0: Alles. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond, dit is Lou FM met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedenavond, Uurtje Factuurtje. Ja, helemaal geen Uurtje Factuurtje. Ja, we gaan een uurtje gezellig praten. Maar een van de ondernemers uit Elburg heeft ons een beetje laten zitten. En we zouden vandaag het restaurant Nova krijgen. Het nieuwe restaurant aan de Beekstraat. Ja, is er gewoon niet.
2: Eigenlijk, nou, gelukkig ben ik er. Hè. Jij redt mij als mij dat overkomt. Ja, en ik red jou.
1: Triest, dan geef je iemand gratis reclame. En dan komen ze gewoon niet. En ik moet zeggen, ik was over hun restaurant aan de Beekstraat. Heel enthousiast eigenlijk. Lekkere minuutjes en dat soort toestanden. En ja, nu
2: daar
1: komt
2: kan je niet op inleveren natuurlijk.
1: Nee,
2: dat
1: dus
2: blijft.
1: Nee, daar ga ik niet looien, ook niet meer klagen. Maar ik vind het toch een beetje moeilijk dat... Ja, ondernemers in Elburg en te harde weet ik wat allemaal... Ondanks dat ze gratis reclame krijgen, gewoon niet komen.
2: Ik heb er wel een tip voor. Want wanneer heb je het afgesproken?
1: 3 weken geleden.
2: Dat bedoel ik. En dat doe ik
1: altijd.
2: Ook. En dan doe ik vlak van tevoren nog even een appje.
1: Per definitie doe ik het absoluut. Doe ik absoluut niet.
2: Nee, maar daarom.
1: Ik vind een ondernemer is verantwoordelijk voor het wat hij doet.
2: Oké. Okay. Maar misschien is hij zijn agenda wel verloren.
1: José,
2: je weet
1: mijn
2: niet.
1: Partner, die hoorde dat ik hem uitgenodigd had. Hun uitgenodigd had. En José zei, die komt niet. Want hij had al een paar keer met hun gebeld. De bellen nooit terug. Maar goed, jammer. Misschien dat we toch nog een keer ze gaan ontmoeten. Hey, het is het is geen verjaardag. Maar ik realiseer me niet hoe lang geleden. 17 september is het nu. Hè? 17 september 1958. Trad voor het eerst Pipa. Mamelou was toen nog niet bij. Maar in ieder geval Pipo de clown. Hoor je nog? Een beetje nog?

0: Ik zit me te realiseren, toen was ik 6 jaar... en toen hadden we inderdaad op Piepen de Kloons altijd de woensdagmiddag. En op de zaterdagmiddag, volgens mij, het eind van de middag.
1: Volgens mij was het gewoon elke avond,
0: nee,
1: toch?
0: Nee, dat was toen nog niet. We hadden s'avonds toch helemaal geen tv, joh. Ja. Af en toe was s'avonds tv in die tijd.
1: Ik was toen nog vloeibaar.
0: Was jij toen nog vloeibaar?
1: Ja, absoluut. Okay. Ik ben pas in 62 geboren.
0: Jij bent een jonge derde natuurlijk.
1: Aan het eind.
0: Nou goed, in ieder geval, ik heb er nooit iets negatiefs over Piepen gehoord. Toen ook Klukkelijk erbij kwam, ook altijd leuk. Dus wat mij betreft was het, nog een keer terugkomen.
1: Ik heb nog een leuk bruggetje.
0: Nou, vertel eens.
1: Nou, we hadden het net over de Roemeense paarden. En Het ging daar ook over veel zigeuners die in Roemenië een paard hebben wat niet helemaal lekker gaat. Ja. Als je nou zo'n woonwagentje ziet, want daar moest ik even aan denken, Piepo is natuurlijk geen zigeuner, maar die trokken met woonwagentjes.
0: Ik denk dat die wel een zigeuner was.
1: Nou ja, oké.
0: In die tijd zeker.
1: Nou ja, ze hadden dan dus of een ezel of een paard ervoor.
0: Ja.
1: En het grappige is dat hun hele huisraad zat in dat karretje wat daarachter zat. Ja. Dus zij moesten hele rustige paarden hebben.
0: Want anders kotst het alle kanten.
1: Nou ja, dan was je huis aan gort.
0: Ja.
1: En het is wel grappig. Ik heb een aantal keer geëxposeerd in de paardenkamp.
0: Ja.
1: En daar waren een aantal van dat soort paarden die in Engeland veel voor dat soort karretjes worden gespannen, zullen we maar zeggen. Ja. Ik zal niet te ingewikkeld en wat voor soort en wat voor, want dan denkt iedereen, oh gut, daar gaan we weer. Maar rustige paarden. En daar moest ik net even, zij hadden dan een ezel. No.
0: Wie? Piepo?
1: Piepo, weet je dat niet?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Ja, no was de ezel daar. En die was ook gewoon heel rustig. En dat was van levensbelang.
0: Piepo is al weg.
1: En het tweede wat ik nog even wou zeggen is dat ik verstond nooit goed wat ze zongen.
0: Nee.
1: En dan ben je natuurlijk ook een klein kind.
0: Oh, de clown en mama lo.
1: Ja, ik ga niet zingen, want dat kan ik niet. Maar ik verstond altijd maken een
0: ratje
1: of,
0: toe.
1: Nou, dat een katje toe.
0: Nee, ratje dacht toe.
1: Dat, ja, ratje toe. Ik verstond dat niet.
0: Oké, okay, ja, goed. Ja. Dat kan niet, want je was niet geboren. Je was nog vochtig.
1: Nee, maar toen ik, hoe heet het, in 62. Daarna is nog dat is heel lang op tv geweest.
0: Heel tijd inderdaad.
1: Er was ook verder niks anders. Dus daar moest je naar kijken. En Ricky een slingertje. Dat was er ook. Die poppenkast.
0: Ricky en Slingertje.
1: Kan je dat niet herinneren?
0: Nee, dat ken ik niet. Dan was ik al oud.
1: Slingertje was een aapje. En die zaten met z'n tweeën in een poppenkast.
0: Maar nooit van gehoord.
1: Nou, dat had je. En toen kregen we de rattenvanger van Hamelen. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen?
0: Ik heb ook nooit echt volop.
1: Waar keek jij dan naar toen je jong was?
0: Piepo de Clown.
1: En verder?
0: Siebertje.
1: Ja, maar Siebertje was ook later.
0: Nou, dat valt ook wel mee. Siebertje was. En wat hadden we nog meer? Nou, dat was eigenlijk wel Piepo de Clown en Siebertje.
1: Siebertje vond ik ook leuk.
0: Dat was echt met de dikke deur. Of was dat bij Piepo de Clown?
1: Nee, de dikke deur was bij Piepo de Clown.
0: Oh, oké. Okay.
1: Je had de veldwachter had je bij dingen.
0: Oh, ja,
1: en Saartje en de Saartje, burgemeester. En Malle Pietje.
0: En Malle Pietje, ja. En Piepo, leeft hij nog? Piepo de Clown? Ik denk het niet, hè?
1: Maar Siebertje ook niet, dacht ik.
0: Oké, okay, nou goed. Maar dat waren wel mijn dingen. Ik kan me altijd herinneren dat de woensdagmiddag, wij waren dan bij ons in de buurt een van de eerste die televisie hadden, zwart-wit tv hadden. En nou, er zat de hele familie en al mijn vriendjes en vriendinnen zaten.
1: Dat was het begin van het einde, hè? Dat hadden we toen niet helemaal door. Maar het is wel zo.
0: Ja, klopt.
1: Het begin, nu zit iedereen voor de tv.
0: Ja,
1: toch jammer.
0: Het is nu niet meer, het is nu niet normaal. Hé, hey, eventjes, ik wil toch eventjes jouw mening weten. Burkini, ken je wat een burkini is?
1: Een burkini?
0: Ja.
1: Weet ik veel.
0: Weet je wat een burkini is?
1: Nee, ik weet wel wat een bikini is.
0: Nee,
1: en een
0: burkini. Dan heb je gewoon, dat zijn vooral moslimdames die dan heel lichaam gewoon bedekt zijn.
1: Oh ja, weet je, dat noem ik anders. Maar ik zal het maar niet op de radio zeggen.
0: Nee, maar wel gezicht en open alles hoor. Wel gezicht,
1: oké. Nee, maar je hebt ook dat je alleen maar de ogen ziet.
0: Ja, dat is onzin. Maar goed, dat vind ik onzin. Maar goed, ik mag niet in geloven dat anders worden.
1: Nee, maar goed, ik bedoel, zo
0: jij
1: is dat.
0: Jij weet niet wat een burkini is dan.
1: Nee, nou, laat maar even zien dan.
0: Ja, dat weet
1: Doe
0: ik
1: maar niet. Een afbeelding erbij.
0: Ja, dat is gewoon, dat is ook geen burkini. Nee,
1: Zoek het wel even op.
0: Ja, ik heb het kunnen zoeken. Maar goed, het waar ik eigenlijk het verhaal. Ik heb toch een mening over eigenlijk. Ik wil jouw mening ook weten. Wellness in Hieren, dat is de Zwaluwe. Ga jij wel eens naar de sauna toe?
1: Ja, vroeger wel, okay, toen ik jonger was.
0: Oké, nou goed. Daar is in ieder geval een dame met een bikini is weggestuurd. Die mocht niet in de sauna. En uiteindelijk heeft ze toch bij de rechter heeft dat gewonnen. De eerste dan, ze denken van ja, goh, ach, als je hier in Nederland woont, moet je ademen naar wat de Nederlanders willen. Maar dan denk ik eigenlijk, denk die rechter wel gelijk hebt.
1: Nou, ik ga het even uitleggen. Het is eigenlijk een jurkje.
0: Ja.
1: En dan je haar gaat er ook in, als een soort badmuts.
0: Ja.
1: En dan heb je daaronder een soort legging aan.
0: Ja, klopt, ja.
1: En dat mag niet.
0: En dat mocht niet. Hij is weggestuurd bij
1: de sauna. Moet je daar verplicht naakt? Je hebt toch ook van die bikinidagen?
0: Ja, wel bikinidagen. Ik weet niet of het tijdens een bikinidag is, neem aan. Maar buiten dat al heb je geen bikinidagen. En er lopen een aantal naakt. Dan lopen er ook een aantal gewoon in een bikini of in een zwembroek. Dus
1: Vroeger hadden we altijd zoveel kleren aan op het strand.
0: Ik snap niet wat ze hier een probleem hebben meegemaakt. Mijn eerste reactie was ook van ja, ik wil eigenlijk als ik bijvoorbeeld naar Aziatisch land ga, dan moet ik me ook aanpassen. Maar dit heeft niks met aanpassen te maken. Als jij gewoon in een bikini wil lopen, dan loop je in een bikini.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je de scheiding doet als het echt naakt is, dat dan ook is. Maar als je dat niet wil, mag je ook gewoon op bepaalde avonden een bikini dragen.
0: Ja,
1: of
0: ook
1: een zwempak. Ja. En naar mijn idee mag je dit dan ook
0: maar
1: aan.
0: Maar als je gewoon de 9 van 10 momenten is het naakt sauna, dan mag je ook in een zwembad lopen. Dat maakt helemaal niks uit. Die zwembaddagen is gemaakt omdat mensen die willen echt niet naakt zitten. Die willen dat niet, nou ja, bla bla. En als ga je nooit het een bad pakken. Dag maar. Ja, ik vind dit eigenlijk bullshit.
1: Waar is dit eigenlijk?
0: Zwaluwhoeven.
1: Oh, dat is in Vaas, hè? Hier, daar in de buurt.
0: Hier is dat.
1: Oh, dat is hier. Ja, daar gingen wij nooit. Oh, te dichtbij. Keten veel mensen.
0: Hoezo?
1: Ja, de keten veel mensen.
0: Dat maakt er niks uit. Ik had mijn vriendin José, die weet het nog wel, gegeven omdat kenden we elkaar net. En gemelijk hadden we nou, zij komt uit Enschede vandaan. En ik zat toen in Sneek zondags. Hadden we open, eens in de maand. En ik zei, nou kom er lekker een steek doen. Dan gaan we daarna naar de sauna in. Nou, ergens bij Sneek daar in de buurt. Ja, prima. Dan ziet niemand mij. Dus we lopen daar in de sauna.
1: Ja.
0: Dag juf.
1: Ja. Ik heb het ook een keer gehad.
0: Ze is juffrouw geweest. Dus dacht je, hoe is het met u?
1: Ik herken het. Ik heb het ook een keer gehad. Ja. Wij gingen nog wel eens naar Putten.
0: Ja.
1: En dat leek me ook fijn. Weet je, lekker ver overal vandaan. En ik sta onder de douche. En dat is iemand met wie ik gewerkt heb. Vakantiebaantjes en vakantiewerk en weekendwerk. Hey Ellen, lang niet gezien. Ik denk, ach jee.
0: Dat is toch mooi?
1: Nee, dat vond ik niet heel fijn.
0: Oké, en toen?
1: Ja, niks.
0: Toen ben je weggekropen of zo.
1: Ja, nou, ik zit toch de helft van de tijd in een badjas, want ik heb het al te koud daar.
0: Oh, okay.
1: Of weer veel te heet, dus
0: ja,
1: zo erg was het
0: niet. Ja, gaat eerst even draaien, denk ik.
1: Ja, ik heb hier America gedraaid, maar dit is ook een heel leuk, een beetje onderschat liedje van America. Ik hoorde het gisteren op de radio, dus ik dacht, die gaan we eventjes erin knallen. You Can Do Magic.

0: ben vandaag op pad geweest voor een nieuwe auto.
1: Ja, dat, je had er toch alleen gekocht?
0: Ja, nee, maar uiteindelijk moet die auto opgeladen worden en alles zo. Dus ik denk, ik ga slim. Ik ga in ieder geval een aansluiting bij het huis bestellen. Nou, dat gaat redelijk snel allemaal. Kost ook een klein vermogen, hè?
1: Ja, 2000 euro. Ja, en het gaat ook
0: euro.
1: Niet altijd goed.
0: Ja, nee, met 2000 euro. Maar goed, oké. Okay. Dat is geregeld allemaal. Ik denk van, nou, oké, dan ga ik ook eens even informeren over de batterijen.
1: Ja.
0: De thuisbatterij, of je het noemen wil. Nou, bij een elektrische auto hoef je dat gewoon niet te doen.
1: Want?
0: Nou, het is heel simpel. Kijk, mijn elektrische auto laad ik 's nachts op.
1: Ja.
0: Ja. Of 's avonds, maar er is geen licht, geen zon. En mijn auto heeft ongeveer 70 kW nodig. Dus om daar een batterij voor te kopen, voor die 70 kW, dan ben je iets van 15.000 euro kwijt. Nou, dat gaat dus niet werken.
1: Okay.
0: Je kan wel een thuisbatterijtje nemen van 10 kW of 10 kW, 5, 10, 5 kW, 10 kW. Maar ik moet zeggen, ik heb me laten inlichten door informeren door een installateur. Er zijn best in Elburg een aantal hele goede installateurs, zal ik nog een paar namen noemen. Maar die vertelt, dat moet je gewoon niet doen. Want ik heb gedacht, als je een thuisbatterij hebt, dan kan je hooguit 5 of 10 kW kan je opladen. En dat gebruik je 's nachts dan. Want overdag heb je hoofdzakelijk zon.
1: Oké, okay, dus
0: dus een thuisbatterij voor je auto, dat heeft dat is een lachetje.
1: Je kan hem weer inruilen.
0: Wat zeg
1: je?
0: Nee,
1: je kunt hem misschien weer inruilen.
0: Je kan hem toch gewoon op de palen. Ik kan ook van eigen normale van het net af halen. Dat is het probleem al niet zozeer. Maar goed, ik denk, ik ga lekker heel goedkoop doen. Ik laat het gewoon overdag op. En dan, maar ja, als je mijn auto erop zet, dan is hij binnen een half uur is die hele thuisbatterij weer leeggehaald. Dus het heeft niet zoveel zin. Ik moet wel zeggen, ik noem niet alle namen, maar als je echt informatie wil hebben, want je ziet ook over op internet, ziet voorbij schieten en dan weet ik wat allemaal. Ga even gewoon naar een plaatselijke instructeur toe. Bijvoorbeeld, ik ken ook een paar namen. Faber, TMI, Van Hulsvlier, Draaier, Van Noren. Dat zijn gewoon best de anderen. Het zullen ongetwijfeld nog meer zijn, maar die mensen hebben er in ieder geval verstand van. En die geven in ieder geval nuchtere informatie.
1: Oké. Okay. Dus ja, nou ja, goed. Ik heb van de week weer staan tanken. Het, echt, die gaat als een dolle.
0: 100 euro.
1: Nou, wat wel grappig is, er zit een tank in Hattem.
0: Ja,
1: en die zit echt down under de prijzen. Ja,
0: oké. Okay.
1: Alleen, ja, het is
0: maar
1: dan weer niet
0: handig. Maar hoeveel kilometer moet je rijden dan naartoe?
1: Ja, nee, maar dan zorgen. Ik moest naar de Welkoop voor paaltjes. Okay. Dus, ja. En toen dacht ik, ja, dan kan ik gelijk even tanken.
0: Ja,
1: zo werkt dat.
0: Ja, keurig.
1: Namelijk.
0: Maar goed, woensdag krijg ik mijn auto. Dus vanaf woensdag rij ik elektrisch.
1: Nou, ik vind het...
0: Ik ben benieuwd.
1: Ontzettend leuk.
0: Ik hoop
1: dat je hem ook op kan laden. Dan,
0: ja, nee, je kan hem overal opladen. Dat maakt niet samen. Je probeert het zo goedkoop mogelijk te doen. Maar dat was toch mijn idee, was even iets anders.
1: Oké, okay, ik heb even wat opgezocht over een auto. Wat voor kleur heb je gekozen?
0: Een zwart.
1: Oké, okay, let op. In Nederland zijn de meeste auto's grijs. Ja. Inclusief zilver. Dat is 33%. Gevolgd door zwart, dat is 25%. Maar wereldwijd staat wit op nummer 1. Tijd even weet.
0: Ja.
1: Ik wist niet dat je een auto ging kopen. Maar het grappige is, dat had ik al uitgezocht. En dat kwam er niet van dinsdag.
0: Waarom wit? Omdat denk ik de standaardkleur van de alle wagens zijn. Hoef je geen meerprijs te betalen.
1: Standaard wit maken en daarna de blauw overheen smeren.
0: Nee.
1: Ik weet het niet.
0: Ik kon kiezen in dit geval bij de Toyota voor een zwarte of een witte. Nou goed, ik heb zwart genomen. Kost toch zonder mijn meerprijs. Dan kan je wel allerlei andere kleuren nemen. Dan ga je de meerprijs betalen.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb het liefste een blauwe of een zwarte en niet echt een witte. Ik ben ooit begonnen met een grijze auto. Ik moet wel zeggen dat die niet zo snel vies is.

0: Nou. Dat heb je bij een zwarte wel. Oh, daar zie je alles op.
1: Ik heb nu die donkerblauwe. Is die dan vies? Dat zie ik niet.
0: Nee, maar bij een zilvergrijze zie je het niet.
1: Ik zei tegen meisje, dan donderdag of woensdag die auto ingeruild. Moet je wel even gaan wassen. Ze nou, kom op zich. Ik heb hem al ingeruild. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit dan. We gaan luisteren naar Droom het in... Nee, Droom het donker weg. Zullen we dat maar eens even luisteren dan? Een live optreden van Pommelie Thijs en Mo.
2: Alles goed. We zijn heel blij om hier te zijn vanavond. We zijn heel blij dat jullie hier zijn. Jullie konden van alles doen met jullie zaterdagavond. Maar jullie kozen om hier bij ons te zijn, dus merci. Ik zou zeggen, thanks for...

0: Dat was Pommelien, Thijs en Mo.
1: Deze kon ik nog wel hebben. Nou, ik heb een goed nieuwtje.
0: Vertel.
1: Ik kom net langs, of tenminste, ik zit een beetje te scrollen op Facebook. Ja. En ik zie dat de Tribute Battle of the Bands 16 januari losgaat.
0: 16
1: iedere
0: januari,
1: zaterdag.
0: Over een jaar.
1: Ja, nee, maar dat is wel lekker. Weet je, je hebt meestal wel genoeg te doen tot en met het einde van het jaar. Dan begint dat ding weer van jou te leuteren. En januari vind ik altijd een beetje suffe maand. En dan gaan we lekker tributen. Heerlijk.
0: Nou, perfect, meid. Hartstikke goed.
1: Helemaal blij.
0: Jij wou nog iets. Je wou nog even een rectificatie. We hebben in ieder geval één luisteraar die heel erg aandachtig is.
1: Nou ja, jij zegt dat je maar wat kan doen in zo'n sauna.
0: Nee, dat zeg je niet wat je kan doen.
1: Nee, dat gaat niet om wat je kan doen. Oh, okay. Maar, nou, ze zeggen, oftewel de redactie zegt, tijdens de sauna is iedereen bloot. Behalve tijdens de badpakmomenten, dat zijn speciale dagen, moet iedereen in bad pakken. En jij zegt dat dat niet zo is, maar volgens mij is dat wel zo.
0: Ja, goed, oké. Ik heb er even op AI gekeken. Nee, in de meeste sauna's mag je op namelijke dagen niet in een badpak aan. Dus dat klopt wel, de meeste sauna's.
1: Ja, nee, maar het is, ze hebben echt badpakdagen. Je gaat naar een sauna om in je blootje rond te hopsen.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Waarom hebben ze dan badpakdagen?
1: Nou, omdat er mensen zijn die dat niet fijn vinden en toch het leuk vinden om naar een sauna te gaan.
0: Ja, oké, dat is hartstikke goed dan.
1: Dus dat is het idee. Dus het is niet het idee dat je maar wat doet en denkt, het maakt niet uit. Ik trek vandaag een badpak aan en morgen ga ik in mijn blootje daar hangen. Weet je, dan ontstaat ook het gedoe. Dat is ook op een naaktstrand. Dan is het idee dat iedereen daar in zijn naakie gaat zitten. Het is natuurlijk raar als de helft daar in zijn badpak gaat zitten. Ga dan ergens anders zitten.
0: Wat een vergelijking zeg.
1: Nou ja, dus
0: waarom ga je naar het naakstrand?
1: Ja, ik ga niet naar het naakstrand. Oh. Maar er gaan mensen naar het naakstrand.
0: Nou, ik denk inderdaad. Dus dan gaan we even doorpraten erover. Ik denk dat de meeste mensen naar de sauna gaan om lekker naakt zonder toestand eromheen lekker los te lopen.
1: Ja.
0: Maar er zitten ook een aantal mensen bij die gewoon bus gaan om andere mensen te bekijken.
1: Ja, maar goed, denk of je nou wel of niet wat aan hebt, uiteindelijk kan je dat sowieso doen. Maar volgens mij is de deal gewoon dat je niet in je zwempak gaat rondlopen op het moment dat het gewoon normaal een sauna dag is.
0: Oké, ik geef op.
1: Dankjewel, redactie.
0: Hey, Songfestival. Die gaat ergens in mei weer beginnen volgend jaar. En op dit moment heeft alleen Ierland zich teruggetrokken. Toen dacht ik, hoe kan het nou? Nederland heeft zich ook teruggetrokken. Nee, Nederland is helemaal niet bekend of ze nog een zanger of zangeres af gaat gaan sturen. Het is alleen Afrotros, die hebben zich teruggetrokken om te organiseren. Maar het kan best wel wezen dat we nog een Nederlandse artiest gaan krijgen. Ik ben benieuwd.
1: Nou, ik zeg net iets over januari en dan zeg je, nou, dat is pas volgend jaar. En dan begin jij over iets volgend jaar in mei.
0: Ja, maar dit is...
1: Dat kan dan weer wel.
0: De loop naartoe is dat allemaal al natuurlijk...
1: Verleden
0: jaar was Spanje, IJsland en Slovenië hadden zich teruggetrokken. En nu is het alleen op dit moment Ierland. En ik dacht eigenlijk Nederland is teruggetrokken, maar het blijkt nog niet zo te wezen. Dus we gaan even rustig afwachten.
1: Ja, we hebben nu een keer niet meegedaan. Ja. Ik heb het verschil niet echt gemerkt. Maar goed, we gaan nu wel meedoen misschien.
0: We hebben twee keer niet meegedaan. Want daarvoor hadden we, hoe heet die grup ook weer, die gedisqualificeerd is.
1: Nee, want daarna kwam natuurlijk die leuke halve Franse jongen. Die heeft daarna meegedaan. We hadden eerst dat Europa-paar verschrikkelijke gedoe.
0: Dat was
1: en daarna
0: geleden.
1: Hadden we die kloot.
0: Denk het niet, net andersom was.
1: Oh, wat ben je erg.
0: Ja, we gaan het straks even opzoeken. Wat heb jij nog verder van Niels?
1: Niks. Ik heb niks meer. Ik ga dit eerst opzoeken. Ik mag een liedje draaien.
0: Jij mag een muziekje draaien dan.
1: Onderweg heet dat. Ik zoek het wel even op in de tussentijd.

0: Ik zat me al zorgen te maken dat er geen hout meer voor die tv is. Maar dat is helemaal niet zo. We hebben vanavond Casa Dibo. En weet je wie er is?
1: Dat leuk.
0: Gerard Joling.
1: Oh, ik hou niet van dat soort paraatprogramma's.
0: Ja. Nou, jammer dan. Ik heb net even de bevestiging gehad dat ik gelijk had. Dat we eerst Europapa hadden in 2024. 2025 hadden we kloot. En 2026 deden we niet mee. Dus wie weet er hier nou iets van dat Songfestival?
1: Ja, je bent geweldig. Ja, je bent ook hartstikke goed. Ik zag het, staat heel mooi verkeerd. Ook met sauna en alles. Dus wat doe ik hier eigenlijk?
0: Ja, inderdaad. Wat doe je hier eigenlijk?
1: Een nieuwe krater op de maan.
0: Ja, leuk.
1: Ja, leuk. Dat is een gat geweest geslagen van 221 meter breed.
0: Oh, dan moet je maar niet invallen
1: en
0: als je daar...
1: Maar heb jij niet... Ik heb wel, ik zit wel eens over... In bed lig je wel eens na te denken. En dan denk ik, ja goh, het is eigenlijk die hele... Het hele alles heel raar natuurlijk. Want ik hoef maar eens een keer zo'n krater op de... Zo'n ding op de... Hoe heet het? Op de wereld, op de aarde te vallen. Dan zijn we allemaal weg.
0: Dan weet je het in één keer. Ik heb nog wel een advies. Als je hier nou eens gewoon nadenkt in plaats van in bed... Dan,
1: ja, nee, maar ik zit er toch over na. Ik vind het altijd wel spannend. Ik heb laatste...
0: Dan weet je toch niet meer, joh. Boom, nou, en het is klaar.
1: Nou, ik wil het proberen te begrijpen. Daar ben ik te oud voor natuurlijk. Maar ik heb een jaartje, 5, 6 geleden... Bij de artis heb ik in zo'n achterover gehangen. Daar hebben we inderdaad de aarde en hoe een reisje vanaf de aarde nog het hele al in en zo.
0: Artis is een dierentuin, toch?
1: Nee, maar daar heb je ook weet, zo'n... waar je ook... sterren zo kan zien. Sterren, heelal en toestanden. Dat is heel mooi is dat trouwens. Mm. Maar dan ga je echt jaren terug. Of het hele. Ik blijf een eigenlijk ben ik een raar verhaal.
0: Nee, maar het is daar, wat daar gebeurt is ook al lang geweest, hè?
1: Dat kan, ja,
0: wij weten natuurlijk niet die afstand tussen sterren en de maan. En dat weten we natuurlijk wel, want we zijn er met een. Apollo naartoe geweest. Maar als wij een ster zien vallen, is dat al heel lang geleden.
1: Ja, dat klopt.
0: Begrepen.
1: Ze hebben nu ontdekt die kraters tussen 11 april en 22 mei 2025 ontstaan. Dat zien wij nu pas.
0: Ja dus hadden we onze vriend nog maar. Hè? Kan jij je nog herinneren dat je vroeger had Grititula, wonderen wereld. Die legt ons dit allemaal uit.
1: Ja, dan stapt er nog niks van. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het blijft mij toch een eng verhaal vinden. We kunnen van het een tot ander. Mensen kunnen gewoon wegwezen met de aarde.
0: Ja, dat gaat toch gebeuren. Heb ik begrepen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat de aarde eens vergaat. Maar het fijne is dat dit is een bericht
1: eens
0: van een jaar terug. Dus
1: ja,
0: en wat dan ben je pas over een jaar weg.
1: Nou ja, nee, twee jaar.
0: Je gaat niet Europapa draaien.
1: Ja, natuurlijk
0: van die
1: even lekker Europapa.
0: Nee, dat kan niet.
1: Even een kort stukje. Even een beetje het muziek van
0: nou,
1: de...
0: Nou, 2 seconden dan.
1: Nou, oké, daar komt hij dan. Dat is niet mijn muziek, hoor.
2: Voor wie 23 misschien een moeilijk jaar.
0: Europapa of Pommelien, het is allebei even erg.
2: Maar toch is vanavond.
0: Ja, verkeerde.

0: Nou, toch even. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat als hij niet raar dingen had gedaan. Of misschien, ik weet niet of je raar dingen gemaakt, niet zoveel uit.
1: Iemand goed, geslagen.
0: Hij heeft slaanbewegingen gedaan.
1: Slaanpa.
0: Dat hij gewonnen had.
1: Ik denk het niet.
0: Nou, nog 100.
1: Houd toch
0: we kunnen het niet bewijzen.
1: Hoe ver zijn we gezakt dat zo'n man het Songfestival wint?
0: Het is een heerlijke muziek, is dat?
1: Hè?
0: Het is een heerlijke muziek. Ja, jij ziet toch een beetje in de middeleeuwen.
1: Nou,
0: met
1: ik zit
0: muziek.
1: Nu zometeen in 2001. Je hebt net een nummer gehoord uit 2000.
0: Jo, nou, nog steeds. Dat is 26 jaar geleden.
1: En ik eindig met een nummer uit 2025. Dus wat heb je nou te zeuren?
0: Wie eindig je dan?
1: Dat ga ik nog even geheim houden. Oh, misschien Bob, bedenk ik me
0: dan
1: nog.
0: Bob en Mo, kijk eens aan. Maar goed.
1: Ja, dat heb ik voor jou gedaan, hè? Voor uurtje, factuurtje.
0: Is
1: niet
0: dat
1: voor
0: zo?
1: Mezelf.
0: Oh, okay.
1: Want ik vind, als ik hier de techniek doe, vind ik eigenlijk dat de muziek een beetje op mij aangepast moet worden.
0: Waarom?
1: Nou ja, jij zit te praten met je gasten en ik moet een beetje kunnen genieten.
0: Ja, maar dan moeten die gasten wel komen natuurlijk.
1: Ja, nou ja, goed. Toen ze wisten dat ik nog even blijven van Douwe Bob ging draaien, dachten ze, we komen niet. Dat snap ik wel.
0: Moet daarbij, ik ga het restaurant niet meer noemen, maar ik heb er wel heerlijk gegeten. Een paar keer al. Dus,
1: nou, dat vind ik leuker dat
0: ze
1: je dat
0: hebben touwtjesvlees.
1: Zegt.
0: Weet je wat touwtjesvlees
1: ja,
0: is?
1: Ja, ik weet wat touwtjesvlees is, maar ik heb een dierenprogramma. Hè?
0: Waar maakt dat nou uit?
1: Dat heet niet touwtjesvlees, dat heet draadjesvlees.
0: Jij zit op een dier. Die discussie hadden we vorige keer
1: over.
0: Je rijdt ook op peert.
1: Draadjesvlees.
0: Ja, draadjesvlees. Heerlijk is dat.
1: Ik dit weer.
0: Dat vind ik zo heerlijk. Maar goed, maakt niet zoveel uit.
1: Ik ga Two and a Half Men kijken. Ik maak me echt zorgen ook over de tv.
0: Wat dan?
1: Nou, ik mis een beetje B&B vol liefde.
0: Ja, maar dat komt vanzelf.
1: Nee, maar dat vond ik toch echt wel leuk om elke avond even zo gezellig te gaan zitten. Maar er is geen hout voor. Ik zit van pure ellende de Eetclub te kijken op Netflix. En ik ben een boek aan het lezen.
0: Nou, is toch perfect?
1: Ja, nee, dat is ook wel perfect.
0: Nee, maar dat is wat ik continu gezegd heb. Die programma's die 3-4 keer per week komen, zoals B&B voor liefde, dat is gewoon verslavend. En dat blijkt wel. Want nu heb je een mission. Ze kunnen beter gewoon 1 keer per week uitzenden.
1: Nee, maar weet je wat natuurlijk ook is? Dat, nou, ik zat even te denken dat je bijvoorbeeld een programma als nou, waar die mensen hun spullen kunnen aanbieden. Ik ben even de naam kwijt. Die zitten in Paleis Soestdijk. Daar zitten ze volgens jou ook niet. Van onschatbare waarde.
0: Ja,
1: dank je wel dat je me even helpt.
0: Dat is nog steeds.
1: Nee, het is alweer afgelopen.
0: Ja,
1: en dan, dat kan ik prima hebben zo 1 keer in de week.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan is er gewoon de rest van de week helemaal niks. Ik vind met name het weekend vind het heel saai.
0: Ja, is het zo?
1: Ja, ik ben niet zo iemand die mijn hele weekend
0: de
1: vol borrels heeft.
0: De beste zangers heb je. Je hebt, hoe heet het ook weer? Got Talent. Got Talent.
1: Ja.
0: Nou, dan heb je alleen je weekend al gevuld. En je hebt sowieso Netflix.
1: Ja, Netflix.
0: Wat probleem
1: is. Waar ben jij dan bij die eetclub?
0: Aflevering 5, volgens mij.
1: En hoeveel afleveringen zijn er?
0: 7.
1: Oké, en als we dat gehad hebben, waar moeten we dan naar kijken?
0: Ja, dan moet ik even gaan kijken. Kom ik weer keer. Nou,
1: nee, dan moet je even gewoon paraat hebben, want dan kunnen we een leuke tip geven.
0: Ik kijk een serie, hoe heet die ook weer? Ik ga het je stikken vertellen.
1: Ja, daar ben ik even benieuwd naar. Zullen we dan maar een liedje draaien even?
0: Doe jij maar even wat.
1: Ik heb een nummer van Alicia Keys. En die zit niet in de 70s, niet in de 80s, niet in de 90s, maar 2001. Falling. Best een lekker nummer.

0: ze zijn in Zuid-Afrika ook lekker bezig. Hè? In Johannesburg, aantal slachtoffers die verkracht en dood zijn, zijn er inmiddels 9.
1: Pa.
0: Maar goed,
1: Johannesburg is ook niet heel erg safe, hè, om
0: ja,
1: rond te lopen.
0: Ik ben nooit in het Zuid-Afrika geweest, dus ik weet het niet. Ik trek me ook eerlijk gezegd niet echt.
1: Oké, okay, ja, het schijnt. Als je natuur en wildlife wil zien, is het fantastisch. Maar Kaapstad is ook niet helemaal safe.
0: Nee, maar goed, als je in Amerika praat en je vraagt wat is Amsterdam, is Amsterdam ook niet safe.
1: Nee, maar ik weet dat echt een vriendin van mij is daar geboren. Mm-hmm. En je kan wel de straat op, maar je moet wel een beetje opletten. Maar ja, dat is net zoals je in Amerika in de verkeerde wijk komt.
0: Ja, het Amsterdam
1: dat ken
0: ook.
1: Je wel, ja, dat ken je toch wel uit die films. Dat je echt denkt van, ik weet het niet, dit voelt niet helemaal lekker. En dan ben je een beetje met je autootje verdwaald.
0: Als je in Amsterdam in de verkeerde wijk zit, dan zit je ook niet lekker meer hoor, denk okay. ik. Ik weet het niet.
1: Ik weet niet wat de verkeerde wijk in Amsterdam is.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Maar goed, daar hebben ze nog geen film van gemaakt. Ze zijn niet verder gekomen dan Amsterdam. En ja. Dat gaat in de kanalen. Dus, hebben we nog wat?
0: Wat hebben we nog meer van Niels?
1: Ja, ik wou nog even wat vertellen over die cruise van jou.
0: Oh ja, vertel eens. Wat is te vertellen? Ga ik daarna niet meer op de cruise of valt het
1: wel? Jawel, die hebt al geboekt, hè? Dus,
0: Ja, maar dat zegt niet zoveel.
1: Nou, de belangrijkste reden voor een cruise is het ultieme reisgemak. Kun je die mevrouw even de giegel laten houden? Kijk maar even. Bemoeit ze zich mee?
0: Ja, dat is die iPad, hè?
1: Oké.
0: Maar goed, zeg
1: ik
0: zo.
1: Ik heb Siri al uitgezet en Sirien ook. Nou, de mogelijkheid om veel bestemmingen in een korte tijd te zien en een all-in comfort aan boord. Rond de Middellandse Zee schijnt er een enorme weerstand te zijn. En de mensen zeggen daar dat ze het gevoel hebben dat er ineens een flatgebouw voor je deur staat. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen, want die schepen zijn gewoon niet te redden.
0: Klopt, ja.
1: Het is allemaal superleuk, maar er zit ook een keerzijde aan.
0: Vertel.
1: Het is ontzettend populair, maar het is niet een beetje slecht, maar echt waanzinnig slecht voor het milieu.
0: Ja, maar daarom rij ik elektrisch straks.
1: Ja, nee, maar dat maakt het ook gewoon niet goed. Let op. Hoge CO2-uitstoot. Dan zitten wij hier al die koeien een andere kant op te werken en dan gaat het daar weer helemaal mis. 1 dag op een schip kost al snel 225 kilogram aan CO2 per passagier. Dat is veel meer dan een normale vliegvakantie. Nou, als een schip in de haven ligt te draaien, staat het per uur 5,8 ton CO2 uit te slaan. Dat is dus wel het verhaal.
0: Dat lijkt me niet reëel.
1: Ik heb zeer betrouwbare bronnen.
0: Want die boten, die gaan ze er in de haven liggen, gaan ze in de elektra. Dan staan de motoren daar niet meer aan.
1: Nou, dat zeg jij. Grote schepen gebruiken zware stookolie. Dat zorgt voor een vieze lucht, giftige zwavelgassen in kunstgebieden. Gebieden. Afvalwater, ja, dan we het vorige keer over het kunstgebied.
0: Wat heb jij voor een site negatief over...
1: Nee, ik
0: over,
1: heb dit echt... Nee, maar dit is echt serieus,
0: jij gelooft alles wat gezegd wordt, hè?
1: Nee, dit is echt serieus.
0: Wat vind je van het
1: de
0: verhaal?
1: Meest vervuilende vorm van vakantie, dat je dat gewoon even weet. En dat je daar even rekening mee houdt.
0: Ja, goed, maar ik rij elektrisch en is dat stuk worden opgelost.
1: Staat ook gewoon in de Volkskrant, hè?
0: Ja, de Volkskrant lees ik helemaal niet.
1: In de Telegraaf, in het AD.
0: Lees ik ook niet. AD staat kunnen, ja.
1: Een plaatselijk suffertje, het staat overal
0: daarom.
1: In.
0: Maar is geen probleem. Ik ga toch. Jij gaat met zo'n rare boot geen Engeland toe morgen.
1: Nee, ik heb besloten
0: is dat
1: om
0: geen
1: niet
0: boot?
1: Te doen. Ik ga niet naar Engeland.
0: Je gaat niet naar
1: blijf
0: boot.
1: Gewoon lekker thuis.
0: Goed zo.
1: Dat
0: hey,
1: is fijn.
0: Jette, eindelijk zegt hij de waarheid.
1: Nou?
0: Hij heeft een lach naar de verspreking. Vrouwen zijn vaak de basis, hoort het ook.
1: Daarom heeft hij gekozen voor een man, denk ik. Of niet?
0: Ja, ik weet
1: of
0: niet.
1: Zou hij de baas zijn?
0: Ik weet niet wie het vrouwtjes ben.
1: Maar wie verspreekt zich dan? En wat
0: Jette
1: werd er
0: zelf,
1: gezegd?
0: Ja, voor de rest die of voor de rest. Vrouwen zijn vaak de baas en ze hoort het ook. Dus dan moet je vanavond even de tv aanzetten en dan kan je de beschouwingen bekijken.
1: Oké.
0: Maar ik vind het, misschien dat hij wel gelijk heeft. Toch? Of niet?
1: Dat lijkt
0: vrouwen
1: me
0: zijn toch altijd de baas?
1: Nou, dan hebben we nog een leuk stukje over hoe laat je naar bed gaat. Hoe laat denk jij dat de meeste mensen naar bed gaan?
0: Ik schat in, ik zelf ga pas om 12 uur vroegst naar bed.
1: Ja.
0: Gemiddeld. Ik schat in dat de meeste mensen om 10:30 naar bed gaan.
1: Ja, tussen 10 en 11, 33,4% van de volwassenen hebben het even over. En dan tussen 11 en 12, 32,1% van de volwassenen gaat dan naar bed. En na middernacht 15 tot 20% wat nog langer opblijft. En hoeveel slaap krijg je dan? Heb je dat wel eens uitgerekend?
0: 6 uur.
1: Is dat niet te weinig? Dat
0: weet ik niet.
1: Oké. De gemiddelde Nederlander slaapt 7 uur en 12 minuten. En de Hersenstichting die doet dit soort onderzoeken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk te weinig. Ook mensen die zeggen dat ze heel weinig slaap nodig hebben. Eigenlijk 8 uur is toch wel ongeveer het verhaal.
0: Dan ben ik dood als ik maar 8 uur slaap. Dan ben ik echt dood. Losgaven als morgens.
1: Ja, het is gewoon psychisch.
0: Nee, het is niet psychisch.
1: Hoezo?
0: Hoe lang slaap jij?
1: Nou ja, ik slaap meestal, hoop ik, 8 uur. Dat heb ik ook wel nodig. Maar soms is het minder.
0: Nou, dat lukt me niet. Ik ben 's nachts heel vaak wakker.
1: Ja?
0: Dus dan ga ik maar een spelletje doen. En
1: dan ga je over de maan nadenken.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Oké. Dan is nog de truc, moet je eruit of gaan of niet, hè? Ik doe dat meestal niet. En achteraf heb ik er wel spijt van dat ik dat dan niet doe.
0: Want? Waarom?
1: Nou ja, meestal kan je dan even eruit en dan kan je even je zinnen verzetten. En dan ga je weer naar bed en dan is het goed. En ik blijf meestal maar een beetje draaien. Dat is niet heel erg handig.
0: Ja, dat is wel zo. Dat ben ik mee. Maar mij lukt het wel, want als ik licht te piekeren, dan ga ik even mijn spelletje op de computer, op de iPhone doen en dan val ik in slaap.
1: Ik heb slecht nieuws trouwens voor Douwe Bob, want we gaan hem niet draaien.
0: Nee, als ik...
1: We gaan zometeen met de iTunes gaan we eruit.
0: Nee,
1: dat hoort bij...
0: Nee, we hebben geen uurtje voor tuurtje.
1: Ik doe het natuurlijk wel.
0: Je mag Douwe Bob doen.
1: Nee, dat gaan we niet doen. We gaan met Axel F.
0: Dan
1: gaan
0: we
1: eruit.
0: Als ik je weer zie.
1: Nee, jij moet gewoon nog even wat vertellen. En dan
0: hebben we nog een halve minuut. Ik heb niks meer te vertellen.
1: Heb jij helemaal niks te vertellen? Nee. Heb je niks beleefd? Iets geks beleefd vandaag?
0: Nou, ik zou niet weten. Nee. Het is,
1: een kras in je auto gekregen.
0: Die heb ik, maar die wordt ingeruild. Daar heb ik geen last van.
1: Een lief iemand ontmoet die iets aardigs zei.
0: Ik kom elke ochtend een lief iemand tegen.
1: En wie is dat dan?
0: Mijn José natuurlijk. Dat kan niet missen.
1: Nou, ik heb net een wisseling gehad met... Dus je moet nog maar even afwachten of het zo gezellig is als je straks thuis komt. Wat ga je eten? Biefstuk met sla?
0: Nee. Het is gewoon verrassing elke avond dat ik thuis kom wat ik eet.
1: Ja? Ja. En is het altijd leuk?
0: Het is altijd leuk.
1: Oké, je mag nog één ding noemen. Wat vind je echt niet te eten?
0: Spruitjes.
1: Goed. Nou, dan gaan we er nu uit.
0: Prettige avond en tot volgende week. Voor mij Tom, volgende week maandag. En jou tot over een week.
1: Ja, ik ben er een weekje even niet, maar daarna ben ik weer terug. Trouwens, donderdag is er gewoon een programma. Dat is namelijk van tevoren opgenomen. We gaan eruit met Axel F. van Harold Faltermeyer. Nooit gezegd, maar toch even leuk. We houden ons wel aan de regels.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Ja, en dat was hem helemaal. De Money for Nothing van de Dire Straits. Zijn wij aangekomen door het volgende. Want ik heet jou een hele goede morgen. Je luistert naar Willem Wordt Wakker. Op dit moment alleen nog maar bij de Loe. Bij de Loco hebben we een klein probleempje. Maar dat komt ongetwijfeld straks helemaal goed. Laten we maar doen alsof we gewoon ook daar live te beluisteren zijn. We hebben weer een heleboel voor je in petto. Niet met Willem Rietberg. Hij geniet nog van zijn huwelijkse weken. En gelijk heeft hij natuurlijk, want dat moet je goed vieren. Nou, ik heb een heleboel jingles gekregen. Behalve dan de oude mannenplaat. Want daar beginnen we altijd mee. Nou, ik heb wel voor een oude mannenplaat gekozen. Maar dat wordt dan weer een oude vrouwenplaat. Zoals je van mijn kant zult begrijpen. Stevie Wonder, Yes to Me, Yes to You. Yes to Me.

toch wel een van de betere bands hier uit Nederland, hoor. De Scene en Blauw. Ja, helaas, Delau is niet meer. Nou, daar zit tegenwoordig Siep van de Ploeg. Van natuurlijk bekend van de kast. Maar ja, die doet nu gewoon eventjes deze klus erbij. En ik moet zeggen, dat doet hij niet onaardig. Heel eerlijk. Maar ja, het is niet de officiële frontman. Want die had een stem, joh. Was gewoon heel apart. Inmiddels is het 20:15. We hebben even kunnen bijkomen. Want ik moet heel eerlijk zeggen, mijn tijdstip is het niet deze vroege uren. Maar we slaan ons er met z'n allen doorheen. Laten we dat eens gaan afspreken. Ja, normaal gesproken ook te beluisteren natuurlijk bij Loco. Want het is een programma van Loco. Maar daar hebben ze een probleempje. Waardoor Willem wordt wakker dus alleen maar te beluisteren is. Hier op Lou FM. En misschien wordt dat nog anders de komende tijd die we hebben. Maar dat wachten we gewoon even.

Nou, mag hem toch wel een derby noemen of niet? Ja, dat mag ik gewoon. Die doet daar verslag van. Bikwik DSV 61. Helaas, Geert Hartelt afwezig, dus geen verslaggever. Maar we komen wel achter de standen, hoor. Dat moet geen probleem zijn. Zalk ESC hetzelfde verhaal. En EFC 58, VSCO 61. Daar zijn ze nog heel hard op zoek naar een verslaggever. Want de vaste, die moeten helaas allemaal afhaken. Nou, en normaal gesproken de Noord-Veluwe Sport tot 5 uur. Dit keer gaan we tot 6 uur. En dat blijft dan ook zo. En daar zijn we heel blij mee, want dan kunnen we andere sporten weer meer belichten. En het is een volle uitzending, maar daar bericht ik je straks over. We gaan naar 7 kijken, 1985. En daar had Modern Talking een hit. Niet één hit, wel meerdere, hoor. You can win if you want.

Jo, als je zo kunt pingelen op de piano, Mark & Clark Band. En dit was het nummer wat een enorme hit is geweest. Burn Down Piano. En daarvoor dus uit de jaren 80, want dit kwam uit de jaren 70. Modern Talking and You Can Win If You Want. Inmiddels is het 9:05. Het begint al weer langzaam wat beter te gaan. Want ja, zoals ik al zei, ik ben sowieso geen ochtendmens. En als ik dan naar buiten kijk, dan zie ik een grijze lucht vormen. En denk, ja, dat maakt er dan ook niet heel veel beter op. Hè? Zonnetje schijnt, dan ben je eigenlijk wel gelijk wakker. Maar ja, dat zit er dus even niet in. Wie weet wordt het de loop van de dag nog beter. Want je hebt vandaag natuurlijk ook de open dag bij de wensambulance. Ja, die Tour de Delle ging natuurlijk niet door te hoge temperaturen. Nou, die shirtjes die zijn daar blijven liggen. Nu mogen alle lopers mogen natuurlijk een shirtje komen halen. En ze hadden natuurlijk nog steeds een hele mooie opbrengst. €58.000 afgerond, om het zo even uit mijn hoofd te zeggen. Dus dat betreft was het best toch wel een mooie bijeenkomst. Maar goed, het evenement zelf, wat altijd fantastisch is, met die vele verhalen die er zijn, ja, die kregen we dus helaas niet mee dit jaar. Volgend jaar nieuwe kansen. Het is even kijken, tijd voor het regionieuws. En dan zit ik een beetje op onze eigen site te kijken. Want ja, zoals ik al zei, we zijn nog steeds niet bij Loco te beluisteren. Dus ik hoop dat jullie de weg weten te vinden naar de LoeFM. Maar de gemeente Elburg die wil de regels voor jeugdhulp vernieuwen. In de nieuwe regels wordt duidelijker vastgelegd welke stappen een gezin en de gemeente doorlopen bij een hulpvraag. Eerst wordt gekeken wat ouders en kinderen zelf kunnen en welke hulp familie, vrienden of voorzieningen in de buurt kunnen bieden. Als dat niet genoeg is, kan de gemeente jeugdhulp inzetten. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nieuwe verordening Jeugdhulp Gemeente Elburg 2026. De gemeenteraad moet de regels nog wel vaststellen. En de huidige verordening komt uit 2018. Volgens de gemeente is er sindsdien veel veranderd door nieuwe wetten, uitspraken van rechters en ervaringen uit de praktijk. In de nieuwe verordening staat uitgebreider beschreven hoe de gemeente een hulpvraag beoordeelt. Eerst wordt samen met het gezin bekeken welke hulp nodig is en wat ouders, kinderen en jongeren zelf kunnen doen. Ook kijkt de gemeente of familieleden, vrienden of andere mensen uit de omgeving, die kunnen misschien ook wel helpen en daar wordt naar gekeken. Daarna wordt onderzocht of bestaande voorzieningen voldoende hulp kunnen bieden. Nou, het kan bijvoorbeeld gaan om hulp via Stichting Wiel of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als deze mogelijkheden niet genoeg zijn, kan de gemeente jeugdhulp inzetten. Maar alleen maar dan. Maar dat had je vast al wel begrepen. Nou, dan gaan we wat leuks doen. Want je kunt een paddenstoelenwandeling gaan bewandelen op landgoed De Delle. Ik denk dat het nog even weg is. Niet alles werkt hier, zie ik, zoals het werken moet. Dat zul je altijd zien, hè? Dat is de wet van Murphy. Maar hij heeft er nu niet zo heel veel zin in om deze pagina te openen. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon naar de plaats 6-7. En 8, zoals Willem dat ook altijd doet. Het is even een beetje anders als anders. Dat moet je me dan maar niet kwalijk nemen deze ochtend. Het loopt even niet zoals het lopen moet. En ook dit soort dagen heb je natuurlijk. Maar de platen 6, 7 en 8 hebben altijd een thema. Ja, dan moet je na gaan denken van, joh, welk thema wil ik er dan inbrengen? En dan zit je een beetje het nieuws te bekijken en je hoort het een en ander om je heen. En dan denk je, joh, wat leven we toch eigenlijk in een rotwereld. Iedereen is keihard naar elkaar. Het begint al met onze wereldleiders. En toch, hè, toch dan zie je af en toe wat voorbij komen. En dat geeft je dan weer hoop. En dat vond ik een mooi thema voor 6, 7, 8. Paul McCartney, Hope of Deliverance. Daar beginnen we mee.

Thema 678 in de hoop die we hebben met z'n allen. Dat is belangrijk, zeker ook op de vroege ochtend. Eens even kijken, dit is Bruce Springsteen. Dat had je waarschijnlijk ongetwijfeld allang gehoord met High Hopes. Give Me Hope, Joanna, Eddie Grant en Paul McCartney. En Hope of Deliverance. Ja, volgende week dan is Willem Rietbergen weer. Nou hoop ik wel dat hij bij beide stations te beluisteren is. Dat zou dan wel heel erg prettig zijn. Vandaag is dat dus niet het geval. Dus wij hier in de gemeente Elburg zijn een beetje onder ons. Nou, dat is ook helemaal niet vervelend. Maar ik had het over een wandeling die je kon doen. En dat wou gewoon niet open op een of andere manier. De wet van Murphy, die bemoeit zich er vanochtend continu mee. En dan laten we ons lekker niet door uit het veld staan. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen die organiseren op zaterdag 10 oktober een paddenstoelenwandeling op landgoed De Delle. Het gevarieerde gebied op de Noordoost-Veluwe staat bekend om de grote verscheidenheid aan paddenstoelen. De Delle maken deel uit van een uitgestrekt gebied met bossen en heidevelden. Het landschap is al sinds het begin van de 19e eeuw in ontwikkeling. Ooit was het gebied in gebruik als landbouwbedrijf van Daandels en later als bosbouwbedrijf van vader en zoon Buis. Ballot. Tegenwoordig wordt gewerkt aan meer variatie in het landschap, onder meer door de aanplant en ontwikkeling van verschillende soorten loofhout. De relatief vochtige bodem op delen van het landgoed zorgen ervoor uitstekende omstandigheden voor paddenstoelen. Tijdens de wandeling vertelt de boswachter meer over de verschillende soorten en hun bijzondere eigenschappen. De wandeling begint dan om 10 uur en duurt ongeveer 3 uur. Vanwege hoog gras en een plaatselijke drassige bodem zijn stevige, bij voorkeur waterdichte wandelschoenen aan te raden. Een spiegeltje meenemen is volgens de boswachter eveneens een handige tip. Neem hem alsjeblieft even mee. Nou, het gebeurt dus allemaal zoals eerder gezegd op zaterdag 10 oktober. De start is om 10 uur, duurt ongeveer 3 uur en de locatie is landgoed De Dellen in Heerden. De kosten zijn €6 per persoon en kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen €3. Ben je nou donateur, dan betaal je €3 en kinderen van donateurs €1,50. En dan moet je dan wel een vertoon hebben van een GLK donateurspas. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Kijk daar even voor op loomedia.nl of locomediagroep.nl. Daar staat een link. Klik erop en je bent gegarandeerd van het meewandelen op dus deze zaterdag de 10e oktober. Dit is De Dijk. Ook een van die fantastische bands die wij in Nederland hebben. Nou ja, hadden. Nergens goed voor. Ik

dat was weer op en top genieten met de dijk. Zoals we dat natuurlijk van hun gewend zijn. Want elk nummer is gewoon spot on. En ja, ik hield ervan. Ik vond het erg jammer om te horen dat ze gestopt waren. Ik begrijp het wel. Op een gegeven moment wil je gewoon ook een keer een andere richting inslaan. En dat kan niet als je maar vast blijft zitten aan de geëikte band waar je al jaren bij zit. Maar goed, wie weet komen ze nog een keer bij elkaar. Geven ze een keertje een reunieconcert. Je weet het nooit, hè, wat de tijd met zich meebrengt. Nou, dit weet ik wel, want als ik voor me kijk, dan zie ik dat het inmiddels bijna 10 minuten voor 9 is geworden. Ja, de ochtend die vordert langzaam, en dat lukt ook wel, hè, met een bakje koffie voor je. Lekkere muziek om naar te luisteren. En dan tikt de tijd gewoon vanzelf voort. Nou, op dit moment dus alleen maar bij Lou FM te beluisteren. Loco, die heeft een klein probleempje in de studio. Daar is wel non-stop muziek te beluisteren, dus het is niet helemaal stil. Dus je wordt gewoon aangenaam wakker gemaakt. En dat is het allerbelangrijkste. Maar als ik zo het lijstje van Willem Wordt Wakker bekijk, dan zouden we nu een nieuwe plaat moeten draaien van de top 40 van dus deze week. Nou, dan heb ik er één in gedachten, hoor. Dat is de bottenschijf hier op Blue FM. En dan heb ik het over Douwe Bob, Note for Self. En dat is natuurlijk fantastisch, hè. Zoals deze man zijn carrière weer op poten heeft gezet. Eerst had hij het zelf een beetje verpest, zeg maar, door een alcoholverslaving, misschien ook nog wel drugs gerelateerd. En hij heeft zich helemaal herpakt en is ook succesvol in Amerika. Maar in ieder geval, hij zet daar grote stappen. En zeker als je mag optreden in een hal met de grootste band als het gaat om country. En je staat daar gewoon voor 20.000 man. Nou, hij was gisteren bij hoe heet hij nou? Renzen? Ja, ik wou dat boos zeggen, maar nee. Het is Renzen. Hij was gisteren bij Renzen. Had nog geen platencontract getekend. Maar laten we eerlijk zijn, wat niet is, kan nog komen. Bob, Douwe Bob dus. En Note to Self. En dit is een wat ouder nummer dat hij ooit geschreven heeft. Hij was er helemaal niet tevreden over. Tot nu.

als artiest hoor, deze Douwe Bob. Gisteren zat hij ook aan tafel en dan pakt hij zijn gitaar en dan schudt hij dat gewoon zo uit zijn mouw. En als ik dit soort klanken hoor, is het ook wel weer heel erg jammer dat we gewoon geen country programma hebben. Want tegenwoordig wordt er ontzettend... Nou, het is altijd wel veel mooie muziek gemaakt hoor, dat wil ik niet ontkennen. Maar tegenwoordig is het allemaal net even een moderner sausje. En dat draagt Douwe dus ook uit. Nou, genoeg over Douwe Bob. We gaan weer verder met muziek uit lang vervlogen tijden. Wat denk je van deze? Oh, heerlijk. Patrick Hernandez en Born to be Alive.

klanken van Patrick Hernandez komen we langzaam aan bij het nieuws van 9 uur. Ik heb er nog eentje voor je. Arnie Jansen, Meisjes met Rode Haren. Spreek je zo meteen weer.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, sorry, ik hou ervan hoor. Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door. En vooral dat rauwe randje was er altijd zo heerlijk in kunnen leggen. Inmiddels is het 9:11.
1: Niet zo vroeg als de bakker, maar Willem wordt wakker.
0: En zo is het maar net. En natuurlijk een speciaal welkom voor de luisteraars van Loco FM. Jullie hebben een uurtje moeten missen, maar zijn nu het laatste uur er toch gelukkig bij. Nou, we volgen een beetje het lijst van Willem wordt wakker. Willem is nog even een weekje afwezig. Volgende week, dan is hij er gewoon weer. En dan luister je gewoon weer naar een oerversie van Willem wordt wakker. Maar wat hij wel altijd heeft, is de oude mannenplaat. Ik maak er de oude vrouwenplaat van, als je het niet heel erg vindt. En ja, heel eerlijk, de jingle die heb ik niet, maar de plaat wel. You're a Lady, Peter Scanlon uit 1972.

Dit soort muziek wordt toch niet meer gemaakt? Jawel, we hebben hele mooie muziek hoor. Dat wil ik echt niet naar beneden halen. Maar ja, dit blijft gewoon puur. En we blijven het onthouden. Geweldig, de muziek uit de jaren 70, 80. Jaren 90 heb ik al wat minder mee. Maar goed, dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Het is inmiddels 16 over 9. Je luistert naar Willem wordt wakker op zowel Loco als Lou FM. En het eerste uur, ja, dat hebben jullie in Loco of in Oldebroek gemist. Maar draaide ik de scene. En daar is nu de frontman van de kast. Natuurlijk, Siep van de Ploeg is daar degene die de

Ik heb bewust gekozen voor een live versie van In Na Je Die. En wat was dat toch, hè? Dat deze plaat uitkwam in 1997. Ja, eigenlijk waren we dat helemaal niet gewend. Friese platen, maar deze sloeg in als een bom. En werd volgens mij, zo even uit mijn hoofd, ook nog eens nummer 1. Maar vergeef me als ik daar even wat misplaats. Want dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar ik weet wel dat de kast heeft gezorgd dat er steeds meer en meer platen in het Fries binnenkwamen. Zoals bijvoorbeeld het duo Die Twa. Die hadden ook enorm veel succes in de Friese taal. Nou, ik heb er zelf niet zo heel veel mee, moet ik zeggen. Ondanks dat ik een Fries ben. Want ja, sorry, ik noem het nog steeds een dialect. En ben jij een Fries, dan hoop ik niet dat ik je beledigd heb. Want dat is natuurlijk wel het risico van de vak. Ja, je kunt hier van alles uitkramen. Maar jij moet dat natuurlijk ook nog eventjes accepteren. Inmiddels is het 8:08. Luister je naar Willem Wordt Wakker op Lou en Loco FM. Tot 10:00. En dan gaan we over naar de diverse programma's die nog gepland staan deze zaterdagochtend.

De 19e september alweer. We gaan eens even kijken naar de sport, wat dat allemaal te bieden heeft. Want ja, we hebben weer een vol programma. Helaas zijn niet alle verslaggevers te velden. Maar dat maakt niet uit. We kunnen op een of andere manier wel achter de standen komen. En houden we jou gewoon op de hoogte. Nou, inmiddels open ik de app even waar alles te vinden is. Ja, dat is allemaal heel belangrijk natuurlijk. Dat je het wel voor ogen hebt. Want anders kan ik jou natuurlijk weinig melden. Nou, het wordt in ieder geval gepresenteerd door Gert-Jan Mulder, dan weet je dat vast. En alle wedstrijden beginnen om 14:30, dus maakt het wel lekker makkelijk. WHC Dato, daar zit standaard natuurlijk Arnold van Riesen. OJAS SV Het Harde, daar zit Jan van den Bos. Ja, een streekderby, hè, die maar weer een prachtige wedstrijd mag opleveren. Bikwik 28, DSV 61, daar is helaas geen verslaggever van. Geert Hartholt, die is nog even afwezig, maar volgende week dan is hij er weer. Noord-Veluwe Boys, Daarlerveen, daar hebben we nooit een verslaggever gehad. Helaas, moet ik wel zeggen. Zalk ESC, nou ook helaas geen verslaggever. En EFC 58, VSCO 61. Daar zou zitten Aard van Hattem. Hij heeft afgezegd, maar wat ik begreep is dat men nog heel druk bezig is om daar in ieder geval een vervanger neer te zetten. De wedstrijd wordt in ieder geval gespeeld, verslaggever of geen verslaggever. En wat nieuw is dit keer, en dat doen we vanaf vandaag, is dat Noord-Veluwe Sport tot 6:00 vanavond is. Nou, waarom doen we dat? Heel simpel. We hebben eigenlijk alleen maar voetbal in de sportuitzending. En dat is logisch, want dat is natuurlijk sport nummer 1. Ook hier in de gemeente Oldebroek en Elburg. Maar we willen ook graag die andere sporten belichten. Want er is zo verschrikkelijk veel te doen in onze eigen gemeentes. Nou, dat doen we dan in dat uur. En we hebben een vol uur, hoor. Dat kan ik je wel stellen. Ga ik je straks nog alles over vertellen. En Gert-Jan Mulder, die heeft zijn handen vol straks in het laatste uur. Ik ben benieuwd of die het gaat redden. Wat wij gaan redden is dat we toe zijn aan de plaat uit de jaren 70 en de jaren 80. Nou, uit de jaren 70 heb ik gekozen. Hopelijk dat jij het mooi vindt voor ABBA en Summer Night City. En de jaren 80, Maxi Priest, Some Guys Have All The Luck.

leuk om deze weer eens te horen. Want er is natuurlijk zoveel gemaakt. En dan zit je wel elke week met je radioprogramma. Maar dan kom je me in één keer weer tegen en denk je... ja, ik moet hem een keertje af gaan stoffen en lekker gaan draaien. En genieten van Maxi Priest. Nou, ik zei het al, de sport zal tot 6 uur vanavond zijn. En dat is vanaf nu dus elke week met Noord-Veluwe Sport. En als je denkt van, en wat gaan jullie dan doen? Ik ga het je vertellen, want het laatste uur dat heeft ontzettend veel andere sporten. Waaronder de motorsport, want Egbert Bos die gaat vertellen over Levi Vlier. Die rijdt in Assen. De allerlaatste race van in ieder geval dit seizoen. Er gaat natuurlijk een beetje de koude periode tegemoet, de winterperiode. En dan is het lastig om te racen. Maar er staat weer heel veel op het spel, maar ook heel veel raceplezier uiteraard. En dan Gert-Jan Veldhoen, ook over de motorraces. En dan wel in Oosterwolde. Nou, forellen vissen, daar kan je natuurlijk elke dag wel. Maar voor het goede doel is niet zo heel vaak. En het is een mooie combi. En Mart den Haan, hij is bestuurslid. Die gaat daar heel veel meer over vertellen. En dan BMX'en, want wij hebben wat talent in onze regio. Vergis je niet. Wat denk je van Cilia Vis? Zij is dus een BMX-talent uit Doornspijk. En ze heeft al menig prijs in de wacht gesleept. En volgende week gaat ze ook weer een WK tegemoet. Nou, ook zij is in de uitzending te beluisteren. En Gert-Jan Mulder, die zal het vakkundig aan elkaar praten. Dus zoals ik al zei, hij komt tijd tekort. Want volgens mij heeft hij nog een gast. Maar die zit zo even niet in mijn hoofd. Wat wel in mijn hoofd zit, is dat we het regionieuws gaan doen. En volgens mij is er iets verkeerd gegaan in het aanbrengen daarvan. Is hij bij de verkeerde persoon terechtgekomen, maar dat geeft niet. We hebben gelukkig nog de website waar ik het een en ander van af kan halen. Ja, want rond Wereld Alzheimerdag, en die is op 21 september... er wordt op de Noord-Veluwe aandacht gevraagd voor de impact van dementie met de Vergeet Mij Niet fietsroute. Moeilijk woord, hè? De 57 kilometer lange route is een initiatief van Knoop. Kaart in samenwerking met 6 lokale ondernemers. De route voert door het buitengebied van Epe, Het Harde en Oldebroek en loopt dan langs onder meer Elburg, Eerheerde en Emst. Met de fietsroute willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor dementie en tegelijkertijd bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Via een QR-code op de routekaart kunnen deelnemers vrijwillig een bedrag doneren aan Alzheimer Nederland. De Vergeet Mij Niet route is niet digitaal beschikbaar. De fysieke routekaart kan vanaf 14 september gratis worden opgehaald bij 6 locaties in de regio. RCN De Jagerstee in Epe, Klompmaker Fietsen en Bistro Fooi in Elburg, Camping De Zandheggen in Emst en Brasserie De Woldberg op Het Harde. Vanaf 21 september is de kaart ook verkrijgbaar bij Krantcafé Nova in Elburg. Nou, de volledige route is 57 kilometer lang, maar dankzij het fietsknooppuntennetwerk kan de tocht eenvoudig worden ingekort. Fietsers kunnen op verschillende punten aanhaken en zo zelf de lengte van de route bepalen. Wil je meer weten of waar die kaarten nou precies te krijgen zijn? Want het ging natuurlijk best wel snel. Kijk op knoop.kaart.nl. En we gaan eens even kijken naar het nieuws in het voetbalwereldje. Want VSCO 61 die werd aan het einde van het seizoen geconfronteerd met het vertrek van meerdere spelers uit de eerste selectie. Daarnaast was en is Daan van Weijen nog aan het herstellen van een knieoperatie en moest Dominique van der Grift onder het mes vanwege zijn enkel. Om een volwaardige selectie te krijgen voor de aanvang van de competitie, moesten er spelers bijkomen. VSCO 61 was daarom ook blij met de komst van Jeffrey Nijs uit Zwolle en de terugkeer van Pascal Hellebrekers bij de selectie. Daarnaast sloten vanuit de tweede selectie Sven Groothuis en Ruben van der Kooi aan. Door de blessures van Dominique en Daan was de selectie nog niet compleet. Tijdens de voorbereiding van het seizoen trainen het eerste en het tweede team veel samen en sloot er ook meer de 0-19-1 spelers aan. De spelers maakten een goede indruk. En dit heeft geresulteerd in het vervroegd doorschuiven van 3 jeugdspelers naar de eerste selectie. Een mooi resultaat van de jeugdopleiding. Deze 3 nieuwe selectiespelers uit de eigen jeugdopleiding stellen zich graag aan u voor. En dat doen ze via onze website locomediagroep.nl of loomedia.nl. Nou goed, daar is een heel verhaal van ze te lezen. Leuk om ze op deze manier dus te leren kennen. Laten wij verder gaan met muziek. Guus Meeuwis, tranen gelachen.

zal iedereen wel eens overkomen zijn, hè? Dat je het net even wat later hebt gemaakt als dat de bedoeling is. En dat je bijna het licht inderdaad zelf uitdoet. Ik in ieder geval wel, maar ik denk niet dat ik daar alleen in ben. Je luistert naar Willem wordt wakker. Je natuurlijk even wat anders als dat Willem het zelf doet. Maar volgende week dan is hij er weer. En straks na 10 uur natuurlijk in Focus met Arno van Elst. Daar heb ik de onderwerpen wel hier voor me liggen. Nou, die gaan we zo meteen even behandelen. We hebben natuurlijk nog de vreemde eend. Hè. Ook die is hier in de studio. Althans, nog niet aangekomen. Want je moet je voorstellen, hè, bij Loco FM, dan heb je zo'n mooi grasveld waar die overheen kan waggelen. Misschien is het wel een zij. Maar in ieder geval, maakt niet uit. We maken het gewoon onzijdig. Maar het kan er in ieder geval lekker overheen waggelen. En die kan zo die deur instappen. Maar ja, wij hebben hier dan weer een groot probleem. Want wij hebben hier nog een trap die best wel link is. Zeker voor kleine eenden. Dus ik hoop dat die het gaat redden. Nou, ik ga er vanuit van wel. Nou, je luistert dus naar Loco en Lou FM op deze enigszins grauwe dag. En dan denk je, nou, de herfst is nu echt begonnen. En dat dacht ik dus ook, hè, van de week. Maar dan zit je naar het nieuws te kijken. En dan zie je in één keer dat het van de week weer enigszins zomers gaat worden. Nou, het weer gaat er dus alle kanten op, dat blijkt maar. Maar het kan mij niet snel genoeg gaan dat de temperaturen weer boven de 20 graden gaan. Met een heerlijk zonnetje op de bol. Deze komt uit de top 40. Ik heb het over de dame die toch al heel veel succes heeft in Nederland. Ja, ik zeg altijd, ik ben er niet zo'n fan van. Maar ik moet toegeven, ze doet toch wel wat. Davina Michel, Pinky Swear.

0: Zabadak van Dave, Du, Dozy, Nicky, Nick en... Zo gaan we nog even verder, want we hebben er een heleboel aan meegedaan. Nee, ik moet eigenlijk wel concreet zijn. Ik moet alles wel natuurlijk aangeven. Maar ik moet zeggen dat heel soms dan weet ik niet meer precies wie er nou allemaal bij gezeten hebben. Dat moet je me ook maar niet kwalijk nemen. En ik zit ook niet altijd op zo'n vroeg tijdstip. Alhoewel, het is nu alweer 10 minuten voor 10. Kom op, jongens. We moeten wel een beetje wakker worden, hè, aan het werk. Zometeen dus na 10 uur in Focus met Arno. En hij heeft weer een paar mooie gasten. Denk je van Gidea van Dam en Jansje Elsinga. Ze zijn beide van Dorpsbelang Oosterwolde. En ze gaan het hebben over het gebaar van verbinding. Dat plaatsvindt op zaterdag 26 september. Mooi. Natuurlijk de Stichting Wensambulance. Hè. Ze houden een open dag en Tour de Delle. Gezamenlijk uiteraard. Het is niet doorgegaan vanwege de extreme hitte. Nou, daar hebben ze gelukkig nu geen last van. Maar ook daar zal dus aandacht voor zijn. Hebben we dan nog meer? Zeker Jon Witvliet, voorzitter van de NPF Oldenbroek. En dan gaat het over de themaavond mantelzorg onder de titel Als zorg het dagelijks leven wordt. En dan hebben we ook nog aandacht voor de leerlingen van het Noordermerk. Zij maken kunstwerken voor 2 bijzondere doelen. Kortom, Arno krijgt het weer druk. En inmiddels is hij aangekomen hier in de studio. Hij heeft het gered.
1: De vreemde eend in het ontbijt.
0: Ja, en dan is dat een inkoppertje natuurlijk. Hè. Er kan maar 1 plaat daarna gedraaid worden. Ronnie Tober en Siska Peters. Een witte eend op het midden van de weg.

Een witte eend, ja, bij de vreemde eend. En volgende week dan zal hij weer op het grasveld rondwaggelen daar in Wezep. Het is inmiddels 6:50. En dat betekent dat ik er zometeen nog één voor je heb uit de jaren 60. Leonard Cohen en So Long Marianne. Ja, daar kun je mij voor wakker maken, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik wens je heel veel plezier met de overige programma's. Te beginnen met In Focus bij de Loco. Luisteraars. En hier in Elburg gaan we een uurtje non-stop verder. Maar daarna hebben we hashtag over dieren. En dan weer gezamenlijke uitzending van Bert-Jans Dokter op het doktersrecept. En Noord-Veluwe Sport geldt hetzelfde voor. Ik wens je een heel goed weekend. Volgende week dus gewoon hier Willem Rietbergen bij dit programma dat ook natuurlijk van hem is en hij het als de beste kan. En maak er een mooie dag van, dan doe ik het ook. En graag tot de volgende keer. Dag.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 3 kilometer file. A28 Groningen-Amersfoort tussen Afrit Om en Zwolle-Zuid 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Nol aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 15 56 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
6: Dit is Loe FM. Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
7: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal en vandaag is dat Stichting Roemeense Paarden in Nood. Ik praat hierover met voorzitter en oprichter Mirjam Leenaars. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Misschien wil je reageren op dit programma, dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En ik heb een iets langere intro dan normaal, maar ik vond het toch even belangrijk om dat vast even te noemen. Stichting Roemeense Paarden in Nood initieert en ondersteunt projecten die het welzijn van werkpaarden in Roemenië verbetert. Dit is hard nodig. Tienduizenden Roemeense paarden leven onder erbarmelijke omstandigheden. Ze zijn ondervoed, gewond of hebben zware hoefproblemen, terwijl ze soms tientallen kilometers per dag moeten afleggen. Als enige land in Europa kent Roemenië het fenomeen zwerfpaarden. Dit zijn werkpaarden die aan het einde van het seizoen aan hun lot worden overgelaten. Dit is het eerstkomende nummer is niet mijn idee. Maar het is wel mijn idee, het is mijn lijflied. Maar het is uitgezocht door Mirjam. Horse with No Name van America. En in de tussentijd gaan we haar bellen. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ga praten met Mirjam Leenaars van Stichting Roemeense Paarden in Nood. Mirjam, ben je er al?
1: Ja, zeker. Ik ben er.
0: Fantastisch. Ik wou eigenlijk beginnen met... We hebben een aantal gemeenschappelijke passies, zullen we maar zeggen. Dat is ten eerste het paard. Ten tweede een dier, maar met name nu even een paard in nood. Yes. En ten derde het nummer Horse with No Name. Als mensen die vaker naar mij luisteren, denken ze, oh, daar gaat ze weer met dat liedje. Oh. En ik krijg er elke keer weer kippenvel van. Maar het was jouw keuze. En ik was er blij mee.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat heb je helemaal goed gedaan. Heerlijk.
1: Ja, mooi.
0: Nou, ik heb jou vrij breed geïntroduceerd voordat we dat nummer gingen draaien. Het gaat om de steun die jullie geven aan tienduizenden Roemeense werkpaarden die het erg moeilijk hebben. Ja. Ze zijn onder voet gewond en ja, no horse, no feet, no horse. Hè. Dat is zo'n kreet. Dus als ze goede voeten hebben, dan wordt het allemaal nog veel moeilijker. Ze moeten soms tientallen kilometers per dag afleggen, hard werken. En als ze dan aan het eind van de rit zijn, worden ze vaak losgelaten. En zijn het zwerfpaarden en moeten ze zich zien te redden.
1: Ja, meestal zijn ze dan zo ver heen dat ze dan ergens in een greppel gaan liggen. En dan gaan ze gewoon dood. Hè?
0: Dat ze niet meer willen. Nou zou het zo makkelijk zijn om dan te zeggen van jemig, nou hoe dan? Maar de mensen die paarden gebruiken, zeg het even voorzichtig. Mm-hmm. Die zijn vaak verschrikkelijk arm en die kunnen ook niet anders.
1: Natuurlijk zijn er wel keuzes te maken. Maar uiteraard, als je arm bent, zijn de keuzes beperkt dan dat je meer geld te besteden hebt. Dus veel dingen komen wel voort uit armoede, maar ook wel uit onwetendheid.
0: Aha, goed.
1: We proberen tijdens onze projecten ook altijd wel mensen wat opleiding mee te geven. En dat helpt toch ook al wel een heel stuk.
0: Kijk, dat is dan in elk geval ook wel. Ja. Even naar Roemenië, hè? Want goh, ik kan me nog herinneren dat in het jaar 0 kwam er bij ons een melkboer voorbij met een pony voor de kar. En daar is volgens mij mijn liefde voor paarden geboren. Of het is in een ander leven ontstaan. Ik weet het niet, maar ik was niet te houden als die man kwam. Mm-hmm. Wij kunnen ons niet meer voorstellen dat iemand met een paard voorbij komt met een scharensliep of een melkboer of wat dan ook. Maar zij doen dus nog ontzettend veel met paarden.
1: Ja, het is wel zo. Kijk, wij zijn in 2009 is onze stichting begonnen. Toen was er ook rondom Boekarest nog wel aardig wat dieren leed. Dat is er nog steeds wel hoor, maar dat is toch wel echt een heel stuk beter geworden. En we werken nu vooral in Oost-Roemenië, dus echt aan de Moldavische grens. En daar is het inderdaad heel erg arm. En daar werken nog veel boeren, maar ook zigeuners werken daar nog heel veel met paard en kar.
0: Zigeuners kan bijna niet anders, hè? Die zijn eigenlijk gewoon door de eeuwen heen gewoon verbonden aan een paard, of niet?
1: Bijna wel, ja. Hoewel de rijke zigeuners toch ook graag een Mercedes rijden tegenwoordig, hoor.
0: Ze zitten dan in zo'n gebeuren met allemaal van die grote staarcaravans.
1: Ja, kijk, als we natuurlijk wel eens in plaatsjes komen, dan kom je natuurlijk vooral in de wijken waar dan de armoede is. En daar rijden ze inderdaad nog met die kar en dat paard ervoor. Maar als je verder wat plaatsjes in gaat of je gaat naar andere plekken waar zigeuners rijk zijn geworden, hoe ze dat hebben gedaan, dat staat er natuurlijk niet bij.
0: Nee.
1: Maar daar staat echt geen paard meer voor de deur, hoor. Daar staat dan inderdaad een dikke auto voor de deur.
0: Okay.
1: En dat huis is riant groot. En dat is het grappige ervan. Want als je er aan komt rijden, denk je, jeetje, wat zijn die mensen erop vooruit gegaan. Wat geweldig. Maar zo leven ze dan niet. Dus je komt daar, als je er alles binnenkomt, ik ben er een keer geweest, dan kom je eigenlijk meer binnen in een locatie waar trouwerijen worden gehouden en waar bijvoorbeeld begrafenissen worden gehouden.
0: Mm-hmm.
1: En ze wonen dan weer aan de achterkant in de tuin in een klein huisje.
0: Okay, goed. Nou ja. In elk geval.
1: Dus de zigeuners die willen toch heel graag wel blijven bij hun eigen cultuur. Dat wilde ik er maar mee zeggen.
0: Ja, ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Ja. Even over. De stichting, daar gaan we straks wat verder op in. Hè. Wat voor werk die paarden dan doen en wat er dan nodig is. En ik heb heel veel hoefsmitten en hoefijzers voorbij zien komen. Daar gaan we het ook even over hebben. Maar eerst even naar jou. Want Jij bent een Nederlandse. Ja. Jij belandt dan op een goed moment, denk ik zo, in Roemenië. Je ziet dan zoiets. Hoe ontstaat het dat je dit gaat oprichten?
1: Ja, ik heb dat eigenlijk met een paardenvriendin samen. Hadden wij een avondje gezellig. En we kregen het over een artikel wat in de krant had gestaan. En dat ging over Roemeense paarden. En er waren blijkbaar 8 paarden waren op een soort veld waren die gedumpt. En je moet je dan voorstellen dat zijn hele kale velden zonder dat daar hekken omheen staan. Want dat kennen ze in Roemenië eigenlijk niet zo. Weilanden zoals wij dat hebben met afgezet draad. Dus dat was gewoon een kaal weiland. En daar stonden 8 paarden in. Broodmager, geen water, verder geen ander eten. En er was een hondenstichting die kwam daar voorbij rijden. En die trok zich dat lot van die paarden aan. En die hebben toen een oproep geplaatst. Want het was een Engelse stichting. Maar ze hebben een oproep geplaatst in een Nederlandse krant. Of misschien heeft het ook op Facebook gestaan. Dat ze dus mensen zochten om die arme paarden dan dus te adopteren.
0: Ja.
1: En zo kwam dat dan in die krant waar ik het dan in heb gelezen. En zo kregen we dat dan een beetje... Ja, we praten daar samen dan over. En ja, weet je, zoals dat dan gaat. Dat zal je zelf ook wel eens hebben gehad. Dan denk je de volgende dag, ja, het is sneu. Maar nou ja, het leven gaat weer verder.
0: Ja.
1: En zij belde mij op en ze zegt, goh, ik heb er eigenlijk slecht van geslapen. En wat narijk dat is in Roemenië. Het is toch Europa? Zegt ze, hoe kan dat nou eigenlijk? Zou dat wel waar zijn allemaal? Ja, en zo is dat een beetje gaan rollen. En toen zijn we begonnen heel klein eerst met... Roemenen op te zoeken in Nederland. Om eens te vragen van, goh, hè, wat weet jij nou van paardenleed in jouw land? Nederlanders die in Roemenië wonen of gewoond hadden, hè, die ons daar wat dingen over konden vertellen. Dus we zijn eerst wat algemene informatie gaan inzamelen. En toen, toen hebben we gezegd van, nou, weten we dat allemaal? Zullen we dan eens in Roemenië gaan kijken? Dat we eens contact zoeken met iemand in Roemenië die ons rond wil leiden. Want zij kenden het hele land niet.
0: Nee.
1: En en dan kom je terug en heb je dus een hoop ellende gezien. Zijn er dus inderdaad een aantal van die zigeunerdorpen rondom Boekarest geweest. Dat was in 2009. Ja, en toen keken we elkaar aan. Toen zeiden we, ja, nou hebben we dit allemaal gezien. En wat nu? Want ja, om nou te zeggen van, nou gaan we er niks meer aan doen. Dat is natuurlijk ook een beetje raar. Hè? Ja. Als je dan dit leed hebt gezien.
0: Ja.
1: En we vinden het dan zo erg. Ja, dan moeten we er ook iets aan doen.
0: Ja.
1: Dus hebben we eerst geprobeerd om contact te zoeken bij grotere stichtingen. Dan moet je denken aan Brooks of aan World Horse Welfare. Geprobeerd.

0: Nou, wij zien dit en help. En dan roepen altijd zoveel mensen van, als je in je eentje iets doet, dan heeft dat geen zin. Dat heeft dus wel zin. Want als zij dat niet hadden gedaan, had jij dat niet gedaan.
1: Ja, bij ons heeft dat echt het balletje doen rollen. En nadat we de ellende hadden gezien, zeiden we van ja, maar nu kunnen we onze ogen niet sluiten. Nu moeten we er ook iets aan doen.
0: Fantastisch. Hey, en jij, want jij had het net over een paardenvriendin. Heb jij zelf een paard of reed je paard op een manege? Of?
1: Op dat moment woonden wij op een boerderij. En ik had zelf 7 paarden.
0: Oké.
1: Okay. En een paar ponies. Ja, dat was een beetje uit de hand gelopen hobby. Ik was daar natuurlijk heel erg mee bezig. Hè. Ik werkte toen nog zelf als trainer-coach. Maar dat deed ik niet fulltime en ik had de boerderij erbij. Dus ik was altijd met de paarden bezig. Dus dat was niet zo'n moeilijke stap voor mij.
0: Oké. Mooi eigenlijk ook, hè, als je het zelf goed voor elkaar hebt. Dat je dus toch ook iets kan doen voor de paarden die het niet zo goed hebben.
1: Ja. Zeker. Ja. En we hebben ook nog in de loop der tijd nog een keer een paard geadopteerd vanuit Roemenië. Die was al in Nederland, maar die heb ik overgenomen van een van die 8 paarden die op dat veldje stonden. En die is uiteindelijk met mijn eigen paarden nog op pensioen gegaan in Frankrijk. En daar uiteindelijk wel natuurlijk overleden. Maar die heeft nog een paar hele mooie jaren gehad. Dus dat geeft ook een heel goed gevoel natuurlijk.
0: Oké, nou is in Nederland het gedoe dat we fokken veel te hete paarden. En heel veel mensen komen daarmee in de problemen. Het lijkt net of iedereen een beetje de Ankie moet gaan uithangen, terwijl we maar 1 Ankie hebben.
1: Ja.
0: Ik weet van iemand die heeft een Hongaarse hengst ergens vandaan gehaald. En die is daar super succesvol mee met het doorfokken. Mm-hmm. En ja, opent daarmee natuurlijk ook een andere lijn in plaats van al die heethoofden waar wij het mee te doen hebben. Hoe zit dat met de Roemeense paarden? Zijn dat nog gewoon lekkere down-to-earth paarden? Of moet ik dat zo niet zien?
1: Nou, dan moet je eigenlijk wel in 2 groepen verdelen. Want de mensen die in Roemenië zeg maar paardrijden voor wedstrijden.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn mensen die wonen dan vooral rondom Boekarest. En misschien nog een paar in Noord-Roemenië. Zeker niet in de streek waar wij komen.
0: Okay.
1: dat zijn allemaal paarden die zijn dan vaak geïmporteerd. Dus dan zie je ook weer Vriezen voorbij komen. En Arabieren en andere heethoofdjes. Die zie je daar ook weer voorbij komen. Maar de paarden die wij helpen, dat zijn echt de kleine paardjes. Dat zijn een beetje, ik denk dat je ze een beetje kan vergelijken met een e-ponymaatje.
0: Ja, oké, dus 1,55, 1,50 hoog.
1: Oh, max toch? Ja, max.
0: Oké, stevige pony.
1: Dat zijn kleine paardjes en die trekken dan of alleen dat karretje of met z'n tweeën dat karretje. Maar dat zijn eigenlijk paarden die niet of nauwelijks bereden worden.
0: Oké.
1: Kijk, ik zie wel eens een zigeuner die dan op zaterdagmiddag bij ons in het project een keer met zijn paard zonder zadel dan komt aanrijden. Dat vinden ze dan leuk om even te laten zien. Maar verder zitten ze eigenlijk alleen maar op de kar. En dan staan die paardjes dus ervoor. Dat zijn echt werkpaarden.
0: Oké, nou, we gaan even een liedje draaien. Ja, ik heb me helemaal aan jou geconformeerd. We gaan naar Avicii. Wake me up.
1: Ja, leuk. Ja.
0: En nou, daarna gaan we eens even verder praten wat de problemen zijn bij deze paarden. En hoe we ze een klein beetje kunnen helpen. Want dat is wel nodig. Ik zal zo de website noemen. Tot zo.
1: Fijn.

0: Je luistert naar hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Mirjam Leenaars van Stichting Roemeense Paarden in Nood. Ik wou even de website noemen. Dat is www.roemeensepaardenin-nood. Gewoon lekker allemaal achter elkaar. .nl. Dan kun je met eigen ogen even zien hoe de paarden eruit zien. En ik denk dat de gemiddelde Nederlander daar toch wel een beetje verdrietig van wordt. En aan het eind gaan we het een en ander benoemen om te kunnen helpen daar. Even om te beginnen, Mirjam. Jij zei het net, hè, die paarden die trekken karretjes. En ja. Die staan daar alleen voor of met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Ik weet van Hospital Brook for Animals. Ik spreek dat altijd verkeerd uit, maar dan weet iedereen wat ik bedoel. Dat die paarden vaak ingezet worden in steengroeves. Dus die moeten met stenen sjouwen. Wat wordt er heen en weer vervoerd met die karretjes?
1: Ja, ze doen vaak inderdaad het loonwerk. Hè? Dus ze vervoeren bijvoorbeeld enorme hoeveelheden hooi of lucerne. Dat bouwen ze dan op zo'n kar zo hoog op. Nou, dat is ontzettend zwaar. Je moet ook rekenen, excuses, dat ook in Roemenië natuurlijk het in de zomer flink warm is. Hè? Het kan echt wel 40, 42 graden worden. Dat zijn dingetjes. Maar ze doen ook, zoals in deze tijd van het jaar, oud ijzer ophalen, oude meubeltjes verkopen, plastic inzamelen. Ja, ze doen van alles natuurlijk om dat gezin te onderhouden. En dat is natuurlijk ook logisch, want er zijn er wel hoor die werk hebben, maar er zijn ook heel veel die hebben geen werk. En die moeten dan eigenlijk bestaan van een heel klein uitkeringetje. Moet je denken aan €25 per kind of iets dergelijks.
0: Ja,
1: daar kunnen wij ons niks bij voorstellen. Kijk, het is wel zo, in de kleine winkeltjes in de dorpjes in Oost-Roemenië zijn de boodschappen wel gelukkig goedkoper dan bij ons. Maar het is natuurlijk inmiddels ook Europese Unie, hè? Dus de prijzen stijgen daar ook steeds meer.
0: Ja, niet te doen.
1: Dus de armoede blijft hoor, dat is echt lastig voor die mensen.
0: Nou, dan hebben we twee dingen, want ik zie op de website alleen maar magere paarden. Dus dat wil zeggen dat ze te weinig eten krijgen voor het werk wat ze moeten doen.
1: Ja, er zijn wel paarden ook die er inmiddels wat beter uitzien hoor. Want we hebben dus naast het project, want misschien ga je daar nog vragen over stellen, maar we hebben dus naast het behandelen van wonden door de dierenarts en zeg maar de hoefsmeden die de paarden bekappen en beslaan, doen we in de winter ook de paarden steunen met hooi. En dat is natuurlijk wel, dat heeft de paarden wel een heel stuk beter gemaakt de laatste jaren.
0: Oh, dat staat in de agenda. Hè? Dat gaan we straks nog even herhalen. Ja. Want dat is natuurlijk belangrijk. Ja, en die voeten, want dat is natuurlijk, een paard kan niet lopen als zijn voeten kapot zijn. Of hij moet over moeizame ondergrond. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus als ik me dan zo voorstel, dan steunen jullie daar de projecten ter plekke. Want ik zie onder projecten een heleboel plaatsen staan.
1: Ja.
0: En dan komt er dus een stukje voorlichting door hoefsmeden ter plekke en dierenartsen ter plekke.
1: Nou, eigenlijk beginnen we de projecten zelf. Dus we gaan er in eerste instantie, als we een nieuw project starten, dan gaan we er eerst met Nederlandse hoefsmeden naartoe.
0: Okay.
1: En een Nederlandse dierenarts. En dan hebben we gesprek gehad met de burgemeester, zoals dat gaat in die dorpjes. En dan mogen we op een bepaalde plek mogen we dan werken. En dan proberen we de smeden die wij al hebben, die voor ons al werken, dat die dan mee kunnen werken. Mm-hmm. En we proberen natuurlijk in zo'n nieuw project ook weer een nieuwe smid op te leiden. En dan, dat lukt niet altijd moet ik zeggen hoor, maar we doen ons best. En als dat een beetje is ingezet en iedereen weet een beetje hoe de hazen lopen en hoe het gaat en of we voldoende mensen hebben, want er moeten tenminste, zeggen wij altijd, 100 paarden aan zo'n project mee kunnen doen. Dan kan zo'n dorpje meedoen in het aantal projecten wat we dan totaal hebben. En dan kunnen ook locals kunnen daar uiteindelijk in werken. Dus zoals op dit moment reizen wij nu niet dit najaar. Want onze hoefsmeden zelf, die zijn allemaal dermate goed ingewerkt. Die kunnen dat project volledig zelfstandig doen.
0: Kijk, dat is mooi hè?
1: Ja, dat is heel mooi. Want uiteindelijk willen we natuurlijk ook niet meer alsmaar met Nederlanders naartoe. Want de mensen moeten het zelf doen. Ze moeten zelf leren hoe ze dat moeten aanpakken.
0: Ja, dat is hetzelfde in een droog gebied met water. Hè? Dan kan je natuurlijk oeverloos emmertjes water naartoe brengen. Maar je kunt ze beter leren hoe ze dat kunnen irrigeren. Ik snap wat je zegt.
1: Precies dat. Ja, precies dat.
0: Okay.
1: Dus we hebben eigenlijk al best wel heel veel zelfstandigheid in onze projecten. En er zijn ook dierenartsen die op de achtergrond altijd ingeroepen kunnen worden. Als er echt iets ernstigs is met een paard. Nou, die rekening wordt dan door ons betaald. En de plaatselijke dierenarts gaat dan kijken en geeft dan de paard de behandeling. Dus dat werkt eigenlijk uitstekend inmiddels. Maar dan zijn we dus wel 17 jaar verder, hè? Dat wel.
0: Ja, maar toch, prachtig werk.
1: Ja, zeker, ja. Zeker. Ja.
0: Want waar ik dan aan denk, inderdaad, je hebt het over voeding, je hebt het over wonden en je hebt het over hoefproblemen. Hè? Dat is denk ik de main waar het over gaat.
1: Ja, dat is hetgeen wat we met name doen. Ja,
0: ja. Ja. Jeetje, wat een prachtig werk. Echt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, oké. Dan, heel even een tussenstapje, want dat vind ik wel even leuk. Ik zag dat jij een boek hebt geschreven.
1: Ja, dat heb ik. Ja, eigenlijk is dat een verzameling van blogs die ik heb gemaakt. Vanaf het begin tot 2017 ongeveer hield ik eigenlijk van iedere reis. Want toen ging ik echt heel vaak. Want in het begin ging ik 6 keer per jaar naar Roemenië.
0: Ja.
1: En de laatste jaren dan meestal maar 1 of 2 keer. En die eerste jaren was ik er dus heel erg vaak. En dat was natuurlijk mooi, want dan krijg je ook telkens een follow-up. En dan zie je ook hoe de paarden opknappen en ja, hoe ze beter zijn gaan lopen bijvoorbeeld. Dus dan is dat natuurlijk heel mooi om dat op te tekenen.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik die blogs, die heb ik uiteindelijk verzameld in een boekje. En ja. Dat boekje dat hebben we verkocht gewoon op marktjes of via de website, waar we maar stonden met onze stichting. En daar waren altijd. We organiseerden zelf ook verkoopdagen voor de stichting met tweedehands spullen. Dat deden we in die tijd in ieder geval nog. En dan waren er ook altijd wel mensen die het boekje kochten. Dus ja, zo kreeg je steeds meer mensen die interesse hadden in de stichting. En die het werk leerden kennen van de stichting.
0: Is het boekje nog steeds te koop? Het heet Vergeten Paarden, hè?
1: Ja, het is nog wel te koop, maar de voorraad is niet groot meer.
0: Is er nou niet een of andere drukker die even kan helpen om zo'n stamp van die boeken te maken, zodat het geld naar jullie kan?
1: Dat zou toch heel mooi zijn.
0: Zal ik even een oproep doen, of niet? Ja, tegenwoordig gaat dat printing on demand. En dan denk ik van, hoe gaaf is dat? Dan kun je eigenlijk, ik vind altijd wat mensen moeten doen waar ze goed in zijn. En als er nou een drukker luistert of een print iemand of weet ik veel wat, stuur dan even een berichtje naar redactie@loomedia.nl. Want zo kun je Mirjam weer ontzettend helpen om wat in de verkoop te doen.
1: Zeker.
0: Waar weer wat aan overblijft, of niet dan?
1: Zeker weten.
0: Oké.
1: Okay. Ja, hartstikke leuk als er iemand zich meldt, dan zijn we daar heel blij mee.
0: Nou, het is een biografie en een persoonlijk verslag, heb ik begrepen.
1: Ja, het is natuurlijk mijn verhaal. Hè, ja? Hoe wij de stichting gestart zijn en hoe ik daar zelf in sta en ook hoe ik met paarden omga. En dat zit allemaal verweven in de verhalen. En dat is natuurlijk dat is natuurlijk heel leuk om dat ook zelf te schrijven. Maar daar heb ik wel veel positieve reacties op gehad. Dus dat is wel mooi.
0: Ja, en de volledige opbrengst van dat boek gaat direct naar de stichting.
1: Gaat alleen maar naar de stichting, ja. Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Nog even terug naar jou. Want jij hebt toch wel een bijzondere achtergrond ook, heb ik begrepen. Jij hebt iets gedaan voor de dierenbescherming. Klopt dat?
1: Ja.
0: Je bent begeleider geweest bij Kids for Animals.
1: Ja, ja, ik heb uiteindelijk bij de dierenbescherming 25 jaar vrijwilligerswerk gedaan.
0: Geweldig. En dierenbescherming, weet iedereen wel zo'n beetje wat daar gebeurt. En Kids for Animals, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, ik weet niet of het tegenwoordig nog zo heet. Maar het is in ieder geval een gedeelte van de dierenbescherming die met vrijwilligers uitstapjes deed, in ieder geval, met kinderen. Dus dan heb je een groepje met kinderen en dan ga je bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, naar Pieterburen. En dan, dat is natuurlijk wel een heel leuk uitstapje toevallig, maar even als voorbeeld. En dan leren die kinderen, die leren op zo'n dag, nou, hoe die stichting dan werkt en wat ze dan doen voor de zeehonden. Maar het kan ook bijvoorbeeld een wandeling zijn met iemand van het IMF, die in het bos allerlei dingen vertelt. Dus het is eigenlijk bedoeld om kinderen iets meer kennis bij te brengen over dieren. Vooral dieren en natuur.
0: Weet je wat wel grappig is? Jij zegt nu van, ik ben dit begonnen, maar uiteindelijk zat het er allemaal al in. Je was al heel lang aan de gang.
1: Dat klopt wel.
0: Ja,
1: misschien, het is wel een logisch gevolg. Dat klopt misschien wel.
0: Ja, je moest alleen nog voor jezelf gaan beginnen. Dat was het eigenlijk. Hoe bijzonder is dit?
1: Ja, dat uiteindelijk. Ja,
0: ja, geweldig.
1: Ja, wie weet. Ja.
0: Nou, ik wil zo meteen even naar het virtuele adoptieproject. Daar hebben jullie een hele pagina aan gewijd.
1: Ja, zeker.
0: Dan moet ik even naar Rob kijken, want het ene liedje stond niet in de computer, maar die heb jij gevonden, hè? Nou, dan gaan we de Wild Horses draaien en dan kom ik daarna bij je terug. En dan gaan we het over het virtuele adoptieproject hebben. Tot zo.
1: Helemaal goed. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Mirjam Leenaars van Stichting Roemeense Paarden in Nood. En voordat we aan het virtuele adoptieproject beginnen, want daar wordt ook heel veel uitgelegd zometeen over of de paarden dan wel gras kunnen eten enzovoort. Ik wou even naar de hoefijzers. Mijn paarden hadden ook altijd hoefijzers. Ik heb bakken vol. En dan denk je van ja, dan gaat dat naar het oud ijzer. En ik zag bij jou een oproepje dat jullie die ijzers heel goed kunnen gebruiken.
1: Nee, wij gebruiken geen tweedehands hoefijzers meer.
0: Oké, maar dat deden jullie wel.
1: We stellen tegenwoordig gewoon de hoefijzers in Roemenië zelf, zodat we ook de micro-economie daar een beetje steunen.
0: Oké.
1: En we gebruiken toch nieuwe ijzers, omdat we wel willen dat de paarden echt op goede ijzers lopen. Want ze moeten echt hele zware karren trekken, hoor. Want daar hebben we toen straks eventjes over gehad. Maar het zijn soms echt behoorlijke zware ladingen.
0: Ja.
1: En dan hebben ze ook, als het heuvelachtige gebied is in Moldavië, aan de Moldavische grens, daar doen we er ook nog kalkoenen onder. Anders dan glijden ze uit op de weg met die zware karren. Dus het is echt wel noodzaak dat ze goed beslag krijgen.
0: Ik ga even kalkoenen uitleggen, anders denken mensen weer dat er een dier onder geslagen wordt. Nee, dus kalkoenen zijn een soort stiften. Die een beetje uitsteken. Er wordt een gat gemaakt in dat ijzer, zodat de paard meer grip heeft.
1: Juist.
0: Ja, anders krijgen we dat weer natuurlijk. Nou, ik las ergens dat jullie die graag wilden hebben, maar dat is dus verleden tijd. En dat is ook prima.
1: Dat was vroeger. Ja, in het begin was dat heel fijn, maar dat hoeft gelukkig niet meer.
0: Het internet schoont niet altijd even goed op, hè. Dus, maar goed,
1: nee,
0: blij dat jij dat even rechtzet. Virtueel adopteren, want daar staat nogal wat op die pagina. Stukje algemene informatie. En ik laat het jou zo vertellen, hoor. Dat heel veel mensen dus onder die armoedegrens zitten. En nou, wat het gevolg is. Maar ook dat de weilanden. Je kunt je paard dus illegaal laten eten, heet dat letterlijk. Alleen, er zijn bijna geen hekken. Dus dan moet je hem aan zo'n pin binden. En dan kan die een paar uurtjes eten. En ja, de mensen hebben gewoon niet voldoende geld voor hooi. Dus zou jij ons daar even doorheen willen praten?
1: Jazeker. Nou, het is inderdaad eigenlijk zo dat de mensen kunnen natuurlijk hun paard iedere dag eten geven in de zomer. Als er voldoende gras is.
0: Hè? Ja.
1: Net wat je zegt, aan een pin. Of ze gaan er zelf bij zitten. Dat kan, hè?
0: Ja.
1: Maar er zijn geen hekken, dus ze moeten hem op de een of andere manier vastzetten. En nou, dat gebeurt in de praktijk gewoon te weinig. Hè. Er zijn natuurlijk mensen die wel heel goed voor hun paarden zorgen en daar zien die paarden er ook goed uit. Maar er zijn helaas ook heel veel eigenaren die vinden het wel prima. En die zitten liever of, weet ik het, in de bar of elders. Die paarden krijgen niet altijd voldoende eten. En in de winter is dat dan natuurlijk nog moeilijker als natuurlijk het gras niet meer groeit.
0: Nee.
1: Dan, als ze dan geen geld hebben voor lucerne of voor hooi, dan krijgt dat paard gewoon niks. En dan krijgt dat soms op dagen gewoon helemaal niks te eten. En dat is echt vreselijk. En dat proberen wij natuurlijk nu te ondersteunen met die hooiacties. Dus eigenlijk vragen wij de mensen van, goh, kun je voor €2,50 in de maand, hè, dat is dan heel, heel laag drempelig, kun je dan bij ons een werkpaard adopteren. Virtueel uiteraard, maar daar steun je dan eigenlijk ook ons hooiproject mee. En ook natuurlijk de kosten die we maken natuurlijk voor de hoefijzers en de medicijnen natuurlijk. Want die zijn ieder jaar natuurlijk ook heel hoog.
0: Ja.
1: Dus het is een soort indirecte steun voor het hele dorp natuurlijk. Maar je kunt daar dan wel zelf een paardje bij uitkiezen dat bij jou past. Dat je dan graag zou willen steunen.
0: Nou, fantastisch. Dus dat is dus ook te vinden op de website. Ik noem hem gewoon maar even af en toe. Roemeense paarden in nood. Adopteer virtueel een Roemeens werkpaard. Want ik vond dat stukje best.
1: Ja, het is heel makkelijk. Want als je de site opent, dan zie je direct een doneerbutton. En daar zit die €2,50 achter.
0: Ja, nou hartstikke goed.
1: Ja,
0: want het is inderdaad, wij kunnen ons dat niet voorstellen. En dan denk je van, dan ga je even gezellig met hem grazen. En dat klinkt hartstikke leuk. En in de zomer is dat misschien ook hartstikke leuk. Maar in de winter, want wat jij net zei, hè, over Roemenië, de zomers zijn bloody hot. Maar volgens mij zijn de winters hartstikke koud.
1: Zeker, de winters die kunnen wel soms min 20 zijn.
0: Ja, dat bedoel
1: ik. Zeker in het oosten. En dan zien we echt wel eens, dan komen we langsgereden bij een zigeunerwoning. En dan zie je bijvoorbeeld een kapot raam. En hebben ze er een paar plastic zakken van de supermarkt voor gespannen. Nou, kan je verzekeren dat dan binnen net zo koud is als buiten, hoor. Het is echt vreselijk.
0: Ja, en zo'n paard houdt het dan gewoon niet lang vol, hè?
1: Nee, nou kijk, ze kunnen natuurlijk wel een tijdje zonder eten als ze dan maar drinken krijgen. Maar ja, je moet je ook voorstellen, het is nu wel wat beter. Helaas is dat een voordeel van de klimaat ellende. We hebben periodes gehad in Roemenië, dan sneeuwde het soms 2-3 meter hoog. Ja. Zoals in Rusland, en dat is nu, de afgelopen jaren wordt dat wat lager. Maar ja, dan zitten die stallen, die zitten zo dicht. Ze komen dan niet eens bij die paarden, want ze kunnen er helemaal niet meer door.
0: Nee, en ja, ze staan...
1: Ja, een vreselijke situatie.
0: Ja, en dat ga ik dan toch ook maar even zeggen. Ze staan soms echt in stallen waar ze niet eens normaal hun hoofd omhoog kunnen doen. Hè? Ze staan...
1: Nee, dat zijn,
0: heeft dat
1: ja,
0: met dat potten te maken?
1: Dat zijn hele lage stalletjes.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk kleine paarden, maar dan is het nog te laag. En dan staan ze dus wel binnen. Dat is natuurlijk heel lief van die mensen dan, dat ze het paardje toch ook binnen zetten.
0: Ja.
1: Maar dat het dan niet rechtop kan staan, moet dus als het ware een soort gebogen staan. Ja, dat is natuurlijk heel slecht voor het dier. Hè? Daar krijg je natuurlijk allerlei klachten door.
0: Ja, ja, jeetje. Nou, dit wilde ik even benoemen. We gaan nog even snel. Zou jij één project er kort uit willen lichten? Want dan gaan we daarna nog even een liedje draaien. Wat je hebt aangevraagd. En dan gaan we daarna gaan we roepen wat we nodig hebben. Heerlijk. Ik heb hier projecten staan. Ja, ik durf me er niet eens aan te wagen. Het enige wat ik denk ik uit kan spreken en niet goed doe is Iana. De rest, daar staan allerlei tekens op dat ik denk, ik weet het niet. Het zijn er 2, 4, 6, 8, 11. Wil jij er eentje uithalen waarvan je zegt, daar wil ik toch wel even wat over vertellen?
1: Nou, dat wil ik er inderdaad... project Mergen wel even uit willen halen. Dat is een project waar onze hoefsmeden afgelopen weken hebben gewerkt. Dus daar heb ik nou net hele actuele informatie over. Dat is een project waar zigeuners dus wonen met hun families en hun paarden.
0: Mm-hmm.
1: En ze wonen daar in een beetje een afgelegen dorpje. Het ligt 15 kilometer van de Moldavische grens af. En de mensen komen echt met veel plezier, maar dan tussen aanhalingstekens komen ze naar onze projecten toe, omdat ze gewoon echt geen geld hebben. En we hebben in de winter hebben we ook die mensen zelf wel eens geholpen, dat ze zeggen, nou, een beetje koop ook maar wat eten voor die mensen, want het is gewoon vreselijk.
0: Ja.
1: En ze kunnen het gewoon niet rondkrijgen iedere dag. Nee. Ze hebben wel veel kinderen, hè, want ja, er is niet altijd elektriciteit, dus in de winter is het vanaf 6 uur donker, ja, dan... verdwijnen ze dan op een gegeven moment toch in die slaapkamer als ze geen elektriciteit hebben. Dus ze hebben soms 6 tot 10 kinderen.
0: Ze hebben ook geen Netflix.
1: Ook
0: dus...
1: eten, natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat paard is dan het sluitstuk van de begroting. Ja, zo werkt het dan gewoon. Hè? Dus als er dan geen geld meer is, ja, dan krijgt het paard maar niks. Dus we helpen die mensen vooral in de winter heel erg met voer.
0: Ja, wat moet ik me voorstellen bij de winter? Want bij ons, nou, dat weet iedereen, wanneer het ongeveer winter is en zomer, er gebeurt wel eens wat geks. Maar duurt die winter ook extra lang? Want het ligt wat meer naar het noorden, hè?
1: Nee, het ligt eigenlijk, ja, als je op de kaart kijkt, ligt het meer naar het zuiden, maar het ligt ook naar het oosten.
0: Okay.
1: En wat wij daar wel eens hebben gehad, als we dan bijvoorbeeld in november een project draaien, dan krijg je wel eens de oostenwind uit Oekraïne. Nou, dan is het zo gruwelijk koud, dat kan ik niemand uitleggen. Dat voel je echt letterlijk tot in het bot.
0: Ja. Oh, nou weet je wat we doen, Rob? Als jij even overnieuw belt, dan doen we gelijk even het laatste muziekje. Dat is Ordinary van Alex Warren.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Mirjam Leenaars van Stichting Roemeense Paarden in Nood. We werden woest verbroken.
1: We werden verbroken, ja.
0: Gelukkig.
1: Maar ik ben er weer.
0: Ja, Rob die belt je dan weer terug. Dan komt het allemaal goed. En dat precies even tijdens een mooi liedje. Dus dat komt ook helemaal goed. Even kijken. Want jij vertelde over dat project.
1: Ja.
0: We hebben nog... Nou, net even tijd om misschien nog even een project eruit te lichten. En dan gaan wij vragen wat we nodig hebben. Heb je er nog eentje waarvan je zegt ja? Dan gaat het een beetje leven. Dit is namelijk echt wat het is.
1: Ja, zeker. Nou, je noemde zelf al project Iana bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Je sprak dat goed uit. Dat is een project dat ligt iets meer het binnenland in. Het ligt nog steeds wel in Oost-Roemenië, maar niet zo dicht bij de grens van Moldavië.
0: Mm-hmm.
1: En daar helpen we geen zigeuners, maar daar helpen we arme boeren. En
0: okay.
1: Ook zij werken nog wel vaak met paard en kar. Ook heel vaak hebben ze al wel iets van machinerie. Maar deze mensen die wij helpen zijn toch nog wel aan de arme kant, zeg maar. Deze paarden zien er over het algemeen wel wat beter uit. Maar hebben wel vaak hoefproblemen. Omdat ze gewoon de plaatselijke hoefsmeden, die werken gewoon. Die hebben het van vader op zoon geleerd, maar niet echt in een opleiding geleerd.
0: Okay.
1: Dus wat we heel vaak tegenkomen is bijvoorbeeld toch dat de nagels in het leven geslagen zijn.
0: Oh ja,
1: en dan moet je je voorstellen dat dan zo'n paard moet dan met een zware lading, als hij dan net van die hoefsmid komt, moet hij dan dus gewoon zo'n kar trekken. Hè, met ontzettende zere hoeven. Dat is natuurlijk vreselijk.
0: Ja, vreselijk.
1: Dus onze smeden zijn allemaal goed opgeleid door onze Nederlanders en door onze Nederlandse smeden. En die leveren allemaal goed werk. Dus die paarden die kunnen weer gewoon goed... Ja, het is natuurlijk nog steeds triest dat het werkpaarden zijn. Maar ze kunnen in ieder geval op goede ijzers lopen.
0: Ja, vreselijk eigenlijk ook. Hè, dat je met de goede bedoelingen zo'n paard beslaat. En het helemaal verkeerd doet. En hem toch nodig hebt. En weet je wat ik eigenlijk ook wel triest vind? Dat je dan als paard dat hooi en dat eten moet trekken. Maar er zelf niks van krijgt. Dat is eigenlijk ook bizar.
1: Dat is dubbel triest. Dat zeggen wij wel eens tegen elkaar.
0: Ja.
1: Dan moeten ze met die grote karren met hooi en zo moeten ze dan. Dan zie je ze met de oogst. In die periode zie je ze terugkomen. Nou, dan is het echt met die dingen slepen.
0: Ja.
1: En dan krijgen ze in de winter zelf niks. Ja, en we horen ook wel eens bijvoorbeeld van als ze dan zo weinig geld hebben, dat ze dan gedeeltelijk van het hooi wat ze van ons hebben gekregen, dat ze dat verkopen aan een andere eigenaar, zodat ze zelf weer eten kunnen kopen voor de kinderen. Ja, het is een trieste toestand, hoor.
0: Ja, het is inderdaad. Ja, en het is zo makkelijk om daar wat van te vinden als je er zelf niet in zit, hè?
1: Nee, ik heb dat helemaal niet. Ik vind dat Nathalie Klingen, dat is een naam die jij wel kent.
0: Ja, dus zij is ook de gast geweest.
1: Die zei altijd, in het begin heb ik veel met haar gesproken. En dan zei ze, kijk nooit met westerse ogen naar een oosterse situatie.
0: Heel verstandig.
1: Naar een west-oosterse situatie in Europa. Want het is gewoon, het is een heel ander leven.
0: Ja, absoluut. Ik ben het helemaal met je eens.
1: Je kunt dat gewoon niet vergelijken en je mag dat ook niet veroordelen, vind ik. Dat heb ik tenminste nooit gedaan.
0: Nee. Het was ook alleen een constatering voor mezelf. Ja. Dat ik denk van hoe belangrijk is het dat je dat kunt laten. Want weet je, er is zo'n bekende uitdrukking. Hè? Hoe makkelijk is het als je ergens iets van vindt, maar ga maar eens in andermans schoenen staan en kijk dan nog maar een keer wat je ervan vindt.
1: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Hè?
0: Dat
1: is absoluut waar. Nee, dus dat hebben wij eigenlijk nooit gedaan. We hebben er nooit iets over gezegd, ook in die zin. Het enige wat we wel doen, is natuurlijk mensen aangeven dat ze, bijvoorbeeld als ze een paard slaan, dan leggen wij uit waarom dat niet nodig is.
0: Nee.
1: Hè? Of dat soort dingen, dat doen zij dan uit onmacht. Maar daar proberen we ze dan wel op een vriendelijke manier in te corrigeren.
0: Ja,
1: dat is een lange weg. Dat is gewoon een lange weg. Want die kleine kindjes van 3 jaar, die zien hun vader al met zo'n zweep meppen.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk jong geleerd is oud gedaan, hè?
0: Ja, toch is er een hele mooie paardenman, hè, meneer Buck Brenneman. Die prachtige quotes heeft. En die is ook in elkaar geslagen als kind. En die heeft knoppen omgezet. Dus uiteindelijk kan het ook dat je dan zegt van ik weet hoe heftig het is om geslagen te worden. Dus ik doe het bij die paarden niet.
1: Nee, dat is
0: ook maar even een oproepje.
1: Een feit. Ze doen het ook niet allemaal, hoor.
0: Nee.
1: Niet allemaal. En ze staan ook wel eens eromheen en dan zeggen ze er zelf wat van. Hè, tegen hun mede eigenaren, hè, hun vrienden of hun buren of wie het maar zijn, dan zeggen ze van, doe eens even normaal, weet je wel. Dus dat doen ze ook wel, hoor.
0: Heel goed.
1: Maar soms durven ze er ook niks van te zeggen. Hè.
0: Ja. Nee, ik snap het ook. We gaan eens even wat roepen. Als je de website, en ik zeg het nog één keer, roemeensepaardeninnood.nl openslaat, dan kom je op, ja, daar kan je niet omheen. Hele rode knop, doneer nu. Dus dat is de eerste. Het tweede is, jullie hebben een agenda. Ja, want ik krijg ook al het seintje dat we er bijna door zitten.
1: Ja.
0: 2026 hoef ik niet allemaal te noemen, maar oktober is er een educatieproject.
1: Ja.
0: Faculteit voor diergeneeskunde, dat is te vinden. En daar gaan we met dat hooi, want dat heb je al een paar keer genoemd. Kopenbouw, hooi en uitdelen. Dat is in november aan de orde. En november, december. Want het zijn natuurlijk ook die moeilijke maanden.
1: En januari, februari. Dan delen we ook hooi.
0: Dat wordt 2027. Dus mensen kunnen daarvoor doneren. Om dat hooi te geven. Er is ook een prachtige foto bij.
1: Ja, er is een filmpje bij dat ze een beetje kunnen zien hoe zoiets uitgedeeld wordt.
0: Ja, super.
1: En ook als ze bijvoorbeeld op Facebook zitten, dan kunnen ze onze stichting liken. En dan krijgen ze dat berichtje dat we hooi gaan kopen. Dat krijgen ze dan automatisch. En dan kunnen ze ons ook via Facebook kunnen ze ons dan steunen.
0: Nou.
1: Het is dan meestal zo 3,5 euro per baaltje.
0: Hartstikke goed. Dan hebben we het virtuele adoptieproject. Dat kun je allemaal vinden. En je kunt natuurlijk ook gewoon donateur worden.
1: Zeker, dat is helemaal fijn natuurlijk. Als mensen echt zeggen van nou, ik kan die stichting gewoon per maand een bedrag geven. Ja, daar kunnen we natuurlijk structureel dingen van doen. Dat is het meest ideale als mensen dat zouden willen doen.
0: Nou, de website heb ik weet niet hoe vaak genoemd.
1: Nou, dat heb je gedaan. Dank
0: er komt een podcast van, dus dat komt ook helemaal goed. Facebook zijn jullie te vinden. Dus ja, ik zou zeggen, kijk alsjeblieft even op de website en... doe wat voor de paarden in nood.
1: Zou mooi zijn, dankjewel.
0: Mag ik jou bedanken voor het gesprek?
1: Heel graag gedaan.
0: Oké, fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Dag. Rob, dankjewel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer. Fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Ja, vorige week was het beter weer. Op zaterdag stonden we nog aan de haven met de bottenmarkt natuurlijk. Maar nu zijn we weer live in de studio op de 19e van de 9e van de 2026e. Daar zijn we aangekomen. Welkom op jouw zaterdagmiddag. Fijn dat je erbij bent in Op Dokters Recept. Lekker in de wachtkamer aanschuiven waar alle popliedjes tot 2 uur voorbij komen. Ja, niet allemaal, want dat past niet in 2 uur. Maar een selectie daarvan. Goed uitgezocht, zou ik maar zeggen. Welkom bij Lou FM en Loco FM. Fijn dat je erbij bent. En ik heb in de rit hier naar de studio toe, dacht ik al, vrek, het lijkt al wel lente. Want ik zag overal de blaadjes rondwapperen. Het waait natuurlijk ook best wel de laatste dagen. Maar ik zag bomen die al in de wat herfstachtige kleuren staan. Blaadjes die overal rondwaaien. We moeten er nog wel aan wennen hoor, dat het er weer aankomt. De kerst duurt ook geen 100 dagen meer. Dus het is, ja, ik wil je niet in een depri-sfeer praten. Dat hoeft trouwens ook niet, want kerst kan ook heel gezellig zijn. Maar goed, de zomer of de lente, dat is altijd zo lekker. Dan kun je lekker buiten zitten. Buiten leven, wandelen. En dat geeft toch voeding voor de ziel, zou ik maar zeggen. Dus ongemerkt heb je dat dan. En in de winter ga je dan binnen zitten. Trui aan, kachel aan. Vloerverwarming als je die hebt. Ja, kan allemaal. Goed, heerlijke muziek op je radio. Vanmiddag trouwens ook nog Noord-Veluwe Sport. Een extra lange editie, want de sport wordt verlengd. Daarover later meer. Maar eerst, na Bruce Springsteen, is het tijd voor YouTube. Hier is Pride.

Ja, en dat, dat liedje dat spookte door mijn hoofd toen ik door Berlijn wandelde. Dat is, kijk, 2011. En een jaar of drie terug was ik er ook nog. En dan als je dat liedje komt dan meteen bij me op. Dus je hebt al die het Alexanderplein, de Alexanderplatz en dat soort dingen. Daar liep ik dan rond. En ik heb er ook ooit een filmpje van gemaakt. Omdat ik in Berlijn rondliep met mijn vrienden. En dat liedje steeds rondspookte. En die heb ik nog op mijn YouTube-kanaal staan. Waar dan al die plaatsen die genoemd worden of straatnamen ook precies in verwerkt zijn. Zoveel impact had dat. Leuk was ook dat Harry Jekkers werd gevraagd om een liedje te schrijven voor een festival. En hier kwam hij mee. En hij vond het zelf eigenlijk maar niks. Want op een festival, verwacht je publiek en wat meer dampend en stampend. En dan kom je met zo'n liedje aan. Maar kon hij veel weten dat het later allemaal top 100 alle tijden werd. En top 2000 en noem maar op. Hij is zelf nu gestopt met optreden. Hij deed natuurlijk ook veel comedie. Maar dit

daarin staat ook nog als een huis. Daar verandert helaas ook niks aan, want als mensheid leren we blijkbaar niet veel van onze fouten. Wat had ik nog meer bedacht? Gewoon doorgaan met muziek, maar even vertellen dat het ook onstuimig en af en toe regen gaat vallen. Vanmiddag is het veelal bewolkt, vooral in de noordelijke helft van het land kan het af en toe wat lichte regen vallen. En aan de kust is het onstuimig met een krachtige tot harde zuidwestenwind. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijven er veel bewolking aanwezig en vooral in het zuiden kan wat regen vallen en het koelt af van 14 tot 16 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt 18 tot 19 graden. Dus wees er maar op voorbereid dat je ook een paraplu bij de hand moet hebben. Hier is Gilia.

Game. Uit 88, dat weet ik nog goed. Toen had ik het ook aanstaan op mijn radiootje. In mijn militaire diensttijd had ik zo'n grote ghetto blaster bij me. En zie ik me nog altijd in het bos zitten, verstopt. Met dit hard aan, dat gaat helemaal niet. Ik had niet heel goed verstand van verstoppen, zou ik maar zeggen. Ik was helemaal vergeten om te vertellen wat de schaamplaten van vandaag zijn. Daar werd ik op gewezen. Maar ik had ze wel in de social media timeline staan. André Hazes met Zij gelooft in mij. En dan heb ik het over de 1981 versie trouwens. Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. Of The Kelly Family met David's song Who'll Come With Me. En ik zie dat de strijd toch al hevig is losgebarsten zonder dat ik ze aangekondigd had. Maar dat zijn de keuzes. André Hazes, Meatloaf, Kelly Family. En ze staan in de timelines van Bert-Jan Dokter op Instagram, Facebook, X, Blue Sky, Mastodon. Daar kun je het vinden. En anders ga je naar lumedia.nl onderaan de pagina, WhatsApp-knopje. En dan kun je gewoon tegen de studio aanpraten. En dat zie ik dan in mijn beeld. Mooi is dat, hè? Dat dat allemaal kan. Dan even wat nieuws. Museum Jules Elburg heeft vanaf vandaag een nieuwe expositie met werk van de Joodse kunstenaar Arkady Natanov. Onder de titel Met handen en voeten zijn tot en met 9 januari 27 kleurrijke en expressieve schilderijen te zien. Natanov staat bekend om zijn krachtige symboliek en surrealistische stijl. Opvallend in zijn werk zijn de buitenproportioneel grote handen en voeten. Die verwijzen naar Joodse mensen die in armoede leven en zwaar werk verrichten. Met hun handen werken en letterlijk en figuurlijk met hun voeten in de aarde staan. Met de poot in de modder, zo zou ik maar zeggen. De expositie laat zo de strijd om het bestaan op een bijzondere manier zien. En dan gaan we naar de overkant. De Dorpskamer in Oosterwolde opent woensdag 23 september extra de deuren tijdens de Week van Verbinding. Vanaf 2:00 middags kunnen inwoners terecht in het hart van Oosterwolde voor koffie, iets lekkers en dat praatje. Er is geen vast programma. De bezoekers kunnen gewoon binnenlopen en andere dorpsgenoten ontmoeten. En dat kunnen bekenden zijn die ze al een tijd niet hebben gesproken, maar ook de nieuwe gezichten. Die middag is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan gezelligheid, even de deur uit of nieuwe mensen wil leren kennen. En de deelname is natuurlijk gratis. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 4:00 op woensdag 23 september. De Dorpskamer in Oosterwolde dus. Gaan we snel verder met de muziek. En dat doen we met Cool and the Gang. Even een rustmomentje in de show, zodat je je koffie niet morst en rustig je thee kunt drinken en het broodje lunch wegwerken. Heerlijk is dat. Cool and the Gang, Joanne.

Volgens Linda Ronstadt dan It's So Easy To Fall In Love. En Van Dick Hout had daar ook een vraag over van wil je mijn held zijn? Ik weet niet of ze nog briefkaart hebben ontvangen. Maar ze stonden er in ieder geval voor open in 1995. Cool in the Gang, 84, met Joanna. Het rustmomentje in de show voor het bakje koffie en zo. Want ja, ik kan niet altijd al te wilde muziek blijven draaien. Want als je ook een bak koffie drinkt, dan heb je alles over het schoteltje liggen. En als je met een mok drinkt, dan heb je het op de tafel, op je vloerbedekking. Dat wil je allemaal niet. Dus dan hou ik daar even rekening mee met een wat rustiger chanson op de radio. Misschien is je opgevallen. Hier over Elburg heb ik de vliegtuigen wel gehoord. Ik heb ze niet gezien, want ik zit hier in de studio. Ik denk, wat is dit van herrie? Maar er wordt natuurlijk vandaag herdenking van de slag om Arnhem. En ook op Omroep Gelderland kun je dat ook nog volgen. De parachutisten die op de Ginkelse Heide zijn geland bij Ede. Dat heb ik ooit zelf live gezien. Ik was toevallig aan het wandelen daar. Nou, niks toevallig. Ik heb daar namelijk ooit mijn militaire training gedaan. Dus was ik door het gebied aan het wandelen. Maar toen waren ze daar ook bezig met parachute droppings. Terwijl er helemaal niet veel publiek was. Want blijkbaar was het dan een oefening met oude wijze, oude parachuten en zo. Tenminste, de oude stijl. En ik heb me daar verwonderd. Ik heb er ook gestaan. Nu stonden er behoorlijk wat meer mensen dan toen ik er was. Want Omroep Gelderland heeft daar verslag van gedaan. Als je daar meer van wil weten, kijk je gewoon op hun website gld.nl. Zie je de foto's. En ze hadden ook een livestream. Maar misschien is die dus ook wel opgenomen. En kun je alsnog even kijken hoe dat gegaan is. Hoe onze de bevrijding van Nederland eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog behoorlijk daar in het midden is begonnen. Want het zuiden van het land, daar waren de Amerikanen en de Canadezen en de Polen al eerder binnen. Maar de bovenkant van het land, dat duurde toch allemaal wat langer. En de slag om Arnhem was ook een historische. Want dat is niet allemaal is niet makkelijk gegaan, laat ik het zo zeggen. Maar goed, daarover meer op gld.nl bij de grote buren vanuit Arnhem. We schakelen nog even over naar de Pointer Sisters, de dominee dochters uit Amerika. En ze hebben een vuurtje gestookt samen met Bruce Springsteen.

Hij kan het beter dan ik eigenlijk, die King. Hè? Love and Pride. Die hoorde je als ene laatste in het eerste uur van Op Dokters Recept. Ik ga snel even koffie halen. Dat doen wij de reclame nieuws en reclame. Ben ik vlug bij je terug. Met een koninklijke opener heb ik zojuist al even gezien. Maar daarover straks meer. Ik wens je eerst even veel plezier met de reclame nieuws en reclame. En ben weldra bij je terug. Nadat we nog even een...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 6 kilometer tussen Stroe en Hoevelaak, een kwartier vertraging door een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven, 3 kilometer file. En daar is de weg dicht door een demonstratie. Op de A28 Amersfoort richting Zolle, 5 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek, 10 minuten op de A30 Ede-Barneveld bij de A1 en 20 minuten op de N224 Arnhem richting Zeist bij Veenendaal, 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

zijn weer terug bij Op Dokters Recept. En ik had zo'n vermoeden dat Freddie Mercury een heel aantal jaren geleden een LP'tje van Elvis Presley had opgezet. En toen dacht, hey, vrek, zoiets kan ik ook misschien wel. En dat is dus gelukt met Crazy Little Thing Called Love. Uit 79 alweer. Gezellig liedje, hoor. En we gaan nog een uur gezellig door. We hebben straks nog wel Noord-Veluwe Sport vanaf 2 uur. En dat duurt tot 6 uur vanavond. En er is niet alleen aandacht voor voetjebal, maar er komt nog meer aan sport voorbij. En daar zal ik straks nog iets meer over vertellen, over wat de inhoud van het programma is. Want daar zijn we nog niet aan toe. We zijn net begonnen aan 2 uur van Op Dokters Recept. En daar heb je nog steeds de keuzes te maken voor de schaamplaten. André Hazes met Zij gelooft in mij, de 1981 versie. Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. Of The Kelly Family met David's song Who'll Come With Me. En als je een voorkeur hebt, dan moet je toch even je vrienden nog inschakelen om ook te stemmen in de timelines van Bert-Jan Dokter. Want er kan er maar eentje winnen. En tot nu toe staat er één voor. En de rest blijft er ietsje achter. André Hazes staat er slecht voor, zou ik maar zeggen. De Kelly Family die kan wel wat stemmen gebruiken als je daar winst voor wil hebben. Dus dan moet je toch je vrienden even inschakelen om ook even mee te doen met de schaamplaatsselectie van Op Dokters Recept. Dat kan op Instagram, Facebook, X, Blue Sky of Mastodon. Via de naam Bert-Jan Dokter, daar kun je het vinden. En daar kunnen ze de stem uitbrengen. We gaan even overschakelen naar Roy Orbison. Dit is het prachtige...

I'm so dizzy. En soms moet je dan gewoon even wat eten of zo. Want dat kan het ook voorkomen. Of je zit te veel in de beweging. Dat kan ook, hè. Daar heb ik wel last van. Ik heb ooit hersenschudding gehad. Ja, noteren maar. Ik en hersenschudding. Maar ook een flinke ook. En daarna kon ik bijvoorbeeld in kermisattracties of dat soort dingen. Dat gaat niet meer. Snelle liften. Bijvoorbeeld Isala in Zwolle. Als ik in het ziekenhuis ben. En ik moet daar vaker naartoe. Want niet als het één keertje is. Maar als ik dan een lift uitkom, dan voel ik me al onzeker op de benen bijvoorbeeld. Dus dat heb ik eraan overgehouden aan allerlei...

0: waardevolle spullen of bankgegevens op te halen. Wees daar heel duidelijk in, dat gebeurt gewoon niet. En als je dan gebeld wordt en er wordt gezegd dat er wat aan de hand is en je moet het klaarleggen, waarschuw dan meteen alles om je heen, want dat moet echt niet gebeuren. En geef dit bericht ook door juist aan de mensen die goedgelovig zijn, nog vertrouwen in politie en de bank en die zich bang laten maken. Dus ouderen die geen Facebook hebben of andere social media, geef dit echt door. Want hoe herken je een echte agent? Die draagt altijd een volledig uniform of kan politielegitimatie tonen. Daar mag je altijd om vragen. En als je het vraagt, kijk er dan ook inderdaad goed naar. Niet dat je een pasje voor je neus krijgt en denkt, ja, het zal wel. Nee, goed kijken. En een politieagent vraagt nooit zomaar om geld of bankgegevens. Hij heeft altijd een dienstnummer dat je kunt controleren via 0900 8844. Heb je twijfel? Vraag altijd om legitimatie en controleer deze. Bel 112 bij verdachte situaties. Wees alert bij onverwacht bezoek en laat niemand zomaar binnen. Zeg nee en sluit de deur als jij je ongemakkelijk voelt. Dus niet denken van dat is onvriendelijk. Als je je ongemakkelijk voelt, gaat de deur dicht. En geef nooit je pinpas uit handen en geef ook de code zeker niet aan anderen. Meer tips hierover kun je volgen op politie.nl/nepagenten als je er meer over zou willen weten. Goed, dat je daarvan op de hoogte bent, dat wilde ik toch graag even mededelen. Want die ellende zie je steeds vaker. En die nepagenten of medewerkers van banken die spullen opkomen halen, moet gewoon niet. Maar er zijn dus nog steeds mensen die vol goed vertrouwen of door bankmakerij op deze manier bestolen worden. En dat willen we niet. Dus vertel het nieuws ook zeker door. Praat erover in familiekringen, met je ouders, met je kinderen. Zodat je gewapend bent tegen dit soort laffe misdaad. Dan nog even wat anders. En dat is het weerbeeld. Ja, je hoort het al. Regen. Onstuimig en af en toe regen. Vanmiddag is het veelal bewolkt. En vooral in de noordelijke helft van het land kan af en toe wat lichte regen vallen. Aan de kust is het onstuimig met een krachtige tot harde zuidwestenwind. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijven er veel bewolking aanwezig. En vooral in het zuiden kan wat regen vallen. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. En dan morgen, dan is er meer ruimte voor de zon. Maar er blijft kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 19 graden. Tot zover het weerbericht hier bij Lou FM en Loco FM.
1: Ginny, come, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir?

Mustang. The Reason Is You. Je hoorde de vier achter elkaar. Dat komt even beter uit voor de schaamplaat namelijk. You Really Got Me van The Kings kwamen ook nog voorbij. Van het live album uit 1980. En prachtig hoor. Garland Jeffries met Matador. Is nog altijd een van mijn lievelingsliedjes. Zo fijn. En Genie Part 1 van Falco uit Oostenrijk. Daar kwam die vandaan. Dat is alweer een aantal jaren geleden, want hij is al lang niet meer onder ons nadat hij verongelukt is met zijn BMW, als ik me dat goed herinner. Goed, heb ik nog wat te vertellen? Ja, volgende week in Elburg staat zaterdag 26 september de jaarlijkse Bokbierdag op het programma. Vanaf 12 uur draait het historische binnenstad en aan de haven draait het allemaal om bokbier, muziek en gezelligheid. Bokbier komt traditioneel per Elburger botten de haven binnen. Daarna wordt het eerste vat aangeslagen. De bezoekers kunnen met de Bokkumkaart verschillende bokbieren proeven bij horecazaken in de stad. Ook aan het eten is gedacht, met onder meer bokbierijs. Jazeker. En in de vesting zorgen een bierkoets, muzikanten, de stadsomroeper en de hellebardiers voor een extra sfeer. De toegang is gratis en voor de bierproeverij geldt wel de minimumleeftijd van 18 jaar, vanzelfsprekend. En dan nog even op Sportpark de Bovenmolen in Oldebroek zijn plannen voor de komst van een nieuwe padelcentrum. Padelcentrum Oldebroek en voetbalvereniging OVIOS organiseren woensdag 23 september een informatie- en participatieavond over de plannen. Buurtbewoners, direct betrokkenen en ook de leden van OVIOS kunnen daar horen wat er precies wordt ontwikkeld en hoe het padelcentrum op het sportpark wordt ingepast. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ideeën of aandachtspunten te delen. En de bijeenkomst begint om 7:15, dus op woensdag 23 september, in het clubgebouw van OVIOS aan de Bovenheigraaf. De inloop is vanaf 7 uur en aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. En dat kan dan via secretaris@ovios.nl. secretaris@ovios.nl. Dat je dat even weet. Zijn we toegekomen aan het verraden van de schaamplaten? Want we hadden natuurlijk in de aanbieding staan André Hazes met Zij gelooft in mij, de 1981 versie. Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light, samen met Ellen Foley. En de Kelly Family met David's Song. En die drie stonden op het lijstje. En de notaris heeft de zaken bij elkaar opgeteld. En even kijken, het volgende 12 minuten kun je daarvan genieten. Want er zijn er twee op nummer 1 beland. En daar hebben we over gediscussieerd. Zullen we dan zelf een stem uitbrengen? Hebben we toch niet gedaan. De luistervrienden en vriendinnen van Op Dokters Recept die bepalen hoe dat gaat. Dus hier is wel degene die het langst bovenaan staat als eerste. En die ken je wel. Met Ellen Foley samen. En dat beroemde videoclipje. Paradise by the Dashboard Light.

David Song, Kelly Family, Who'll Come With Me. Had een gelijke score met Meatloaf, met Paradise by the Dashboard Light. Dus allebei zijn ze dan op de radio gekomen. En die van Meatloaf die kost nogal wat tijd. Want ik wilde natuurlijk wel de hele uitvoering draaien. Dat mogen duidelijk zijn. Neem ik wel afscheid van je. En zoals gebruikelijk doe ik dat met heel veel liefde toewensend. En straal dat ook uit op deze wereld. Want het lijkt vaak zo verrot allemaal. En daar zijn we zelf bij om de andere kant uit te stralen. Music, John Miles. Tot volgende week. Music.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. De vertraging is bijna een kwartier. Het is druk in de regio Arnhem, onder meer door een demonstratie op de A12. Die is richting Duitsland dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Fricks Visio en Performance via fricksvisio.nl of bel 0525 692948.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
8: Locominu.
7: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
9: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
10: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
9: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
11: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
12: Loco
8: FM. Loe FM. Dit is Noord-Veluwe Sport.
12: Een paar minuutjes over de klok van 2 uur op deze 19e september. Ja, u hoort het net al op Loco FM en op Loe FM. Te beluisteren natuurlijk Noord-Veluwe Sport. Ja, vandaag voor het eerst. Bert-Jan die maakte net al daar al een. Die vertelde het net al. Wij gaan door tot vanavond 6 uur. En dat doen we. We hebben natuurlijk voetbal tot de klok van 5 uur. Zo rond 5 uur. En daarna gaan wij wat mensen bellen over andere sporten. Wat er allemaal gaat gebeuren in de komende week. Daar wordt over verteld. En daar heb ik allemaal een beetje telefonisch contact mee. Mijn naam is Gertje Mulder. Ik ben vandaag de gastheer van u. Op deze Noord-Veluwe Sport. Ik dank natuurlijk Bert-Jan Dokter voor zijn programma op Dokters Recept. En dat was allemaal van 12 tot 2. Ik zie dat er een verslaggever klaar ligt. klaar zit. Dan heb ik het over Arnold van Riesen. Arnold, die is al aanwezig. En die is toeschouwer vandaag van de wedstrijd WAC. Allemaal op Sportpark Muldersingel tegen Deto. Voor de rest worden daar ook nog meerdere wedstrijden gespeeld. Onder andere Berkum tegen TZC 68. La Frisia tegen Neo. ONS Sneek tegen HSC 21. Urk tegen de Olde Veste. Dan om die is vanmiddag om 3 uur. En dan om 6 uur vanavond de wedstrijden Bon Boys tegen Flevo Boys. En TVC 28 tegen AZ. SV. En er wordt morgen ook nog een wedstrijd gevoetbald. 20 september, dat is Heino tegen Kwik 20. We gaan eerst even naar Arnold van Riesen. Arnold, goedemiddag.
13: Goedemiddag Gert-Jan en natuurlijk de luisteraars van Noord-Veluwe Sport. Ja, WAC Deto staat vanmiddag op het programma. Allereerst zal ik even zeggen, ik ben een beetje verkouden, dus het kan wat zijn dat ik misschien wat moeilijk te verstaan ben. Want ik werd gisteren ben ik eigenlijk een beetje ziek. Ik was totaal niet fit. Ik denk nou, als ik zondagmorgen naar de voetbal moet gaan. Maar goed, gelukkig ben ik een beetje opgeknapt. Dus dan weet u in ieder geval van als ik dus wat slecht te verstaan ben. Goed, maar zoals gezegd, WAC Deto. Ja, dan hebben we, als we zeggen Deto Frieseveen, Stefan Ranel Totnam. Oud trainer van WAC. We hadden een weerzien met hem. Want hij zwaait de scepter bij de mannen uit Frieseveen. Dat was een mooi weerzien. Allemaal bekenden. Ja, zag hij. Gaf hij een hand en knuffelde die. Dus dat is altijd mooi. En als het goed is, krijgen we vandaag ook nog een. Is mij vorige week verteld een soort reunie dat er oud-spelers komen. Zoals een Jochem Oudeboyink, een Sander Krijns, een Joost Krijns. Allemaal de spelers die dat ze in het verleden zeg maar, WAC gevoetbald hebben. Dat die dan komen vanmiddag, is mij gezegd. Of dat zo is, dat gaan we dan maar even afwachten en dat gaan we dan zien. Goed, de WAC speelde vorige week de uitwedstrijd tegen DZC 68. En speelde met 1-1 gelijk. Ja, dat was over de hele wedstrijd. Het gezien misschien wel verdiend. Maar WAC had maar zo met de 3 punten aan de haal kunnen gaan. Want WAC kreeg een kwartier voor tijd een strafschop. Maar Mitchell Dijkhoff, hij faalde vanaf 11 meter. Ja, dus ging WAC slechts met een puntje naar huis. En dan gaan we eens kijken of het vandaag dan tegen Deto beter gaat. Ja, zoals thuis tegen HSC 21 had WAC ook niet hoeven te verliezen. Hoor, hadden we hier ook maar zo een puntje kunnen pakken. Dus WAC staat er echt wel goed op in de eerste wedstrijden. En hopen dat het dan vandaag tegen Deto uit Frieseveen dan 3 punten kan gaan behalen. Goed, dan gaan we eens kijken naar een opstelling van WAC. Dezelfde 11 namen als vorige week. Dus op doel Finn Jorans, verder met Jeffrey Bos, Dennis Kalkhoven, Sylvain Vierhuizen, Nathan Duim, Dion van Limburg, Mitchell Dijkhoff, Lucas Nuning, Nico Veldman, Stef van Roenen en Jelle Post. De wisselspelers zijn reservedoelman Alex Grafhorst, verder met Gijs Slaghuis, Mike Stersel, Daniel Duim, Jesse van Doorn en Damjan van der Rozenberg. Goed, dan kijken we naar de opstelling dan van Deto. Op doel Kurijn Kiers, verder met Wout Eshuis, Gijs van Limbeek, Joas Heersink, Emilio Solino Overmars, Frank Smit, Hoesep Jacob, Joes Maaselink, Lars Rekers, Kevin Stokkingreef en Hans Matti. De wisselspelers zijn Niels Eshuis, Brian Mano, Lars van Laar, Hessel Kam, Hessel Slamp, hij is de reservedoelman. En Zilvijn Zomerplaag met de mooie naam, die completeert de bank van Deto. Goed, De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Venekamp. Hij wordt geassisteerd door Van Leeuwen en de heer Heren. Goed, 2:30 wordt hier afgetrapt op Sportpark Muldersingel. Het is, de sfeer is gezellig, de muziek wordt gedraaid. En hopen dat we dan ook een mooie en sportieve wedstrijd te zien krijgen vanmiddag. 2:30 hoort u mij weer.
12: Oké, ja, dat allemaal vanaf de Sportpark Muldersingel daar in Wezep. Een beetje een grieperige Arnold van Riesen. Maar ja, goed, hij kon er zijn vandaag en daar zijn we maar al te blij mee. Ja, dat is die vierde divisie. WHC tegen Deto. Wat we ook hebben is vandaag een onvervalste kraken natuurlijk. Ovios tegen SV het Harde, dat is een derby. Ja, Jan, dat heeft Ovios misschien vorig jaar wel het kampioenschap gekost. 5 punten. Snoep de harde af van Ovios.
14: Ja, het leek wel vorig jaar of bij het Harde er maar 1 wedstrijd telde. Of 2 eigenlijk dan, die tegen Ovios. En de na-competitie, want voor de rest... Ik wijd het een beetje aan een mentale kwestie bij het Harde. Want, en misschien bij Ovios staat het ook wel in het kopje. Maar het heeft wel 5 punten gekost aan Ovios, ja. En als hun die energie die ze in die wedstrijden bij Ovios gehad hadden... als ze die ook in andere wedstrijden gestopt hadden... hadden ze lang niet onderin hoeven te eindigen. Want ik ben van mening, en ik heb met de Veluwe Cup gezien... dat hadden is wel te degen rekening mee te houden nu, hoor. Dat is een pittige tegenstander. En vandaag begint dat al natuurlijk. En of het nou Ovios is of een andere. Maar ik denk dat Harde in ieder geval niet onderin mee gaat draaien. Om 2:30 beginnen we hier. Ovios Harde. Ja, de eerste wedstrijd gelijk al een onvervalste derby en kraker. Dus het is hier een mooie sfeer ook al. En ik hoop dat het lekker vol loopt vandaag. En dat we een mooie wedstrijd zien. Dat is meestal niet zo met die derbies. Niemand wil verliezen. En zeker zo'n eerste wedstrijd niet. Dus er zal ook een beetje met de rem op gespeeld worden. En of dat een goede kaart gaat van het echte voetbal, misschien niet. Maar strijd en spanning zal er zijn. Daar gaan we naar kijken vanmiddag. Om 2:30 hier in Oldebroek. Allebei een goede voorbereiding gehad. Ovios niet de Veluwe Cup gewonnen, maar dat heeft Harde gedaan. Dus er kan er maar 1 winnen. Maar Ovios is door in de beker. Het Harde niet, maar dat was met zwart-wit in je pool ook wel een lastige opgave. Maar daar hebben ze 2-2 vorige week tegen gespeeld. En ze houden er wel een goed gevoel aan, volgens mij. En Ovios moet echt daartegen opletten. Want die hebben een paar vierde klasses gehad in een pool. En natuurlijk Heerde wel uit hun eigen dingen. Want die hebben ze wel gewonnen. Ze hebben tegen Big Quick Zwolle geoefend. Zit ook bij hun in de competitie. 4-0 gewonnen. Dus het lijkt allemaal wel goed te zitten. Nou, DSV hebben ze ook van gewonnen. Die draait helemaal nog niet wat dat betreft. Dus daar moeten ze volgende week heen. Maar vandaag eerst het Harde. En ik heb de scheidsrechter gezien. Nou, ik dacht dat hij 18 jaar was. Hele jonge vent. Maar we zullen zien hoe hij deze wedstrijd in goede banen leidt. En Ovios dus. Ik vind dat ze er wel klaar voor zijn. Misschien in het centrum dat het een beetje... dat het nog een beetje fragiel is. Maar voor de rest staat alles eigenlijk perfect. En we hebben Harold Pons zijn weer op doel. Dus wat dat betreft is dat ook wel weer een geruststelling misschien. Voor sommige mensen. We gaan beginnen om 2:30 hier. En hopelijk een leuke wedstrijd tussen Ovios en het Harde. En de opstellingen zal ik je even geven. Het Harde begint met Stan Timmers in goal. Pascal van Hulstein, Jelle van Tul, Menno van Tul, Bas Santing, Stefan Marsman, Bram van der Worp, Rick Santing, Jordi Schoonhoven, Niels Elskamp en Thijs van der Ridder. Ja, de reserves die komen in bod als ze gaan spelen. Hoofdtrainer Bart van der Brink, dat is dus de nieuwe trainer, die komt van de zwart-wit af. En ik denk wel dat hij het aardig op de rit heeft, hoor. Assistent scheidsrechter van het HD is Arjan Elskamp. Nou, dan bij Ovios. Harold Ponstein dus, zei ik al, op doel. Dennis de Boer, ook weer terug. Sander van der Kerk. Juri de Vries. Arjen Hoogland. Andy Vlier. Cornel Balk. Mike van Wegel. Levi Dikhoff. Mike van Doeven, de captain. En Sam van Koldenhoven. Bij Ovios zit Jacco van Ols op de bank. Jasper Schut. Connie Hameling, terug van blessure. Sebastian Jans, Wesley Tenhoven, Ivan van Orel en Jasper Uitslag. Nou, we beginnen hier om 14:30. Dus hopelijk kom ik nog vaak genoeg terug en hebben we hier een mooie wedstrijd, Gert-Jan.
12: Oké, Jan, dankjewel. Vorige week was er een beetje een kraak met jouw verslaggeving, maar onze hoofdtechnicus, ja. Een man die alles, die hoef je maar een dingetje te geven of hij krijgt het weer voor elkaar. Die heeft het alles weer voor elkaar gemaakt, Jan.
14: Ja, ik heb een nieuw kastje, Lucie kastje. En tot nu toe werkt het goed. Dus,
12: Nou, laten we maar gewoon hopen dat het de hele dag zo blijft werken.
14: Dat verwacht ik wel.

geen verslag van. Ook hebben we geen verslag van de wedstrijd Zalk SV, de debutant die nu in de vierde klasse voetbalt tegen ESC. Daar hebben we ook geen verslag van. Maar waar we wel verslag van hebben, natuurlijk EFC 58 tegen VSCO. En dat allemaal wordt verslag doorgegeven door Bert Schipper. Maar ik hou me nog even bij die derde klasse. Olympia 28, zoals ik al zei, tegen Zwift 64. ZAC tegen Rauwveen. Bekwik 28 tegen DSV. Hattoheim om 3:00 tegen Serenbroek. Diezewes vandaag om 3:00 tegen SCH. En FC Dalfsen, die moet thuis om 2:30 tegen Heerlen. Eerst een stukje muziek. Iedereen is ook schitterend.

Iedereen is ook schitterend. Rest mij nog 4C aan u door te geven. De wedstrijden die gevoetbald worden in 4C. Dat is de wedstrijd Zalk SV tegen ESC. WZC Wapenveld tegen Zwolse Boys. Lelystad 67 tegen Oene. Deventer SP tegen SVSW. Dan de wedstrijd EFC 58 tegen VSEO. Bert Schippen zal daar verslag van doen. Is nog steeds aan testen met zijn kanaal. Dan hebben we de wedstrijd eventjes kijken. Oh, die wedstrijd is om 2 uur begonnen, ja. Vandaag. Dat is de wedstrijd Twello SV tegen Hattem. En daar staat het nog steeds 0-0. Goed.

Zoals ik al tegen u zei, tot de klok van 5 uur. Tot de klok van 5 uur is voetbal wat eigenlijk een beetje de klok slaat. En na 5 uur gaan we ons bezighouden met wat andere sporten. En we hebben besloten als bestuur van Loco en Loe dat ook dat belangrijk is. En dat wordt een beetje ingesneeuwd. En we willen daar wat aan doen. En dat doen we allemaal na die klok van 5 uur. En dan hebben we met een aantal mensen hebben wij daar telefonisch contact mee. Onder andere met heer Lindeboom. Volgende week dan is het Nut in Sport. En dit is allemaal in de manege in Hattemerbroek. En dat is het keuren van vogels. Van allerlei soorten vogels. Dus de watervogels en de hoenders. En dat is allemaal volgende week. Volgende week, als ik me niet vergis, donderdag, vrijdag en zaterdag. Straks is na 5 uur die heer Lindeboom. Die gaat er iets van vertellen. Dan was ik een beetje blij verrast dat Jeanette, collega van me, die kwam met Cilia Vis. Cilia die is BMX-racer en ze doet het heel erg goed. Want ze is 2 geworden en volgende week dan gaat ze, als ik me niet vergeet, eerst naar België. Ze gaat nog, geloof ik, een keer naar Duitsland toe. Maar daar hebben we in ieder geval een gesprek mee na de klok van 5 uur. Allemaal over dat BMX. En we gaan natuurlijk Cilia in de loop van het seizoen natuurlijk ook volgen. Wat zij allemaal verricht. Dan hebben we nog een gesprek met Mark de Haan. Mark de Haan die is eigenlijk de nieuwe eigenaar, of de voorzitter, eigenaar van de forellenkwekerij. En dat allemaal in Doornspijk. En daar worden volgende week ook wedstrijden gevist. Dan nog even een gesprek met Gerrit-Jan Veldhoen over de Demo Classics. Volgende week ook allemaal. Volgende week is een druk weekend, ook voor de andere sporten. Dat allemaal in Oosterwolde. In Egbert hebben we nog even een gesprek mee. En dat gaat over natuurlijk over Levi Vlier. De verrichtingen van Levi Vlier. En die moest vandaag ook rijden. En wat ik al weet, dat hij gisteren op de 12e plek is geëindigd. Dus hij start vanaf de 12e positie. Dat allemaal na 5 uur. Ik zie dat er allerlei lampjes gaan branden. We zullen straks even kijken of we Bert Schipper aan de telefoon of op zijn Lucie-kanaal kunnen krijgen. Hound Dog, Elvis Presley. You ain't love.

0: Suzanne en Vregen, dat allemaal uit 2020. Jij begrijpt me niet. Goed, we hebben nog één verslaggever te gaan. Want zoals ik al zei, Geert Hartold, hij is er vandaag niet. Die geniet nog steeds van een heerlijk vrij weekend volgende week. Bij gezondheid en is Geert er ook weer bij. Drie verslaggevers, Arnold Verries en Jan van der Bos. En natuurlijk Bert Schipper voor zijn verslag van de wedstrijd Big Week 28 tegen... dat zeg ik verkeerd, helemaal verkeerd. EFC 58 tegen VSCO 61. Bert Schipper, Bert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, een beetje verlaat, maar goed, ik heb nog niet direct rechtstreeks verbinding met de internet. Dus ik doe het nu via de telefoon even de voorbeschouwing van de wedstrijd EFC 58 tegen VSCO 61. Ja, altijd wel een spannend duel tussen beide teams. Vorig seizoen wist VSCO thuis met 22, maar uit hier op Sportpark De Zanderij. Met 3-2 verloren. Dus de ploeg waren tot nu toe aardig aan elkaar geslaagd. En het is duidelijk wat de ESC dit seizoen aan ambities heeft. Want ze staat duidelijk op naar de derde klas. Ze willen dus gewoon kampioen worden. Ze hebben dus ook een aantal nieuwe jongens erbij gekregen. Dus ik verwacht een heel geduchte tegenstander vanmiddag voor VSO. En we zullen afwachten of VSO in ieder geval bestand is tegen de ESC 58. En met een beter resultaat dan het vorig seizoen hier van het veld te stappen. Nou, in ieder geval, ik geef een opstelling van VSO. Daar staat in het doel Alex Grotehuis. Het team wordt verder gevormd door, even kijken, Aaron Fleurink, Beert Bonestro, Thomas Smit, Jeffrey Vis, Arjan van der Tende, Hans van Renselaar, Jarno Osterweijer, Boas Bruines, Jan van der Hoever, Robin van Ommen. En ja, dat zijn ze. En dan wisseldoelman is Adriaan de Klooster. Deze spelers zijn Milan Eibring, Sven Grotehuis, Raymond van der Graaf en Kirsten Hoek. De scheidsrechter deze middag is de heer Van O. En hij wordt bijgestaan door Kees Veerman namens ERC 58 en Jeff van de Pater namens VSO. Wij zijn hier inmiddels begonnen. We hebben een minuut op de klok. Stand is aan 0-0. VSO uit tegen ERC 58.
0: Dankjewel, Bert. En ik hoorde net... Bert, ben je er nog?
1: Ik ben er nog.
0: Ja, ik kreeg net een berichtje dat het Lucie-kanaal in ieder geval moet weer voor elkaar zijn. Dus je kan het via Lucie nog een keer weer proberen. Goed. Danza Masada. Hey,

0: Ja, we gaan direct over naar sportpark Bovenmolen, want daar is wat in ieder geval wat aan de hand. Jan van der Bos, Jan.
1: Ja, en dat is in de tweede minuut al dat Overijse de stand op 1-0 brengt door Sam van Koldenhoven. Een mooie voorzet en die werd door Sam mooi in het hoekje geschoten en keeper kansloos. En Overijse staat voor met 1-0 in de derde minuut is dat hier zo. Die loopt, de vierde minuut loopt. En ja, dat is wel eens anders geweest bij de Overijse dat ze heel moeilijk tot scoren kwamen. Maar nu direct al in de eerste minuut, in de tweede minuut dat ze scoren. Hartstikke mooi voor Overijse. Nou ja, nu moet Harder wel komen natuurlijk. En gaan we zien wat de wedstrijd brengen zal. En ja, ik hoop nog wel vaker te komen, Gert-Jan.
0: Oké, Jan, in ieder geval dank je wel. We gaan gelijk over naar Sportpark Muldersen. Adolf van Riesen.
2: Ja, waar de vijfde minuut loopt op Sportpark Muldersen nog altijd 0-0. WHC al wel een paar keer gevaarlijk bij het doel geweest van Kuren Kiers, de doelman van Deto, maar het heeft nog niet echt een grote kans opgeleverd. Waar Deto dan wel het balbezet heeft met Heersink, die zoekt dan maar eens de linkerkant, maar wordt die bal diep gespeeld, maar dan komt hij terug uit de buitenspelpositie en steekt de grensrechter de vlag de lucht in en dan mag WHC die vrije trap gaan nemen. Heeft dat heel snel gedaan in richting van Jeffrey Bos. Die kijkt maar eens even om zich heen. Ja, waar kan ik die bal kwijt richting de voorwaartse? Nee, kies hij toch voor Nathan Duim. Ja, Nathan Duim die zal hem teruggaan naar Van Jorrens de doelman. Die rost die bal dan maar richting de voorwaartse in de richting van Stef van Roenen. Maar die komt niet aan, want die is voor Wout Eshuis van Deto. Die speelt hem helemaal terug naar Kiers de doelman. En zo schuift de WHC weer richting op. Eigenlijk richting de voorwaartse. En dan lukt het niet. Gaan we kijken of WHC vanmiddag een keer 3 punten kan pakken. Dat zou wel fijn zijn, want dan kun je ook stijgen op de ranglijst. Als je vandaag verliest, ja, dan kun je eigenlijk een beetje naar onderen kijken. Vierhuizen dan in de slag dan met even kijken, Stokkinggreef. Stokkinggreef houdt dan het balbezit goed binnen opgezocht in de richting dan van Overmars. Overmars die kapt en draait wat Nunik dan bij zich. Speelt hij de bal terug op Jacob dan. En die speelt dan de bal rustig terug naar zijn kopaan achterin. Dan is dan Eshuis. Die zoekt dan het centrum. Ja, WHC jaagt wel, maar komt niet aan de bal. Deto Twenterand houdt het balbezit. Rechterkant dan gezocht. Van Heersink dan. Goeie 1-2. En dan moet WHC oppassen. Het eerste gevaar van Deto. Van de schot zeg. Goed gepakt door de doelman van WHC van Jordans. Het eerste echte grote gevaar is dan voor Deto. Goed schot van Kevin Stokkinggreef. Maar Jordans die rost hem uit de hoek. En dan mag Deto Vriezenveen de cornerbal nemen. Nou neem ik deze nog even mee als dat kan. Was de eerste grootste kans van de wedstrijd. En dan had Deto hier allemaal zo al op een 0-1 voorsprong kunnen staan. Nou zijn we in afwachting dan van die cornerbal. De kopsterke mensen van Deto gaan dan richting de voorwaarts. En is dan even kijken, Rekers die zich dan met die cornerbal gaat bemoeien voor Deto. Hoog voorgebracht dan, weggekopt door Mitchell Dijkhoff, de aanvoerder van WHC. Dus het gevaar nog niet geweken. Bal dan naar de linkerkant gespeeld, schot dan. Maar iemand gekraakt door Dion van Limburg. En zo bouwt Deto Twenterand, wou ik zeggen, aan de avond. Maar Twenterand mag je niet meer zeggen, want het is gewoon Deto Vriezenveen. Goed, 8e minuut loopt hier op Sportpark Muldersingel. WHC tegen Deto, nog altijd 0-0.
0: 0-0 en daar op Sportpark Muldersingel met een beetje verkouden Arnold van Riesen. Goed, dan heb ik hier op mijn scherm staan. Oh ja, dat kunnen we ook nog even meenemen. De prijswinnaars bij het Klaverjasclub van SV Het Harde. Donderdag 17 september, jongsleden, is door 21 deelnemers geklaverjast. Bij de Klaverjasclub SV Het Harde in de gezellige kantine van SV Het Harde op Sportpark Schenk aan de Bovenweg nummer 8. Met een relatief lage score van 5118 punten was Gert Dros die avond de beste. Dit zijn de namen van de 4 andere prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen. Jan van Eerde, 50-54. Ik maak het heel kort, want dan kom ik in die duizendjes en dan vergis ik me toch. 50-54. Jenny Pannenkoek, 50-14. Bertus Bultman, 49-86. En Arie Pauwe, 49-77. Op donderdag 24 september aanstaande is er weer klaverjassen in die kantine van SV Het Harde aan de Bovenweg nummer 8. Ja, wilt u een keer meer klaverjassen? Dat kan natuurlijk, want voor nadere inlichting kun je natuurlijk bellen met Peter van den Burg. Dan de telefoonnummer van hem is 0611 300 750. of Gedros. Telefoon 038-850-6316. En dat allemaal gaat het over dat klaverjassen in de sportkantine van SV Harden.

0: Ja, die vriend van Andy Hazes die moet heel eventjes wachten. We gaan over naar Sportpark Muldersinger. Arnold van Riesen. Arnold.
1: Ja, waar WSC op een 0-1 achterstand is gekomen. Een aanval uit het boekje, wil zeggen, vanaf die rechterkant waar Deto gevaarlijk was. Goede 1-2 opgezet aan die rechterkant. En dan een goede voorzet. En was volgens mij Stokkingreef die het laatste setje gaf. En de bal achter doelman Finn Jordans van WSC tikt. En zo staat WSC met een 0-1 achter. Krijgt WSC dan nu een vrije trap. Ja, neem ik deze nog even mee, Gert-Jan. Als dat kan, kan WSC die vrije trap dan nog nemen met Mitchell Dijkhoff. Ja, zo kijkt WSC dus al vroeg tegen een 0-1 achterstand. Daar gaan we eens kijken of WSC dan terug kan komen in deze wedstrijd. Maar die vrije trap van WSC is ook niet goed. En dan is Nathan Duim, die heeft dan de aanname wel, maar die is ook niet goed. Want dan laat Deto Friese Veen de bal rustig over de zijlijn lopen en mag het dan in gaan gooien. Goed, 13e minuut loopt op Sport Park Muldersinger. WAC tegen Deto. 0 tegen 1.
0: Arnold van Sportpark Muldersinger. Gaan wij over naar Bekwiek. Even kijken. Ik vergis me weer. Het is geen Bekwiek 28. Want die moet tegen DSV. Daar hebben we vandaag geen verslaggever. EFC 58 tegen VSCO. Bert Schipper. Bert.
2: Ja, hier zitten we inmiddels ook in de derde. Zijn we in de 14 minuten aanbeland. De stand nog 0-0. En daar mag EFC meest tevreden mee zijn. Want het is VSCO in de eerste 10 minuten die duidelijk een betere van het spel heeft. En ook een paar hele mooie kansen heeft gehad. Twee keer via in dit geval Arjan van der Tende. De eerste keer een correcte duw. De scheidsrechter liet doorgaan. Maar Arjan die levert de bal over het doel. En even later was het zelfs de verdediger gepasseerd in de 16 meter, vrij voor de goal. Maar vervolgens wist hij de bal niet langs de doelman te krijgen. En Thomas Smit in de rebound, de bal ging raaklings naast. VSCO is goed uit de startblokken gekomen. Het is nu, even kijken, Robje van Ommen aan de linkerkant. Krijgt de bal niet lekker mee. En vervolgens kan EFC ingrijpen en vervolgens over gaan nemen. En VSCO zit bovenop op de bal. En die geeft geen ruimte op de voetbal. Want VSCO heeft de bal alweer herveroverd. Via Jan van Toeven naar Beert Bonenstro. Beert Bonenstro op de helft van net op de middenlijn van het veld. En het is nu, de bal gaat terug naar Alex Grotehuis. Alex Grotehuis nu weer naar Jan van Toeven. Jan van Toeven gaat weer opbouwen. Dus even kijken, dan gaat hij aan de rechterkant doen via Beert Bonenstro. Beert Bonenstro die gaat naar, even zien, dat is Jan de Osserweijer. Jan de Osserweijer moet toch weer terug. En de bal gaat weer terug naar de doelman. Dus er wordt gekeken naar als er een opening is op het middenveld of voorin. En die was er niet. En dan wordt er weer teruggeplooid. En dan betekent dat VSCO weer opnieuw gaat bouwen. De stand nog steeds 0-0. We zitten inmiddels in de 15e minuut van deze wedstrijd.
0: Bert, dankjewel. Met een stand van 1-0 van Ovios, Sam van Koldenhoven. Hij scoorde voor Ovios. En dat allemaal, meen ik dat Jan zei, al in de derde minuut gaan we toch over naar Sportpark Bovenmoren. Jan van der Bos.
3: Ja, in de derde minuut inderdaad. En voordat het harde keer gevaarlijk werd, was dat in de zesde minuut via Jelle van Tul. En daar kom ik dadelijk nog even op terug. Daar is wat over te vertellen. En niet alleen over hem, maar over de hele wedstrijd. Zevende minuut was Ovios nog weer in het strafschopgebied gevaarlijk. En in de tiende minuut kwam Jury de Vries vrij hard in. Het was een vrij harde tackle, maar scheidsrechter die floot. Scheidsrechter die gaf Jury de Vries geel. Alleen het ontbrandde een beetje. En toen is Jelle van Tul waarschijnlijk zijn vuistjes gebruikt. En die is het veld uitgestuurd. Dus het harde speelt met 10 man tegen Ovios. Omdat Jelle van Tul een slaande beweging heeft gemaakt. Of wat ook. En daarvoor rood heeft gekregen van de scheidsrechter. En het is nu even het harde wat in de aanval is. En oei, daar ging bijna. Bijna het harde, die kreeg een kans om te schieten. En oh, er komt weer een bal. Nee, die bal wordt net overgekopt. Grote kans voor het harde hier zo. Twee keer tot twee keer toe. Een schot, dat werd geblokt. Dat werd nog tegengehouden door Ovios. Maar de voorzet van Luc Struik op, ik weet niet goed wie dat was. Maar die kon die bal vrij inkoppen. En die kopte de bal over het doel heen. En over ook onze doelman Harold Pons zijn heen. Daar is het gevaar weer geweken. Maar het harde speelde dus met 10 man. Omdat Jelle van Tul rode kaart heeft gekregen in de 10e minuut. En we zitten nu in de 16e minuut. 1-0 de stand voor Ovios.
0: Jan, dankjewel. Gaan we over naar Wezen op Sportpark Muldersinger. Arnold van Riesen, WAC Deto.
1: Ja, waar de 16e minuut loopt en WSC tegen een 0-1 achterstand aankijkt. En WSC eigenlijk na het goede begin, want Kreeg twee mogelijkheidjes. Dus uiteindelijk de controle over de wedstrijd kwijtgeraakt. Want Deet heeft de controle overgenomen. Maar als ze nu wel het bal bezet heeft dan met Kalkhoven. Maar die verspeelt dan ook de bal. En zo kan Deet overnemen dan. Moet Nunik daar verdedigen. Doet dat goed. Maar is de bal wel kwijt als Stok ingreep. Ja, die geeft dan even een tikje. En dat is ook de eerste gele kaart van de wedstrijd. Die is dan voor Lucas Nunik. Dan krijgt Deto een vrije trap. Ja, even een tackle. En dan met de voet die erbij kwam, gaf hij even een tikje op de hak van Stokkingreef. En zo vond, even kijken, de scheidsrechter van vanmiddag, dat is Venekamp. Die vond een gele kaart en misschien ook wel terecht. Daardoor wachten we even tot de administratie is bijgewerkt. En dan kan Deto straks die vrije trap gaan nemen. Gaat dat dan doen met... Emilio Solino Overmars, die staat dan klaar. De Nederlandse Johans Heersink gaat dat doen voor Deto. Gaan we eens even kijken waar hij dan die bal heen gaat spelen. Waarbij als hij op die lijn van de 16 meter staat, waar Jorans de handen hoog in de lucht heeft. En dan kan die bal in het 16 meter gebied worden gebracht, ook hoog ingebracht. Maar dat is een makkelijke bal, die stond voor de doelman van WHC, Vin Jorans. Nou, kijken wat hij dan met die bal gaat doen. Zoekt hij de rechterkant, Nathan Duim. Met het balbezit. Hoge bal in de richting van Vanhoenen. Ja, die bal komt niet bij Vanhoenen, want die is te makkelijk. Die is dan voor de verdediger van Limbeek van Deto Twenterand. En zo gaat Deto rustig aan een nieuwe aanval bouwen. Goed, ik kijk naar de klok waar de 19e minuut loopt hier op Sportpark Wildersingel. WHC tegen Deto 0 tegen 1.
0: WHC Deto 0 tegen 1. Hoe is het bij EFC 58 VSO, Bert Schipper?
2: Daar is het nog 0 tegen 0. En het is een leuke wedstrijd om te zien. Want het is VSO die duidelijk dicteert. En heel goed uit de startblok is gekomen in deze wedstrijd. En dat betekent ook in deze competitie. Duidelijk wordt er heel fel op de bal gejaagd. En geeft weinig ruimte om te voetballen. En we hebben zojuist nog een mooie kans gezien. Maar Robin van Ommen die helemaal aan de linkerkant helemaal doorzette. En de bal breed gaf. Maar wist geen vrije man te vinden voor VSO. Want dat was echt een grote kans voor VSO. Dus de eindpas was niet goed. Nu komt er een paas van Jan van der Toeven, maar die gaat over de zijlijn. Het is VSO die echt pris van de lever speelt. Heel erg goed voor de dag komt tot nu toe. Maar goed, dan niet gescoord. En daar gaat het uiteindelijk wel om. En je moet natuurlijk heel erg afgeven. Want EFC is natuurlijk wel een geduchte tegenstander. Hebben het altijd heel lastig tegen EFC. Vorig seizoen dus ook. Aardig aan elkaar gemaakt. Maar goed, het begin is voor VSO. Maar heeft nog geen doelpunt opgeleverd. Het is nu Alex Rothuis die de bal krijgt van Aron Sleuring. Dat gaat weer naar Beert Bonestro. En nu wordt de bal aan de linkerkant weer opgebouwd. En zo probeert VSO weer een gaatje te vinden in de defensie van de EFC. En daar hebben ze al een paar keer gevonden. Maar niet tot resultaat geleid. Het is nu aan de rechterkant Thomas Smit misschien. Thomas Smit probeert de bal voor te geven. En probeert Hans van Rensselaer te bereiken. Het is Arjan van Tende. Arjan van Tende die goed doorgaat. Even kijken of hij de bal nog voor kan geven. Dat lukt hem niet. Speelt terug naar Thomas Smit. Thomas Smit nu de voorzet. En probeert daar Hans van Rensselaer te bereiken. De bal gaat net over Hans van Rensselaer heen. Jeffrey Vis die pikt op. Jeffrey Vis gaat naar Boas Bruynes. Boas Bruynes, jongen van 17 jaar. Die dus in het eerste elftal van VSO zijn competitiedebuut maakt. En die laat zich nu achterroeven door een speler van de EFC 58. En dat is in dit geval de nummer 2, Jeroen Speksnijder. En het is maar goed, van lange duur heeft de EFC geen bal bezit. Want het is nu weer VSO die de bal over gaat nemen. Wij zijn inmiddels in 21ste met de plan van deze wedstrijd. De stand nog steeds 0 tegen 0.
0: Ja, probeer in ieder geval contact te krijgen met Jan van der Bos, maar dat lukt straks wel. Goed, we kijken even naar die klasse 3F, OVIOS SV het Harde. Jan van der Bos vertelt het al, Jelle van Tul die kreeg rood. OVIOS start voor met 1-0, dus het Harde voetbalt met 10 man. Maar er is met de andere wedstrijd is ook gescoord. ZAC tegen Rauwveen, die wedstrijd begon om 2:30 en dat is de stand 0-2. Dan heb ik nog de wedstrijd FC Dallassen tegen Heerde. Daar is de stand 1-1. Gaan we even kijken of we contact kunnen krijgen met Jan van der Bos. Jan van der Bos. Jan van der Bos. Ja, Jan van der Bos.
3: Alleen, Gert-Jan.
0: Ja, het probleem is Jan die hoort mij niet. Gaan we eerst even een stukje muziek draaien.

0: Gloria van Dam, ja, 1967. Eigenlijk een heel mooi jaar voor de muziek. Maar in die tijd werden er heel veel, vind ik persoonlijk, mooie platen gemaakt. En ze komen allemaal weer terug. Gloria van Dam. Wij gaan naar Bert Schipper. Bert.
1: Ja, dat is goed. Dat is voor de klok van 3 uur. P-show neemt hier een 1-0 voor. Of ik moet zeggen 0-1 voorsprong. En zeer verdiend natuurlijk, zoals ik net al zei. P-show duidelijk de betere ploeg tot nu toe. En het is Boas Bruines die de bal aangespeeld krijgt in de 16 meter. Zich mooi vrij speelt. En vervolgens met een bekeken schuivertje doelman de kans loslaat. P-show op 0-1 voorsprong zet in de 23e minuut van deze wedstrijd. Dus doelpuntmaker Boas Bruines.

0: Ja, op de meeste voetbalvelden dan regenen doelpunten je om de oren. Je hoorde net natuurlijk van VSCO Bert Schipper. VSCO staat voor met 0-1 tegen EFC 58, waar ook weer gescoord is. En ik vertel niet door wie, bij Jan van der Bos, Sportpark Bovenmolen. Jan.
1: Ja, en dat is door Ovios gebeurd. En in de 19e minuut al ongeveer, maar ik kon even geen verbinding krijgen. Dus wat dat betreft is het hier 2-0 geworden in de 24e minuut loopt. En 2-0 geworden voor Ovios. En uit een mooie vrije trap, bekeken vrije trap in de hoek, was doelman van het Harde was kansloos. En op een inzet van Andy Vlier. Zodoende is het hier 2-0 voor Ovios in de 24e minuut.
2: Gert-Jan?
0: Okay. Ja, ik ben er nog. Ik riep wat tegen jou. Maar en die Vlier, hij maakt het tweede doelpunt, hè?
1: Die maakt het tweede doelpunt. Ja, de vrije prima. Trap. Mooie bekeken vrije trap.
0: Prima, Jan. Goed.
1: Ja.
0: We hebben
1: weer op de hoogte.
0: Ik ben okay. Op de hoogte, Jan, voor het nieuws. We hebben nog een minuutje te gaan. En we gaan straks zo even naar de boodschappen. Na het nieuws en de boodschappen. En dan zijn we terug met het tweede uur van Noord-Veluwe Sport.

0: Arnold heeft nog een doelpunt. We gaan nog even over naar Arnold Friesen. De klok van 3 uur. Arnold.
1: Ja, WHC komt op 1-1. Nico Veldman en Kroetemann prachtig achter doelman Curé Kiers van Detel. WHC tegen Detel 1-1.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is vooral druk in de regio Arnhem. Het heeft te maken met een demonstratie op de A12. Die is dicht richting Duitsland. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de grote schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
5: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
6: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
7: Locominu.
6: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
5: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: Evink en Petrovic makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
9: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
10: Loco FM, Loo FM. Welkom terug bij Noord Veluwe Sport.
11: Tweede uur Noord Veluwe Sport. Ja, in ieder geval, ik zit hier niet voor niets. Daar ben ik al blij om, want één luisteraar hebben we zeker, want daar kreeg ik een appje van. Dus, maar is maar een geintje van. Er zullen er vast meer zijn. Goed, we gaan heel snel naar een rondje langs de velden. Dat doen we eerst met Jan van der Bos. Jan.
12: Ja, omdat ik weer een doelpunt heb, Gert-Jan, hè, daar ben je als eerste aan de beurt. Hè, hier. Het is 3-0 geworden voor OVOS in de 23e minuut was dat ongeveer. En ja, het was weer een mooie lopen, een mooie, mooie bal op van Arjen Hoogland, mag je noemen. En de assist op Sam van Kolderhoven, die moest nog eerst een paar man voorbij lopen en de doelman passeren. En zodoende maakt hij mooi af de, zijn tweede en de derde voor OVOS en 3-0 stand hier in de 33e minuut. Ja, en er gaan een paar mensen uit bij het hadden, ga ik straks wel even noemen. Nu is het rondje langs de velden. Gaan we weer verder.
11: Oké, Jan, dankjewel. Ja, net voor het nieuws wist Arnold van Riesen ons nog melden dat WRC gelijk gemaakt heeft. Die stond achter met 1-0. Ja, de doelpuntenmaker ben ik Uno schuldig. Die zal Arnold me zeker gaan vertellen. Maar we gaan dus eerst over naar Arnold van Riesen. Arnold.
13: Ja, dat klopt. Nico Veldman was de doelpuntenmaker. Want het moest heel snel, omdat we kort voor het nieuws zaten. Maar een goede actie hoor, van Nico Veldman. Hij kwam goed naar binnen. Hij schoot die bal prachtig achter het doelman. Kuren Kiers van Deto. Ja, en even daarna kreeg Jelle Post een mega kans op de 2-1 voor WAC. Maar die stuit op doelman Kuren Kiers van Deto. En zo had de WAC al voor kunnen staan. Want zoals gezegd, ja, Post. Die kreeg de kans op 2-1, maar ook Deto had daarvoor al een keer de lat geraakt. Dus wat dat betreft kunnen we wel met een 1-1 tussenstand leven. Goed, de 35e minuut loopt hier op Sportpark Wildersingel. WAC tegen Deto, 1-1.
11: EFC 58, VSCO, Bert Schipper.
14: Ja, toen ik inbelde was er nog niets aan de hand, maar ondertussen is de stand veranderd. VSCO is het opnieuw gelukt om te scoren en het was nu opnieuw Boas Bruines. In dit geval ging er een overtreding aan vooraf. Hans van Renslaar werd neergelegd, iets buiten de 16. En met een bekeken vrije trap schoot Boas Bruinhuis de bal binnen. En zet daarmee VSO op een 0-2 voorsprong. Een zeer verdiende voorsprong voor VSO. En we zitten inmiddels in de 36e minuut van deze wedstrijd. En ja, VSO doet tot nu toe goede zaken. Een mooie verdiende voorsprong. Hopelijk dat ze dit minimaal kunnen vasthouden.
11: Oké,
14: okay, doelpuntenmaker Boas Bruinhuis.
11: Bert, je had het over Boas Bruinhuis. Als je kijkt naar de andere seizoenen, komt die naam niet al te vaak voor. Komt die uit de jeugd bij jullie?
14: Ja, het is een jongen die komt inderdaad uit de jeugd, is 17 jaar.
11: Zo.
14: En ja, en weet dus twee keer te scoren.
11: Ja.
14: Ja. Heel knap.
11: Ja, zeker heel knap. En dan op zo'n leeftijd. En heel mooi voor zo'n jongen natuurlijk. Goed, we gaan verder met. We hebben onze verslaggevers eerst gehad. Bert Schipper, Arnold van Riesen en Jan van der Bos. Ja, heel snel nog even. WAC Deto 1-1, OVIOS SV Het Harde 3-0. Week 28 hebben we geen verslag. Gaan we straks even naar kijken. DSV, misschien dat daar iets nieuws is. EFC 58, daar is het 0-2. Boas Brunes, hij scoorde twee maal. Knap van 17 jaar, ik vind het maar knap. Zalk tegen ESC, daar gaan we ook even kijken op onze computer of daar al iets nieuws van is. En wat ik nog niet verteld heb, Noord-Veluwe Boys, die moet thuis voetballen tegen Daleveen. Gaan we straks ook even naar kijken. Ook daar is geen verslaggever dichtbij Roanijzen.
15: Maar zomer, het was druk. Ik keek naar op per ongeluk en geen.

0: Limburgse formatie Rowan Heijsen en wat waren we dichtbij? Ja, Jan, we waren zeker dichtbij. 3-0, Jos.
1: Ja, ik denk dat Harde ook aardig dichtbij was, maar ik zei nog voor de wedstrijd dat het best wel eens een hele moeilijke wedstrijd kon gaan worden. Maar ja, dan kun je zien dat nog wel eens mis kan lopen wat het Harde betreft. Want ik vind dat OVIOS heer en meester is. En dat heeft natuurlijk te maken met die vroege goal en met die rode kaart voor Jelle van Til in de 10e minuut. Dan is de spanning er al een klein beetje af. En OVIOS speelt best wel professioneel de boel uit. En die geven weinig weg. Dus wat dat betreft. En dan maak je de 2-0 en 3-0. En ja, dan is het niet zo. Niet meer spannend, laat ik het zo zeggen. Ja, het kan altijd nog weer spannend worden. Stel dat er bij OVIOS 1 uitgestuurd wordt. En het Harde die krijgt de geest, dan kan het ook zo weer veranderen. Maar dat denk ik niet zo gauw. Dat zie ik nu niet zo gauw. OVIOS speelt rustig uit en neemt geen risico's wat dat betreft. En het Harde komt niet echt bij de goal van Harold Ponstein. Dus wat dat betreft, dan heeft OVIOS het goed voor elkaar. En is het dus geen spannende derby. Tot nu toe niet, laat ik het zo zeggen. En de rust is op het veld wel weer gekeerd naar die rode kaart. Dus dat is er ook nog weer bij. En zodoende wordt die wedstrijd, de eerste helft in ieder geval, zo uitgespeeld. Kijken of trainer Bart van der Brink nog wat in de hoge hoed heeft voor de tweede helft bij het Harde. Maar anders dan zie ik het zwaar zitten. En dat gaat overigens het waarschijnlijk wel een beetje uitbouwen. En misschien wel 4-5-0 maken. Maar ik vind dit al voor OVIOS het Harde. Ja, dat is al een goede stand, zeg maar, tot nu toe. En ik gun het Harde ook niet om zo dik eraf te gaan. Maar ja, als je het kan doen, dan moet je het doen, zeg ik altijd. We zitten hier in de 42e minuut. 3-0 de stand. Als er niks meer gebeurt voor rust, dan geef ik terug naar de studio. En dan ga ik even een bakje koffie doen.
0: Prima, Jan. Dankjewel. Zit ik net even te kijken naar de andere wedstrijden. Bij Bekwieke DSV, daar is er nog steeds 0-0. Tenminste, op mijn computer staat al niets aangegeven. Waar wel wat aangegeven staat, dat is Zalk SV tegen de ESC. De start ESC voor tegen Zalk moest uit naar Zalk met 4-2. Noord-Veluwe Boys staan achter tegen Daleveen met 0-1. Arnold van Riesen.
2: Ja, waar hier de 43e minuut loopt, nog altijd 1-1. Waarbij als Zenuw wel terug moet. Ze hebben een overtreding gemaakt door Dion van Limburg. Meetje of 3-4 buiten dat 16 meter gebied. Dus even kijken. Volgens mij is het dan Joes Maaselink die dan naar de grond is gewerkt. En dan moet WLC deze vrije trap zien te overleven van Deto Friesenveen. Ja, 1-1. Ik denk dat we wel kunnen leven met die ruststand. Alhoewel het nog geen rust is. We hebben nog een paar minuten. Dus er kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Maar WLC ook al wel de mogelijkheden heeft gehad om op voorsprong te komen. Ook Deto nog met Frank Smit. Dus wat dat betreft hebben beide ploegen in de eerste helft genoeg mogelijkheden gehad om op voorsprong te komen. Vrije trap zoals gezegd dan voor Deto. Gaan we eens even kijken als scheidsrechter Venekamp het allemaal prima vindt. Dan blaast je op zijn fluitje en dan mag de vrije trap genomen worden. En dan de variant, dat is een goede variant in de korte hoek, maar in de zijnet geschoten. Goede variant dus, zoals ik al zei, maar het schotje van Deto gaat dus in de korte hoek. En dus mag Vin Jordans, de doelman van WAC, mag dan de doeltrap gaan nemen. Ga maar eens even kijken waar hij dan die ballen heen gaat spelen. Hij stuurt iedereen weg, dus zal hij de lange bal gaan geven richting de voorwaartsen. Hij geeft nog even een paar aanwijzingen en dan die bal hoog richting de voorwaartsen. In de richting dan van Jelle Post. Of even kijken, Van Oenen. Van Oenen die kopt wel, maar die kopt dan tegen de tegenstander van Deto. Aan is van Limbeek die dan de hoge vuurpijl richting de voorwaartsen speelt. Nathan Duim dan voor WAC vangt dan op. Een omhaal. En dan komt hij ook niet bij Van Oenen, want dan is het even kijken Matti die dan wegkopt. En zo speelt Deto dan de bal rustig rond achterin. Goeie 1-2 dan daar op de helft van Deto zelf. Nu denk ik de jaag dan. Is het Frank Smit dan die de rechterkant zoekt. Maar die levert die bal zomaar in bij Nathan Duim. Die speelt dan Jeffrey Bos van WAC aan. Mitchell Dijkhoff dan voor WAC op de helft van WAC. En dan is Kalkhoven krijgt krijgt dan de bal. Die speelt de bal dan in de richting van Jeffrey Bos. Jeffrey Bos dan de voorwaartse gezocht in de diepte. Dan loopt Vanhoenen, maar die moet daar met twee man zien af te rekenen. Goede controle. En dan een paasje op Jelle Post. Ja, die is net te hoog. En dan kopt Post dan de bal over de zijlijn. En dan mag Deto in gaan gooien naan de linkerkant van het veld. Wil men dan eigenlijk snel doen, doet het ook snel. Is dat dan in het overmars dan voor Deto? Wordt dat dan even aangetikt? En die krijgt dan de vrije trap. Heeft men heel snel genomen. Want men zoekt de rechterkant in de richting van Stokkengreef. Maar die bal is niet goed. En dan is die bal voor de doelman van Finn Jordans. Goed, de klok tikt hier de 45 aan. En met dat ik het zeg, fluit scheidsrechter Venekamp voor de rust. Goed, de rust staat hier tussen WAC en Deto. 1 tegen 1.
0: Gaan wij over naar Bekwik 28 tegen EFC. Ik vergis me steeds bij hoe het komt, weet ik niet. Ik heb waarschijnlijk het lijstje een beetje te klein gemaakt. Ze staan te kort achter elkaar, dan vergis ik me. EFC 58, VSCO 61. Ja, jongen van 17 jaar scoort 2 keer voor VSCO. Prachtig. Bert.
3: Ja, we kijken nu opnieuw naar een vrije trap. Een meter of 5 voor de 16 meter lijn. En het is Poas niet. Dit is Arjan van het Ende, maar die jaagt de bal hoog over het vangnet. Ja, dat was geen gelukkig schot. In ieder geval was dat een overtreding op Boas Brunes. En de vrije trap die gegeven werd is dus door Arjan van Tennep hoog opgeschoten. We zitten inmiddels in... hij geeft dus nu de tijd. Het is, we gaan rusten. Ik wou zeggen, we zitten in blessuretijd van deze wedstrijd. Nou goed, PSV gaat rusten met een 2-0 voorsprong. 2 doelpunten van Boas Brunes. En we gaan het opmaken voor de tweede helft.
0: Dankjewel Bert. Heb ik nog wat nieuws van gisteren. Ja, we hebben het weer gehoord. PEC Zwolle weer verloren. Vorige week al met 7-0 van Feyenoord. Nu weer met 3-0 van het FC Groningen. Ja, daar kunnen weer supporters zich niet in toom houden.

en schaam je kapot. Zij eisen het vertrek van trainer Henry van der Vecht. Technisch directeur Gerry Hamstra ging in gesprek met aanwezige supporters. Daarna sprak hij het vertrouwen in Van der Vecht uit en riep hij de achtbaan op de club te blijven steunen. Tijdens de wedstrijd in Groningen klonken vanuit het uitvak al spreekwoorden tegen Van der Vecht. De trainer toonde daarna afloop begrip voor. Het is altijd jammer, zei hij dat voor de camera van RTV Oost.

Ja, ik zit net te kijken in de vierde divisie. Dat is waar WSC in uitkomt. Ja, er wordt nog steeds gevoetbald. Alleen bij WSC is het rust. Dat is nog niet aangegeven hier. Maar de andere wedstrijden begonnen om 3:00. En waarvan een paar natuurlijk om 6:00. Zoals dat in de vierde divisie vaker voorkomt. Maar in ieder geval, die tussenstanden zijn allemaal nog zo'n beetje 0-0. En dan hebben we dus die wedstrijd Bond Boys, Flevo Boys om 6:00. En om TVC 28 tegen AZSV, die is vanavond ook om 6:00. En er wordt morgen nog een wedstrijd gespeeld om 2:00. En dat is de wedstrijd Heino tegen Kwik 20. Zoals ik al vermeld heb in de voorgaande weken en vandaag ook al een keer aangegeven heb, dat wij met Noord-Veluwe Sport vanavond doorgaan. En dat zal in de toekomst wellicht ook zo blijven. Tot de klok van 6:00. En dat doen wij op ook andere sporten natuurlijk. In het voetlicht te zetten. En dat doen we vanavond in ieder geval met de heer Lindeboom. De heer Lindeboom die is voorzitter van de Sport en Nut. En er is volgende week een keuring van allerlei vogels. Watervogels, hoenders, noem maar op. Daar horen daar meer van. En dat is volgende week allemaal in Hattemerbroek. Dan heb ik een gesprek met Cilia Vis. Cilia Vis is een BMX-rijdster. Ze doet het heel goed. Haar thuisfront is gevestigd in Kampen. En volgende week gaan zij ook nog naar het buitenland om daar te fietsen. Wij vinden het heel fijn eigenlijk dat wij contact gezocht hebben met Cilia Vis. Een collega van mij heeft dat gedaan. En dat dat BMX-rijden ook een beetje voor het voetlicht komt. En we willen natuurlijk graag Cilia een beetje volgen met haar wedstrijden die ze nog moet rijden. Goed, Mar de Haan, hij is de voorzitter of eigenaar van Forellenkwekerij in Doornspijk. En daar is volgende week ook een wedstrijd voor elke week voor forelvissen. En dat is allemaal voor een goed doel. Daar horen we straks na 5:00 ook nog eventjes. Die heb ik ook nog even aan de telefoon. Dan Gerrit-Jan Veldtoen. Ja, volgende week natuurlijk die motoren die weer starten in Oosterwolde. En die Demo Classics. En Gerrit-Jan Veldtoen die wil daar iets over gaan vertellen. Wat de volgende week, welke wegen nog eraf gezet worden. En nou ja, hoe lang het duurt en hoe laat of het begint. Daar bent u natuurlijk ook nog van harte welkom om daar te gaan kijken. Dan heb ik Egbert Bos nog even aan de telefoon over de verrichtingen van Levi Vlier. Nou, ik weet niet of ik Egbert aan de telefoon krijg. Ik hoop het. Waarom? Omdat die wedstrijd van Levi die begint om 5:30. Maar goed, wij doen ons best. Good to go, Miss Montreal.

0: The Rivers of Babylon, Boney M. Ja, moet ik natuurlijk wel bij de microfoon blijven zitten en niet steeds wegdraaien, want dan verstaan de luisteraars mij ook niet meer. Maar zo, eventjes kijken. Ja, dat was allemaal voor de tweede helft, want die is begonnen. En dan gaan we even luisteren naar Arnold Friesen vanuit zijn thuishonk, Sportpark Muldersingen. WAC Deto Arnold.
1: Ja, maar de tweede helft is begonnen waar de 51ste minuut loopt op Sportpark Muldersingel. Beide ploegen ten opzichte van de eerste helft ongewijzigd. Tenminste, WAC in ieder geval sowieso. En bij Deto volgens mij ook. Tenminste, ik als 1, 2, 3 niet zien dat die gewisseld hebben. Dus dan, dan gaan we kijken wat de tweede helft ontstand brengt. Misschien iets meer als de eerste helft zou mooi zijn. En natuurlijk de 3 punten voor WAC. Ja, dat gaan we afwachten. Balbezit is in ieder geval voor Deto. Stok in greep, rechterkant van het veld. Actie tussen twee man door. Vierhuizen haalt hem dan onderuit. Dan krijgt Deto de vrije trap. Nou, laat ik deze dan maar even meenemen. Zoals gezegd, ja, de eerste helft WAC ook een aantal goede kansen gehad hoor. Onder andere Jelle Postkot na die 1-1 had hij de kansen op de 2-1 oog in oog met Curijn Kiers. Maar dat mislukte. Nou, de vrije trap dan voor Deto als Sven Jordans het allemaal neer heeft gezet. Hoog ingebracht Frank Smit dan, die gaat er onderdoor bij de tweede paal. Dan is het nog Gijs van Limbeek, maar die bal is te hard voor hem. En dan gaat die bal over de achterlijn. En dan mag Sven Jordans dan de doeltrap voor WAC gaan nemen. Gaan we eens even kijken waar hij dat dan gaat doen. In ieder geval, hij laat het over volgens mij aan Jeffrey Bos. Dan zal WAC ongetwijfeld proberen willen op te bouwen. Maar Frank Smit staat daar kort bij. En dan moet Jonas het alsnog lang doen.
0: Arnold, mag ik je heel even onderbreken? We hebben een doelpunt bij de wedstrijd EFC 58 tegen VSCO. Bert Schipper.
2: Ja, PSO is in de tweede helft slecht begonnen. Een paar minuten in de tweede helft al weet in ieder geval EFC de aansluitingstreffer te scoren via Marvin de Koning. En daar ging eigenlijk een grote fout van Aaron Sleuring aan vooraf. Die oude bal, ja, een beetje lage bal wegkoppen, mist de bal. En de bal komt zo voor Marvin de Koning. Die kan gewoon vrij de bal in binnen schieten. En daarmee dus in ieder geval de aansluitingstreffer op het scorebord brengen. En ook uiteraard de spanning weer helemaal volledig terug. We hadden al wel verwacht dat EFC wat terug zou doen. Want we zijn gewend dat EFC nog een hele lastige te bespelen tegenstander is. Nou goed, dat is gebleken. 1-2 in ieder geval. Ik hoop dat VSO zich sneller stelt en niet van de kaart laat brengen. Want VSO was duidelijk in de eerste helft gewoon de betere ploeg. En hoop dat ze dat straks weer oppakken. Doelpunt maken dus die 1-2 door Marvin de Koning.
0: Oké, Bert, dankjewel. Ja, we kregen net Jan even aan de telefoon, of aan de telefoon aan het Ruzie-kanaal. Die zei weer een doelpunt. Maar ik laat heel even Arnold zijn verhaal afmaken. Arnold, voordat we overstaan, schakelen naar Sportpark Bovenmolen. Arnold, maak jij je verhaal even af.
1: Dan hou ik het heel kort, want hier loopt de 53ste minuut waar Deto nu dan een corner krijgt. Maar de tussenstand tussen WAC en Deto is nog altijd 1 tegen 1.
0: Dankjewel. Nu gaan we over naar Sportpark Bovenmolen. Jan van der Bos.
3: Ja, en dat was, ik had net aan de koffie op en dan gaan we alweer verder. Want 4-0 staat al op het scorebord bij OVO's tegen Tadde. En zo gaat het hard. En wederom was de doelpuntenmaker, Geert-Jan, ook speciaal voor jou, Sam van Kolderhoven, zijn derde voor vanmiddag. Oh. En zodoende, we begonnen met Tadde, die kreeg een kans. En dan gaat hij alweer Sam van Kolderhoven kijken of hij deze ook af kan maken. Hij is alleen 1 tegen 1. Maar, oh, er wordt neergehaald, maar de scheidsrechter geeft ook geel aan nummer 3. En OVO's krijgen vrije trap. Kan ik die meenemen, Gert-Jan?
0: Ja hoor, ga je gang.
3: Ja, nou, die is net buiten het strafschopgebied en daarnet scoorde OVO's uit zo'n situatie. Kijken of ze deze ook kunnen verzilveren, want ja, dit is een kansrijke positie. En net ging hij dus in en die vlier die gaat weer naar die bal toe. En samen met Mike van Toever, de aanvoerder, kijken wie hem gaat nemen bij OVO's. En net buiten het strafschopgebied, de rest staat te wachten. Kijken, de 51ste minuut loopt, 4-0 de stand en kijken of dat nog meer kan worden. Ja. En die vlier die gaat hem waarschijnlijk nemen of Cornel Balk. Nee, en die vlier weer. Hetzelfde concept als net, maar nu ging het dus mis. Via de muur werd hij teruggespeeld. 51ste minuut. 4-0 de stand hier bij Ovios tegen Tadda.

0: altijd wel iemand, IOS, staat tenminste op mijn screen. Ja, ik moet weten wat het betekent, maar ik ben het heel eventjes kwijt. Goed, maar wat belangrijker is, is het sport natuurlijk en dat is het voetbal. Wij gaan over naar Bekwik EFC 58 tegen VSCO 61. Bert Schipper.
1: Het blijft lastig, Gert-Jan. Nee? Bekwik 28 op
0: VSCO 58. Ja, het blijft, ik heb die lettertjes zo dicht op elkaar staan, Bert. Ik probeer echt mijn best te doen, de laatste paar uur.
1: De PSO was zo hard op 3-1 gekomen. Grote kans voor Hans van Rensselaer, alleen op de doelman af. Maar goed, hij schoot op de doelman en vervolgens was het Arjan van Tende die binnenschoot, maar die werd voor het buitenspel afgevlacht. En daarmee ging eigenlijk de 3-1 in rook op voor PSO. En die zal dan moeten proberen om de doelpuntje te maken. Want dat voelt toch wel een stukje beter dan met 2-1 voor staan, want één kans en één kan zomaar een gelijk spel op gaan leveren. En dat zou ten opzichte van wat we gezien hebben in de eerste helft eigenlijk onverdiend zijn. Maar goed, dat kan wat vaker gebeuren. Je krijgt niet altijd waar je recht op hebt. Het is nu PSO in ieder geval die probeert aanvallen te bouwen, zo halverwege het veld. Het is Robin van Ommen die negen gaat nemen. Ik heb trouwens een enorm ego in mijn oor. Maar goed, dat ligt dat het iets aan de instelling ligt. Maar Boas Brunet is nu aan de bal, maar die wordt in ieder geval afgetroefd. En het is EFC die gaat overnemen. Wij zijn inmiddels 56 minuten onderweg. De stand dus 1-2, met voordeel van VSO.
0: Dankjewel Bert. Gaan we over naar Arnold Verriesen. Arnold.
2: Hier loopt de 59ste minuut en balbezit dan voor Dato. Kans misschien voor Dato. Nee, goede sliding van WAC'er Lucas Nienink. Want dan was even kijken, was het Joes Maas linkt die erdoor was. En dan probeert WAC'er op te counteren en dan met Stef Benoenen. Maar die moet er eerst zien af te rekenen met Gijs van Limbeek. Maar dat lukt niet. Hij speelt hem wel terug op Curijn Kiers. En zo bouwt Dato opnieuw aan de aanval. Zo is de tweede helft wel iets meer open als in de eerste helft. Dan willen beide ploegen dus vol op de aanval gaan en proberen te spelen. Balbezit Dato dan met Hans Matti, die de bal dan rustig bij zich houdt. Zo plooit WAC zich terug vanuit de organisatie, zoals het eigenlijk steeds heeft gedaan. En om kijken of het er dan snel uit kan komen. Balbezit is dan voor Dato. Vierhuizen moet daar verdedigen met Post. Doet dat goed. Kalkholm zit er dan net met het voetje tussen. Balbezit voor WAC. Mitchell Dijkhoff dan. Maar die wordt opgejaagd. Houdt hij die bal wel bij zich terug op Kalkhoven. Even een listig balletje in de richting van Post. Dat lukt dan goed. Dion van Limburg balbezit. Wil vooruit, kan niet vooruit. Moet hij terug naar Jeffrey Bos. Bos die wat opgejaagd door Frank Smit. En dan Rost, de doelman van WAC van Jorans. Die bal richting de voorwaartse. Maar die wordt opgevangen door Dato. Maar niet goed. Is het dan van Limburg dan? Na Bos. Bos dan op kijk een aantal duimen. Dan wordt hij verdedigd door de man van Dato. En die speelt dan de bal over de zijlijn. En dan mag WAC in gaan gooien. Gaat het doen met Nathan Duim. Zo rond de middenlijn. Dus dan hier gooi niet goed op Van Limburg. En dan houdt WAC wel het balbezit. Omdat Dato dan inlevert met Joes Maaselink. En dan kan Kalkhoven voor WAC het balbezit verplaatsen naar de linkerkant. Naar 4000. 4000 weer terug op Kalkhoven. En terug naar Vejorans. Zo bouwt WAC rustig op. En zo komt Dato, schuift dan weer op. Maar dat is een hele slechte bal van de doelman van WAC. Finn Jorans levert zo de bal in. En dan ligt het open voor Dato. Lustig afgegeven. Frank Smit. Ja, die lost die bal dan. Achter doelman Finn Jorans van WAC. Ja, de doelman van WAC levert die bal zomaar in. En dan weet Dato er wel raad mee. En dan schiet Frank Smit de bal achter doelman Finn Jorans van WAC. Goed, 62 minuten loopt hier op het Sportpark Wildersingel. WAC tegen Dato. 1-2.

0: Police uit 1981. Every little thing he does is magic. Jan van der Bos.
1: Ja, we zitten hier in de 62e minuut. Ik denk dat we nog iets langer doorgaan straks hoor. Want we hebben een tijd blessuretijd gehad. Steven Marsman die moest op het brancard van het veld af. Het zag er niet best uit. Wat die jongen heeft. Maar ja, ik heb ook niet gezien wat er gebeurde. Maar ineens lag hij op de grond. En werd er, ja, was er ook wel even wat schermutselingen. Maar ik weet niet of iemand van Ovios daarmee te maken had. Dat was net even. Hebben we 5 minuten wel stilgelegen. En zeker 5 minuten. En nu was het net wissels, 2 wissels. Jasper Uitslag is erin gekomen en Wesley ten Hove is erin gekomen voor Sam van Koldenhoven en Jury de Vries. Die zijn er allebei uitgegaan. Jury de Vries waarschijnlijk omdat hij een gele kaart opgelopen heeft, willen ze niet het risico lopen dat hij nog eentje krijgt en eruit gestuurd wordt. Want af en toe bij Vlagen is het een beetje grimmig geworden. Of nog steeds, laat ik het zo zeggen. Dat is wel een derby eigen, maar ja, liever heb je dat niet natuurlijk. Maar zeker als Ovios zijn, dan moeten ze daar niet in gaan trappen. Want dan kun je nog rare dingen beleven. Tade probeert nu ook in ieder geval een aansluitingstreffer te krijgen. Krijgen een cornerbal ook hier Ovios te verwerken. Tot nu toe de 0 nog steeds vasthouden. En het is ook niet zo dat Tadde waarschijnlijk ook nog bij gaat komen. Maar de corner wordt genomen en daar een kopbal en daar een schot. Ja, nee, de kopbal die werd door Harold Ponstein gepareerd. En het schot was dusdanig over dat dat geen gevaar opleverde. 64e minuut hier loopt en 4-0 stand is hier nog het geval.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat 5 minuten in de file op de A30 van Ede naar Barneveld voor de aansluiting met de A1. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
5: Locomenu.
4: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
2: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
6: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
8: Loco FM, Lou FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
9: Ja, we zijn alweer bezig op de helft van Noord-Veluwe Sport, want we gaan vanavond door tot 6 uur, zoals al vermeld. Ja, we gaan eerst een rondje langs de velden, want er zijn tijdens het nieuws alweer doelpunten gevallen. We gaan eerst even over naar Bert Schipper. Bert.
10: Ja, we zitten hier in de 75e minuut van de wedstrijd en PSO heeft de voorsprong vergroot. En het was Jan van der Toever die de achterlijn bereikte en vervolgens voorgaf. En het was Arjan van der Tende die de 3-1 op het scorebord bracht. En daarmee PSO dus weer een voorsprong van 2 doelpunten heeft gegeven. PSO heeft ook wat gewisseld in ondertussen. Even kijken, de doelpuntenmaker van de eerste twee doelpunten, Boas Bruinhuis, die werd gewisseld voor Remo van der Graaf. En in de 70e minuut zijn ook nog Arjan van Tende en Hans van Renslaan gewisseld voor Sven Groothuis en Jesse Boeven. Die spelen dus nu in de basis op dit moment. Binnen de lijnen zijn die gekomen. En we hebben nog een gele kaart gezien aan allebei kanten. Het was een pasovertreding van een speler van, in dit geval van ESC, nummer 5 was dat, Nick Bergsma, op Robin van Ommen. Die behoorlijk hard neerging. En vervolgens de nummer 5 kreeg een gele kaart. Maar Robin van Ommen probeerde nog even een verhaal te halen. En dat had hij niet moeten doen. En kreeg vervolgens ook een gele kaart. Dus 2 gele kaarten aan allebei kanten. En dus 1. PSO leidt dus hier met 3-1. Dat doelpunt van Arjan van der Tende.
9: Gaan we over naar Sportpark Bovenmolen. Want daar is ook gescoord. Jan van der Bos.
11: Ja, en wederom de Rovio's. De 5-0 is op het scorebord gekomen in de 70ste minuut. En die Vlier is de doelpuntenmaker. En die werd weggestuurd en die wipte mooi over de doelman heen. En zodoende staat de 5-0 hier op het scorebord. En mocht hij gelijk het veld verlaten om plaats te maken voor Ivan van Oorl. En verder hebben we nog gewisseld Arjen Hoogland. En daarvoor in de plek is Corné Hameling gekomen. Weer terug van een blessure. Dus hopelijk dat hij ook weer meters kan maken. En zich weer blessurevrij kan begeven op het veld. Zodoende is het hier in de 76e minuut 5-0 voor Ovios. En een makkelijke derby dit keer.
9: Oké, Jan, dan gaan we over naar Sportpark Muldersingel. Arnold van Riesen voor de wedstrijd de WHC tegen Deto. We verlieten nu met de stand 1-2. Arnold.
5: Ja, dat klopt. Dat is het nog steeds zo. Maar met dat ik jullie verliet, kregen WHC wel de kans op 2-2. Maar Lucas Nunink, hij trof de paal achter doelman Curé Kiers van deed ook wissels gezien aan de kant van beide ploegen. Mike Sercel, hij is in de ploeg gekomen voor diezelfde Lucas Nunink. En wissels aan de kant dan van Deto. Overmars is uit het veld gegaan en Maaselink is uit het veld gegaan. En in de ploeg gekomen zijn Mano en Zomerplaag aan de kant dus van Deto. En we hebben ook nog een gele kaart gezien voor Dennis Kalkhoven. De kans die dan misschien voor Deto nu, waar Vierhuizen dan wegkopt. Gevaar of niet weg, bal nog in de 16, maar dan ruimt Dion van Limburg op. Goed, nog 10 minuten met wat blessuretijd op de klok hier op het Sportpark Wildersingel. Kan WHC nog terugkomen in deze wedstrijd? We gaan het zien. Maar de tussenstand tussen WHC en Deto, 1 tegen 2.
9: Heb ik net toevallig het computertje aanstaan en er staat hier op een gegeven moment 3F. Zaterdag 3F voor mijn neus, dus de tussenstanden van die wedstrijden. OVO staat er nou bekend, rode kaart voor Jelle van Tull, 4-0. Olympia 28 tegen Zwift 64, daar staat het 1-2. ZAC tegen Rauwveen, daar staat het 0-3. Bekwiek 28 staat nog steeds 0-0 tegen DSV 61. Hattoheim tegen Serenbroek, daar staat het. Die wedstrijd is om 3 uur overigens begonnen. Andere wedstrijden waren om 2:30. Die wedstrijd begon om 3 uur. Hattoheim tegen Serenbroek, daar is het 0-0. Diezewes tegen SCH, die wedstrijd begon ook om 3 uur. Daar staat het 2-1. Dan heb ik nog SV Dalsen tegen Heerde. Die wedstrijd begon om 2:30. En daar staat het nog steeds 1-1. Eerst even een stukje muziek en dan gaan we even kijken naar de andere andere tussenstanden in de desbetreffende klasses.

0: later een muziek. Eventjes een muziek, want we gaan over naar Bert Schipper. Bert.
1: Ja, want hier is er opnieuw gescoord. Het is 4-1 geworden voor Fecio. Een uitbraak aan de kant van Fecio naar een hoekschop voor EFC. En het was Remo van der Graaf die zijn tegenstander te slimmer was. En vervolgens een vrij veld voor zich had vanaf ongeveer de middenlijn. En met hem mee opgekomen was Robin van Ommen. En voor de doelman een paasje breed. En Robin van Ommen kon heel beheerst en makkelijk de 4-1 aantekeningen. Fecio leidt met 4-1. En deze wedstrijd moet, wat mij betreft, als ik zo nu naar kijk, zeker beslist zijn. Want de ERC heeft weinig potten kunnen breken in deze wedstrijd. En Fecio heeft dus een zeer dik verdiende voorsprong genomen van 4-1. Doelpuntenmaker Robin van Ommen.
0: Gaan we over naar Sportpark Muldensingel, Arnold Verriesen.
2: Ja, 6 minuutjes nog met wat blessuretijd, maar wissels aan de kant van WAC. Sylvain Vierhuis, Dion van Limburg en Nico Veldman zijn naar de kant gehaald. Gijs Slaghuis, Daniel Duim, de eerste van Toren zijn in de ploeg gekomen. WAC nu met 3 man achterop en 4 man daarvoor. En dan wat aanvallende impulsen nu dan van trainer Werner Pluim van WAC. Om in ieder geval nog een puntje uit het vuur proberen te slepen hier in eigen huis. De diepe bal dan gespeeld, schiet hij door. Bijna bij Jelle Post. Maar dan Sercel dan in de lucht. Wint dat duel dan niet. Had WAC wel het balbezit met Dijkhoff. Jesse van Doren dan. Die heeft wel snelheid genoeg aan die rechterkant. Maar die wordt daar goed verdedigd door Hans Matti. En dan die puntert die bal eigenlijk hoog de lucht in. En dan gaat die bal over de zijlijn. En dan mag WAC in gaan gooien. Gaat dat dan doen met Jeffrey Bos. En dan gaan we eens kijken of WAC dan die gelijkmaker nog kan forceren. Jeffrey Bos, hij kan hoog en ver gooien. Gaat dat dan ook doen? Iedereen daar in dat 16 meter gebied bij doelman Kurijn Kiers van Deto. Bos dan, kan die aan de bal komen? Lukt niet. Sercel ook niet. En dan ruimt Deto op. Is het Frank Smit die dan achter de bal aan gaat? Moet Kalkhoven weer opschieten? Ja, los dat goed op samen met Gijs Slaghuis. En die zoekt dan rustig de linkerkant naar de rechterkant, moet ik zeggen, bij Jeffrey Bos. En dan wordt hij tegen een van de invallers aangeschoten. Mano, Prime Mano. En dan gaat die bal over de zijlijn. Heeft WAC al heel snel ingegooid. Maar is het ook meteen de bal weer kwijt. En dan Kalkhoven kruipt daar goed voor zijn man. Houdt WAC het balbezit met Bos. En dan Nathan Duim dan op Van Doren. Van Doren dan misschien met een actie. Speelt hij de bal goed door op Jeffrey Bos. Misschien niet dan wat gevaar voor WAC. Zijn er genoeg mensen mee in de 16? Ja, dan wil Jeffrey Bos zijn man daar voorbij. De bal is er wel voorbij. Maar hij zelf komt er dan niet voorbij. Dan gaat die bal over de zijlijn. En dan mag WAC in gaan gooien. Heeft er natuurlijk haast met Nathan Duim. Maar die laat het dan weer over aan Jeffrey Bos. Zal hij weer hoog in dat 16 meter gebied gooien dan van Deto Vriezenveen. En dan gaan we eens kijken waar dan die bal terecht komt. Hoog in dat 16 meter gebied. Hij is ver genoeg in ieder geval. Maar wel weggekomen door Deto. Daniel Duim neemt dan de bal over. Maar dan moet hij opschieten. En dan is hij voor Dijkhoff van WAC. Slaghuis dan weer terug naar Bos. Houdt WAC nu wel de druk op Deto. Bos dan in het 16 meter gebied. Misschien bij Sercel. Die verlengt dan. Maar die heeft dan een duwtje uitgedeeld. En dan mag Deto de vrije trap gaan nemen. Goed, 88e minuut loopt op Sportpark Muldensingel. Ik kom straks nog bij je terug voor de slotfase. Maar de tussenstand tussen WAC en Deto. Nog altijd 1 tegen 2.
0: Van Wezen gaan we naar Oldenbroek. Sportpark Bovenmolen. Jan van der Bos.
3: Ja, 84e minuut, 5-0 de stand. En het is natuurlijk al lang en breed gespeeld. Maar zo wordt er ook gevoetbald door OVOS. Een beetje nonchalant. Af en toe een uitbraak en dan zijn ze snel weg. Maar de grensrechter heeft ook Koninginnedag volgens mij nu. Of Koningsdag tegenwoordig. Hè. Hey, maar het is niet spectaculair. Maar ja, nu het harde breekt een keer uit. En die heeft ook heel af en toe krijgen ze een kans om de eretreffer te maken. Maar Harold Ponstein die wil sowieso zijn doel schoonhouden. Nou, hier gaat Cornel Balk. En die gaat op snelheid weg. En die wordt net door, van Schoten, Hielke van Schoten, wordt hij van de bal afgelopen. En zodoende gaat deze aanval ook niet door. Kijken met die heengooien of dat nog wat wordt. Mike van Wegel die gooit de bal in richting Cornel Balk en die kan bijdraaien. En ja, helaas, die gaat ook niet meer voor alles. Anders had hij misschien die bal wel gehad, maar nu niet. En nu had iemand van het harde. En zo gaat het een beetje, kabbelt het een beetje voort. En heel af en toe is er een leuke actie en komt er een bal. Ja, hier, Sebastian Jans, nee, die is niet snel genoeg om die bal binnen te houden. En zodoende gaan we even weer terug naar de studio. Kom ik straks nog even terug. Wij zitten in de 85e minuut, 5-0 de stand.

0: De letter van de bokstap. En dat allemaal uit 1967. Ik wist dat het een oud plaatje was, maar ik wist niet precies hoe oud of hij was. Maar hier staat het beschreven 1967. Arnold van Riesen.
1: Ja, slotfase. WAC deed er nog altijd 1-2. Jesse van Toren is daar wel zijn man voorbij. Snelheid genoeg. Van Toren kan WAC die 2-2 nog maken. Een hensbal, dacht ik. Ja, iedereen wil Hens zien, maar de scheidsrechter van dienst vanmiddag, Venekamp, wuift het weg. En zo gaat dat feestje niet door. Maar WAC wel de drukte volop heeft in die slotfase. Om in ieder geval nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Van Doren dan met het hoofd op Cercel. Ja, dan komt hij een beetje in de klus. Dan valt hij en dan kan Deetop er op de counter uit. Maar als doelman van Jordans is er dan heel snel uit zijn doel. En dan lost hij dat goed op het balletje naar Jeffrey Bos. En zo drukt WAC nog wel in die slotfase. Daniel Duim, een van de invallers. Maar die krijgt de bal verkeerd op de voet en dan gaat hij over de zijlijn. En dan mag Deto in gaan gooien. En doet het natuurlijk rustig aan, want die wil natuurlijk de 1-2 over de streep trekken. Inmiddels de voorwaartse gezocht. Naar een van de invallers is het dan Van het Laar die in het veld is gekomen nog bij Deto. En opnieuw mag Deto in gaan gooien en gaat even kijken. Niels Eshuis, ook nog een van de invallers, mag dan de ingooi gaan nemen. Doet dat dan richting de voorwaarts en in de richting van Laar. Maar Gijs Slaghuis wint dat kopduel. En opnieuw dan Eshuis en dan Gijs Slaghuis kopt dan die bal naar voren. Maar dan staat Van Oene daar tegen een vierman. En dan een hoge vuurpijl in de richting het strafschopgebied van Jordans. Maar die is dan voor doelman van Jordans. Snel de bal naar de grond en dan wil hij het ongetwijfeld ver en hoog gaan doen richting Mike Cercel. Een van de aanvallers, maar die kijkt eigenlijk niet naar de bal. Die staat er eigenlijk met de rug naartoe. En dan is de kans natuurlijk verkeken. Kalkoven dan hoog in het 16 meter gebied gebracht. Nathan Duim ook mee in het 16 meter gebied. En Daniel Duim probeert voor te kruipen. Lukt niet. En dan kan Deto er op de counter uit met stok in greep. Heeft dan alle ruimte. Moet Bos dan alle zeilen bijzetten. Kapt hij even de bal terug

0: legio aan Deto-spelers om dat allemaal te verdedigen. Jeffrey Bos dan nog voor WHC. Dan krijgt WHC nog een vrije trap. Nou, allemaal maar naar voren dan, zou ik zeggen. Om in ieder geval dan nog die 2-2 proberen te maken. Finn Jordans, de doelman van WHC. Hij gaat ook nog mee naar voren. Om in ieder geval dan die 2-2 nog te forceren. Je hebt in ieder geval, de winst heb je dan niet, maar je kunt er in ieder geval proberen om in ieder geval die gelijkmaker te maken. Dus dan kun je net zo goed de doelman meesturen als een extra mannetje. Nou, Finn Jordans dan daar ook de doelman, zoals gezegd, op de rand van het 16 meter gebied als Dijkhoff dan die vrije trap voor WHC gaat nemen. Hoog erin gelepeld, Jordans kopt hem wel, krijgt hem wel op het hoofd. Sessel dan, kopt dan wel, maar hier is het te makkelijk. Hier is dan voor de doelman van Deto, Kurey Kiers. Ja, dan is Finn Jordans weg. Maar dan vindt scheidsrechter Veenekamp het genoeg. En verliest WHC met 1-2 van Deto. Weer een onnodige nederlaag. Want het had niet gehoeven vandaag. Maar ja, in die hoek heeft WHC al vaker gezeten in de afgelopen twee wedstrijden. Dus Deto, het wint hier met 1-2. Op basis misschien van het spel was een gelijkspel wel verdiend geweest. Maar je krijgt niet altijd wat je verdient. Goed, dan ga ik hier afsluiten. Volgende week speelt WHC de uitwedstrijd tegen AZSV. En doet dat om 14:30. Dan ben ik er ook weer bij. Ik wil Gert-Jan bedanken in de studio. En natuurlijk alle luisteraars van het Veluwe Sport. Dan wens ik verder iedereen verder een goed weekend. Dan zeg ik graag tot ziens en tot volgende week.
1: Oké, Arnold, ook weer bedankt voor deze bijdrage. Gaan wij over naar Bert Schipper. Bert.
2: Ja, ook hier heeft de scheidsrechter afgeloten. De scheidsrechter verloren heeft dus voor het einde van deze wedstrijd gefloten. VSG wint met 1-4. Een knap overwinning, want VSG wordt altijd heel lastig tegen EFC. Maar die kon vandaag weinig potten breken. Die kwamen nog een beetje gelukkig op, die 1-2. Maar daar was de koek ook wel mee op. VSG verdient overwinning, doet goede zaken. En mag volgende week thuis proberen tegen SV Twello. Dan hebben we geen verslaggever. Ik heb nog geprobeerd om vervanging te krijgen, maar dat lukt uiteindelijk niet. Dus dan een keer zonder verslag van, aan de kant van VSG. Ik wens nu voor alle luisteraars nog een heel goed weekend. En graag tot een volgende keer.
1: Bert, jij ook bedankt voor deze bijdrage van Noord-Veluwe Sport. Als laatste verslaggever hebben wij aan de lijn Jan van Bos, ook afgelopen. Jan?
3: Ja, het is afgelopen. 5-0 is het afgelopen, de stand. En dat was aan het laatst van de tweede helft ook niet zo raar meer. Want er werd niet echt heel erg gestreden meer. En ja, die 5-0, dat was al een ding. Dus wat dat betreft, rustig uitgespeeld door Ovios. En ook Hadden ging niet meer echt aandringen om nog een doelpunt te maken. En zodoende die 5-0 is zo gekomen. Een makkelijke overwinning voor Ovios, moet ik zeggen, Gert-Jan. Dat had ik van tevoren niet verwacht. En ik had juist verwacht dat Hadden volle bak zou gaan. En dat deden ze ook wel. En in het begin ook iets te fanatiek misschien. En Ovios en toen ging op een gegeven moment de vlam in de pan. En er werd dus de Jelle van de Tul, die werd daar de slachtoffer van het Hadden. En dat haalde wel de angel uit het voetbal en van het Hadden. En Ovios die kon naar hartelust voetballen. En zodoende die 5-0 op het scorebord zetten. Volgende week, dan gaat Ovios naar Doornspijk. Wederom een derby. Om 14:30 volgens mij. En kijken of ik ook verslag doe. Want ik heb met Geert afgesproken dat Geert voor de andere partij verslag doet.
1: Voor
3: en ik
1: ja.
3: Voor Ovios, voor de Loco en de Lou. Of dat doorgaat, dat moet ik ook nog even bekijken thuis. Maar als dat zo is, dan ben ik daar ook om 14:30... voor de Loco en de Lou volgende week. Verder een goed weekend iedereen, alle luisteraars, Gert-Jan, jij ook en iedereen die meeluistert. En ik zou zeggen tot volgende week dan en een gezegende zondag toegewenst iedereen.
1: Oké, Jan, jij ook bedankt voor deze medewerking en meewerker aan het aan Noord-Veluwe Sport. Ja, Bert Schipper, je zei het al, volgende week dan is Bert er niet en Gerrit-Jan is er ook niet. Maar volgende week hebben we natuurlijk die Demo Classics allemaal in Oosterwolde. Ja, en wat mij betreft, ik ben er volgende week, ja en nee. Ik weet het nog niet helemaal zeker, maar ik heb familie over uit Amerika en die hebben onze lunch aangeboden, onze familie. Dus wij moeten eerst gaan lunchen en hoe laat of die

lunch is, weet ik niet. Ik weet ook niet waar het is. Het is in ieder geval hier in de buurt. En hoe laat is het afgelopen? Is, weet ik niet. In ieder geval probeer ik hier zo vroeg mogelijk te zijn. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar dat zien we volgende week wel. In ieder geval die wedstrijden die dan in ieder geval geen verslaggever hebben. Wat al zeker is, dat is de wedstrijd van VSCO volgende week. We gaan nog even kijken wat er andere ploegen gedaan hebben in, die, in de regio hier. En voor de rest gaan we eventjes. We hebben nog een half uurtje te gaan. Dat betekent nog een half uurtje voetbal. Tenminste, voetbal gerelateerd. En daarna gaan we andere sporten belichten in het laatste uur van 5 tot 6. Eerst een stukje muziek.

Een van de beste Nederlandse bands, tenminste vind ik persoonlijk, Kensington en Home Again. Goed, we zijn toe aan de eredivisiewedstrijden die al gespeeld zijn en die nog worden gespeeld in het weekend. Dan begin ik met de wedstrijd Groningen tegen PSC, oftewel PEC. Ja, Groningen won die wedstrijd met 3-0. Vorige week kreeg PEC al klop van Feyenoord met 7-0 en nu weer 3-0. Ja, ik heb het al verteld in het tweede of in het eerste uur. Supporters waren lang niet blij, want ze hebben de bus van Groningen opgewacht op het Marktparkstadion daar in Zwolle en die waren not amused. Goed, dan de wedstrijd ADO tegen Cambuur. Die staat op punt om te beginnen. Ja, is net begonnen geloof ik, want die wedstrijd begint om 16:30. Dan de wedstrijd Sparta-Rotterdam tegen Heerenveen. Die is vanavond om 17:15. Vandaag Ajax tegen Excelsior om 20:00 en om 21:00 Willem II tegen Fortuna. Dan hebben we morgen de wedstrijd Feyenoord tegen Utrecht om 12:15. FC Twente tegen PSV om 14:30. 14:30 morgen ook de wedstrijd AZ tegen Telstar. En als laatste NEC morgen om 19:45 tegen Go Ahead Eagles.

Talking Heads. En ze waren nog niet uitgezongen, The Road to Nowhere. We gaan even kijken naar de uitslagen van de desbetreffende wedstrijden. Dan begin ik bij 4C op zaterdag. Deventer SP tegen VSW. Die wedstrijd hier start, die is om 3:00 begonnen. Dus die wedstrijd is nog niet helemaal afgelopen. Spannend is het daar zeker niet meer, want er staat 7-0 voor Deventer SP. Dan de wedstrijd Zalk tegen ESC. Ja, die wedstrijd is wel afgelopen. Dat is de eindstand 2-5. Dus ESC die doet goede zaken. WZC Wapenveld tegen Zwolse Boys. Die wedstrijd is ook afgelopen. WZC Wapenveld won die wedstrijd met 2-1. Twee rode kaarten bij Zwolse Boys. Dan de wedstrijd Lelystad 67 tegen Oene. Die wedstrijd is ook afgelopen. Die eindstand is 3-4. Dan de wedstrijd Twello tegen Hattem. Daar werd het 3-1 voor Twello. Dan de wedstrijd, zoals we gehoord hebben, van Bestschipper. EFC 58 tegen VSCO. Ja, Boas Bruines. Ja, hij scoorde liefst 2 maal, jongen van 7 jaar. Daarna nog een keer Arjan van het Ende en Robin van Ommen. Die scoorden allemaal voor VSCO. Dat zijn de wedstrijden. We hebben nog 12 minuutjes op de klok, dus ik moet een klein beetje opschieten. Gaan we even kijken gelijk naar de landelijke. Ik haal alles een beetje door elkaar, maar zo erg is dat niet, als u maar weet. Waar ik over praat, dat zijn de vierde divisie. Dan kijk ik even naar die wedstrijden. Ja, die zijn waarschijnlijk nog niet helemaal afgelopen, maar Berkum tegen DZC 68, daar staat het 1-0. Die wedstrijd is nog niet afgelopen, maar die wedstrijd begon ook om 3:00. En om 3:00 begon de wedstrijd ook Lakvisia tegen Neo, daar staat het 1-1. Dan hebben we de wedstrijd ONS Sneek tegen HSC 21. Daar staat het 3-1. Die wedstrijd is om 3:15 begonnen, rood bij HSC. Urk tegen de Olde Veste, 54, daar staat het 1-3. Dan de wedstrijd Bondboys tegen Flevoboys, die begint om 6:00. En om 6:00 begint ook de wedstrijd TVC 28 tegen AZSV. WAC, die verloren wedstrijd van Deto met 2-1. Voor Deto scoorde nog wel Nico Veldman, maar het mocht niet helpen. Dan hebben we morgen nog 1 wedstrijd. En die wedstrijd is Heino tegen Kwik 20 en die wedstrijd begint om 2:00. Ga ik gelijk even door naar 3C. Ja, dan moet mijn computer het wel doen. Even kijken hoe het daar. De meeste wedstrijden zijn daar ook wel afgelopen. Dan heb ik het over 3F, mijn excuus. Olympia 28 tegen Zwift 64, daar staat helemaal niets van bij. Wel staat er bij de wedstrijd Diezewets tegen SCH, daar staat er 3-3. En die wedstrijd begon om 3:00. Bikwik 28 tegen DSV 61, hier staat, tenminste, en ik hoop dat het goed is, dan doet toch nog DSV nog redelijke goede zaken naar de wedstrijd die ze verloren hebben. Eventjes kijken hoor. Ja, Diezen West tegen SEA, zoals ik al zei, 3-3. Kwik 20, 28 tegen DSV, er staan nog steeds 0-0. Ja, of het nu helemaal klopt, hoop ik in ieder geval voor DSV, maar dan pakken ze toch nog een puntje uit naar Bikwik. Dan de wedstrijd Hattoheim tegen Serenbroek, daar werd het 1-0, of is het 1-0? Ovios, die won met 5-0 van SV het Harde. Ja, en in de eerste helft viel de Dragon rood voor Jelle van het Hul. Sam van Koldenhoven, die scoorde maar 3 maal. En Andy Vloeien, die maakte de score af tot 5-0 met 2 maal een doelpunt. Dan de wedstrijd ZAC tegen Rauwveen, daar was het 0-3. Dan de wedstrijd FC Dalsen tegen Heerde, 1-1. Dan heb ik de laatste nog en dan ga ik even kijken of ik die ook zo snel kan vinden. Dat is eigenlijk de wedstrijd van Noord-Veluwe Boys. En die komen uit in, ik geloof, van 5D, als ik me niet vergis. Moet ik even kijken. De Noord-Veluwe Boys, ja. Floor Marlies met 0-5 van Daleveen. Dus Noord-Veluwe Boys, Daleveen 0-5.

0: Weer een uurtje Noord-Veluwe sport gehad. We zijn zo toe aan het laatste uur. Het voetbal hebben we allemaal gehad, hebben we allemaal over geïnformeerd. We gaan nu straks gaan we wat telefoontjes plegen met mensen van andere sporten. Dan heb ik het over het BMX met Cilia Vis, Marta Haan. Dat gaat over het forelvissen daar in Doornspijk bij de forellenkwekerij. De heer Lindeboom gaat het vertellen over het 100-jarig bestaan van Sport, Nut en Sport. Dat is tentoonstellingen over van allerlei soorten vogels en dieren. Gerrit-Jan Veldtoen, hij praat ons bij wat betreft de Democlassics. En dat allemaal volgende week in Oosterwolde. En Egbert Bos heeft nog een klein verhaaltje natuurlijk over Levi Vlier. Want die is vandaag aan het rijden. Start op de 12e plaats. En ik hoorde net dat om 16:30 de start was. Dus rond 17:30, 17:45 bel ik even met Egbert Bos. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws en voor de reclame en komen straks bij u terug.
1: Na het nieuws, een heel nieuw uur Noord-Veluwe Sport.

Ja, en dan had ik natuurlijk gehoopt dat er nog weer muziek achterkwam. Ja, ik zal op een gegeven moment mijn tijd toch een beetje vol moeten praten. Want de Noordvielersport, we kunnen hem nog een keer opnieuw opstarten. Dat gaan we doen. We hebben nog een minuutje te gaan. Het is nu al een klein beetje verwarrend omdat Noordvielersport natuurlijk voor de eerste keer twee uur of een uurtje extra is. Dat is helemaal niet erg. We gaan wachten op het nieuws. Onder de tune van Noordvielersport.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staat één file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Hij stond nog heen, niet helemaal goed getuned, zoals wij dat dan noemen van Noord-Veluwe Sport. Maar u bent nog steeds te beluisteren bij Loco FM en Lou FM met Noord-Veluwe Sport. Het laatste uur. We gaan straks even een telefoontje plegen met Gerrit-Jan Veldhoen. Dat gaat allemaal over de democratie daar in Oosterwolde.

0: Rock This Town. De Streekets, ja. Zoals ik al zei, 3 uur lang heb je kunnen genieten van het voetballen en de desbetreffende verslaggevers langs de lijn. Ja, het laatste uurtje gaan we toch een beetje andere sporten doen, want er is volgende week zoveel te doen hier in de regio. En onder andere zijn die democlassics, dat allemaal in Oosterwolde. En Gerrit-Jan Veldtoen. Gerrit-Jan, goedemiddag. Je kan er iets meer van vertellen.
1: Ja, goedemiddag. Inderdaad, Gerrit-Jan. Volgende week dan is in Oosterwolde 3 dagen lang eigenlijk het herfstfestijn gaande. Dat is sinds een jaar of 3 is dat een uitgebreider evenement geworden, wat eigenlijk voortkwam uit de Demo Classic Race. En die Demo Classic Race die wordt voor de 13e keer gehouden. En ja, dan is in Oosterwolde, wordt dan het motordorp van de Veluwe. Want de Demo Classic Race, dat is een race met motoren die ouder zijn dan 25 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En dan komen ze uit alle streken van Nederland, komen ze naar Oosterwolde. Zelfs coureurs uit Duitsland zijn erbij. En dat gaat in verschillende klasses. En vanaf 10 uur dan zijn de trainingen. En 's middags vanaf iets over 12:30 dan zijn de wedstrijden. En eigenlijk is het, de wedstrijden zijn niet zozeer bedoeld van wie is de snelste. Al gaan ze wel snel, die motoren. Maar eigenlijk is het degene die wint, die rijdt de meest regelmatige rondes. Dus daar gaat het eigenlijk om, dat je zo regelmatig mogelijk je rondes rijdt. En dat kan zachtjes zijn, dat kan hard zijn. Maar dat is eigenlijk het wedstrijdelement.
0: Maar het is 2 dagen, Gerrit-Jan.
1: Nou, op woensdag dan wordt er een grote tent geplaatst. En dan is er op vrijdag, hebben wij 's ochtends een ochtend voor de senioren. Van de, nou, wat senioren uit Oosterwolde voor een kopje koffie. En we gaan een film draaien over dingen uit Oldebroek.
0: En daar is ook iedereen welkom?
1: Alle ouderen zijn daar welkom, okay, om samen elkaar te ontmoeten, bij te praten. En dan kijken naar de film van allerlei dingen over Oldebroek die gebeurd zijn of in het verleden.
0: Uh-huh.
1: En dan rond de middag dan gaan ze samen een kopje soep eten en een broodje. En dan 's middags om 2:30 is de jeugd van Oosterwolde welkom. Dan is er een kindertheater. En aan het eind van de middag krijgen ze een patatje met een snack en een glaasje ranja. En dan hebben ze nog een kinderbingo. Dan om 5:00 dan is er een prestatieloop voor jong en oud in het dorp Oosterwolde. Dat is op hetzelfde parcours als waar de motoren rijden zaterdags. En dan 's avonds is er nog een muziekbingo in de grote tent. En nou, dan zaterdag staat Oosterwolde bol in kader van de motorsport. En op zondag wordt dat afgesloten om 4:30 met een interkerkelijke tentsamenkomst. En dat is het herfstfestijn Oosterwolde 2026.
0: Jongen, er wordt nog iets van iets aan gedaan, Gerrit-Jan, dat weekend.
1: Ja, er wordt heel wat georganiseerd. Er zijn zo'n 50 vrijwilligers zijn een paar dagen in touw om het allemaal op te bouwen en klaar te zetten. En het is een mooi evenement. Maar zoals gezegd, ja, het spektakelstuk is toch wel de Demo Classic Race, de motoren in al die klassen. 125cc, 250, 500, 750cc. De zijspannen komen niet meer de laatste jaren, want het parcours is echt net iets te smal voor de zijspannen, want ze kunnen elkaar niet goed inhalen op dat smalle stratencircuit daar in Oosterwolde. Maar de andere motoren, ja, die bulden erover. En nou, er zijn nog wat plaatsen corrivee. In het verleden deed ik vaak Dick Bastia mee. En nog een coureur, ik de naam heb niet zo van weten. Van Beek, dacht ik, uit Doornspijk. Dus ja, mooie happening waar ook veel publiek op afkomt. En dan, ja, die vergapen zich aan die mooie oude motoren die we helemaal zijn opgeknapt. En blinkend over het circuit scheuren.
0: Ja, zijn er nog kosten aan verbonden voor de toeschouwers?
1: Nee hoor, het is helemaal gratis. Is mensen kunnen gratis komen kijken langs het hele parcours. Het is op het parcours de Grote Woldweg, de Winterdijk en de Drie Merkenweg. Dus dat is een mooi rondje. Er staat een grote tent ter hoogte van de Grote Woldweg 74. Daar kunnen mensen gezellig samen zijn om al die mooie motoren te kijken. Ook in het renningskwartier. Hoe mensen daar bezig zijn om hun trots weer in orde te krijgen om er een mooie race van te maken.
0: Ja, dus de mensen die uit Kampen komen, die moeten via de, dan moet ik even, Naalderweg. De,
1: ja.
0: En dan de
1: Grote Woldweg,
0: Grote
1: Woldweg.
0: En dan kom je dus bij het circuit. Dat is voor de mensen wel zo makkelijk voor de mensen uit Kampen. Ja, wil je naar de tent, dan moet je natuurlijk helemaal eromheen.
1: Ja, dat dan klopt. Dan moet je er helemaal mee, want het circuit is afgesloten. Dan kun je daar, want als het zo hard wordt gereest, dan...
0: Ja, nee, daar kan ik me indenken, ja.
1: Dan moet je geen mensen op het parcours hebben.
0: Gert-Jan, was er nog iets dat je zegt, nou, dat wil ik toch even vermelden. Dat is, vind ik belangrijk.
1: Nou, nee, ik zou zeggen, voor jong en oud is er wat te doen. En of dat nou vrijdagmorgen is, of de vrijdagmiddag, of de vrijdagavond, gezellig de muziekbingo. En ja, en dan moet de horrorliefhebbers, die komen zaterdag. Dus een paar dagen lekker genieten van mooie dingen in Oosterwolde.
0: Oké. Okay. Mag ik je bedanken voor het telefoontje, Gerrit-Jan. En ik wens je een heel fijn weekend.
1: Succes!

0: heel af en toe wel eens zo zijn dat de microfoon open blijft staan. Nou ja, ik zei niet verkeerd, maar ik had Cilia aan de telefoon. Ja, en de bedoeling is eigenlijk om Cilia een beetje te volgen voor haar BMX gebeuren allemaal. Ja, Cilia, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, ik zie het. Ik heb hier alles een beetje voor me staan. Cilia Vist, 20 uit Doorspijk. Even afgelopen weekend een sterke indruk gemaakt. Tijdens de BMX-vereniging KWC Kampen, je hometown, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja.
0: En hoe is het gegaan? Vertel eens iets over die BMX. BMX, dat is natuurlijk een sport. Ja, ik was blij verrast toen een collega van mij, Jeanette, me belde. En die zei, je moet dus een beetje aandacht schenken aan Cilia Vis uit Doornspijk. Want die doet het heel goed met die BMX. Ja, zelf ben ik nogal een vervent aanhanger van de... Van het veldrijden dat allemaal weer in de winterdagen. Ja, en ik vind ook dat er in Nederland heel weinig aandacht aan geschonken wordt. Terwijl dat in als ik hem op de Belg zet, dan is het er elke week op. Ja, ook een krachtsport. Echt een beetje wat jij doet, hè? Heel snel zijn.
1: Ja, BMX is eigenlijk een hele explosieve sport. Er gaat heel veel kracht, explosiviteit en alles in om. Ja, je bent eigenlijk vaak ga je dan over een baan van 30 of 300 tot 500 meter.
0: Oh, dus die banen verschillen.
1: Moet je eigenlijk op de finish komen.
0: Oh, die banen verschillen. Het is niet één baan. Het is niet 500 meter. Er zijn dus verschillende lengtes van banen.
1: Ja, je begint eigenlijk bij de startheuvel. Dat is een 5 meter startheuvel meestal.
0: Ja.
1: En dan ga je eigenlijk een parcours overfietsen met bulten en bochten ertussenin. En dat varieert gewoon wel per baan altijd. Dus de ene baan is iets korter, de andere is iets langer. Je hebt altijd andere bochten of bulten. Dus het is allemaal heel verschillend.
0: En met hoeveel sta je aan de start? Is dat ook verschillend?
1: Ja, met z'n achten vaak.
0: Over met z'n achten. En hoe lang duurt zo'n race ongeveer? Want het is allemaal nieuw, hè? Voor de luisteraars is het allemaal nieuw.
1: Zo'n race is... tussen de 30 en 40 seconden eigenlijk. Dus het is heel veel krachtinspanning en krachtintensie in die halve minuut, 40 seconden ongeveer.
0: Ja, wat train je op? Is het puur je spieren en je benen? Wat train je op? Want als ik kijk naar het wielrennen en ik kijk ook naar... Ja, als ik dan ook kijk naar het veldrijden, dan krijg je natuurlijk op het laatst een explosie aan kracht. En als ik de sprinters zie bij het wielrennen, wordt daar het... Puur ook specifiek op getraind, op die krachtexplosie. Omdat het, zoals je al zei, maar 40 seconden duurt.
1: Ja, in de winterperiode dan hebben wij, ons seizoen loopt eigenlijk van maart tot oktober. Mm-hmm. Met in de zomer ook nog een paar weken wat rust. Maar in de winterperiode dan trainen we eigenlijk voornamelijk op kracht, op duur wel. Om gewoon zoveel mogelijk kracht op te bouwen. En naarmate het seizoen eigenlijk begint... en daarvoor eigenlijk al proberen we al met explosiviteit te beginnen. Dus zo snel mogelijk uit herkomen, kleine korte starts... explosieve oefeningen in de sportschool. Dus het is heel erg wisselend.
0: Hoe oud was je toen je eraan begon?
1: Vijf.
0: Je
1: vijf en
0: vijf.
1: Een half jaar.
0: Hoe kom je bij die sport? Gekke vraag, maar hoe kom je zo bij die sport? Omdat het niets... Ja, het is... Want het is ook een Olympische sport geworden, hè? Sinds een jaar of twee nu?
1: Het is een Olympische sport geworden sinds 2008.
0: Oh, al zo lang.
1: In Peking. Ja, dat is al een aantal jaar. Maar de sport is gewoon over het algemeen niet zo heel erg bekend. Maar ik ben eigenlijk bij BMX gekomen door mijn broer. Die moest na zijn zwemles eigenlijk even een sport kiezen om toch actief verder te gaan. Mm-hmm. En op dat moment waren de Olympische Spelen op televisie. En toen zag hij dat voorbij komen BMX. En dat vond hij echt wel een hele superleuke sport.
0: Ja, is het ook.
1: En wij wonen in Doornspijk, dus mijn vader ging op zoek naar een baantje in de buurt. Nou, daar ben ik in Nunspeet dus begonnen. Mm-hmm. Of daar is hij begonnen. En ik ging eigenlijk als klein zusje altijd mee. Mm-hmm. Ik had wat vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. Maar die moesten tussendoor, telkens bij de wedstrijden, moesten hun gaan fietsen. Ja, en na een tijdje werd mijn broer groter. Dus hij mocht een nieuwe fiets uitkiezen in de fietsenwinkel. En ik stond ook naar die fietsen te kijken. En toen zei ik tegen mijn ouders, ja, ik wil eigenlijk ook een fiets.
0: Ja.
1: Dus zodoende ben ik eigenlijk bij de sport terechtgekomen.
0: Ja. En dat is je zei, je begon in Nunspeet. En,
1: ja.
0: Maar nu zit je in Kampen dus. Is die baan anders? Is die vereniging anders?
1: Ja, de baan in Kampen is eigenlijk net wat groter.
0: Okay.
1: Die heeft ook een 8 meter heuvel. Het is een iets professionelere baan. Ik ben daar rond een leeftijd van 11, 12, 13 jaar ben ik overgegaan van Nunspeet naar Kampen.
0: Mm-hmm.
1: En sindsdien ben ik daar heel erg lid.
0: Ja. Ja, ik zie dat die staan ook, je klasseringen waren vorige week geloof ik, tweede en derde plaats. En nu ga je volgende week ga je naar België toe.
1: Ja, daar ga ik een Europese ronde rijden in Zolder, bij circuit Zolder. Dat kennen de meeste mensen denk
0: ik
1: wel.
0: Bekend circuit, ja.
1: Ja, daar zit dus ook een BMX-baan. En die is in de zomervakantie helemaal opnieuw opgebouwd. Dus ik ben benieuwd hoe de baan gaat zijn. Maar daar ga ik een Europese ronde rijden.
0: Zit je te denken aan de Olympische Spelen?
1: Dat is een goede vraag. Binnen mijn klasse, ik rijd de Women 17-24 klasse. Daar kan je niet bij de Olympische Spelen komen. Okay. Omdat je dan echt bij de junioren onder 23 en elite moet fietsen.
0: Okay.
1: Ik fiets eigenlijk net een gradatie lager.
0: Mm-hmm.
1: Dus voor mij is het hoogst haalbare eigenlijk het wereldkampioenschap.
0: Okay. En daar ga je wel op focussen?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nou ja, ik had toevallig een microfoon aan staan, wat niet helemaal de bedoeling was toen ik eerst een gesprek met je had. Maar dat maakt niet uit. Ik had eigenlijk volgende week nog. Maar dan ben je net aan het rijden, hè? Rond tussen 5 en 6.
1: Ja, dus ja klopt. Ik heb een middag

0: Dan worden meer kunstjes. Maar dit is puur het BMX waar ik, nou ja, waar ik eigenlijk ook een beetje een liefhebber van ben. Want het is, zoals ik al zei, het is niet. Zo'n wedstrijd is ook zo afgelopen. Hè? Het is heel spannend, van begin tot het eind. Dat is het vaak als ik dan de Olympische Spelen bij dat BMX zie. Ze starten, maar ze zijn ook zo weer klaar. Het verveelt niet. Het is echt een krachtexplosie.
1: Ja, het is echt een krachtexplosie. En er kan zoveel gebeuren in een rondje. Bij één klein foutje, ja, dan ben je eigenlijk al wel weg. Dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat alles perfect loopt in zo'n rondje.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel spannend en ook wel weer heel erg leuk.
0: Ja. In die overbrenging van zo'n fiets, er zit geen versnelling niet zo bij. Zit er rem op?
1: Ja, er zit wel een rem op. Maar ja, die hoef je eigenlijk... Eigenlijk moet je die pas gebruiken bij de finishlijn, als je over de finish bent.
0: Ja, ja.
1: Er zit geen versnellingen op. Gewoon één verzet zit erop. Ik rijd dan wel op een carbonen fiets, dus dat is wel wat winstgevender.
0: Ja.
1: En er zit een laag zadel op. Dus eigenlijk hoef je ook niet echt op je zadel te zitten. Je staat eigenlijk de hele tijd op je fiets.
0: Ja, ja. Nou, hartstikke leuk om in ieder geval sowieso kennis met je gemaakt te hebben. We gaan je zeker volgen in de toekomst voor deze sport. Want ik vind het heel interessant wat jij doet. Is er nog iets wat je kwijt wilt?
1: Nee, op dit moment niet. Ik vind het hartstikke leuk dat je me hiervoor hebt gevraagd. Leuk dat ik erbij mag zijn en leuk dat jullie me gaan volgen.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. We gaan zeker met Noord-Veluwe Sport. En zoals ik al van week tegen je zei, ons bereik is behoorlijk groot. Omdat we dus samen met Loco en Lou werken. Dus is dat bereik heel groot. En we gaan je zeker volgen, Celia.
1: Ja, superleuk.
0: Oké. Hey, mag ik jou en jou dus een heel fijn weekend toewensen.
1: Ja, dankjewel.
0: Okay.
1: En jij ook een fijn weekend en fijne uitzending.
0: Oké, en heel veel succes volgende week.
1: Ja, dankjewel.
0: Ga voor je duimen. Doeg!

0: shame on you dat ik net die microfoon een klein stukje en even iets te vroeg openzetten, maar zo erg is dat niet. Zoals ik al zei, we hebben een druk programma, ook in het laatste uur, omdat er volgende week zoveel te doen is. We hebben nog een paar mensen die we gaan bellen, maar zoals Celia, die we graag willen gaan volgen natuurlijk in het loop van het seizoen met haar prestaties. Enkel volgende week kan het helaas niet, want tegen die tijd is zij ook aan het rijden. Maar dat doen we dus na dat weekend, hebben we weer contact met Sylvia. Wie we ook heel graag gaan volgen, dat is natuurlijk Levi Vlier. Ja, en wie kan ons daar het beste allemaal over vertellen? Egbert Bos. Egbert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Jan.
0: Hoe is het gegaan? Is die wedstrijd afgelopen?
1: Net afgelopen, ja.
0: Nou, kijk eens, vallen we met de neus in de boter.
1: Neus in de boter. Hij valt zeker met de neus in de boter, want een wereldprestatie, want hij is vijfde geworden.
0: Zo.
1: Ja, kippenvel. En de bloeddruk zit op 200, denk ik, op dit moment. Wat was een superspannende wedstrijd. Hij was als 12e vanmorgen met de kwalificatie getraind. En dat bood al een beetje perspectief. Alleen het was een beetje miserig nat en de hele dag is droog geweest. En net voor de wedstrijd begint het weer te regenen. Dus het werd een nat weerrace, een wetrace. En dat is altijd spannend voor hem ook natuurlijk. Maar met de start. Hij moet nog een beetje leren starten. Hij is natuurlijk nog erg jong. Maar er zijn er wat die gaan hem dan wel voorbij met de start. En toen lag hij op een gegeven moment op de 18e plek. Ik denk, dat wordt een beetje lastig. Maar hij heeft zich in die 14 ronden helemaal naar voren gereden. Hij kwam in een groepje terecht van 6 man. En dat ging om de 12e plek. En tot en met de 6e. En dan kwam hij in terecht en helemaal naar voren gereden in die groep in die aantal ronden. En de ene laatste ronde lag hij zelfs nog 4e. Maar in de gittermenbocht hadden nog net iemand hem in. Dus eindelijk werd hij 5e, maar top, wereldprestatie. Echt.
0: Maar hij start op de 12e plaats als ik het goed heb of niet.
1: 12e plek, maar de start kwam hij wat slechter weg als de rest. Hij moet nog wel leren om beter te starten. Dan kan hij gelijk aanpikken in de voorste linie, zeg maar.
0: Ja,
1: En ze gingen wel even voorbij. Dus toen lag hij 18e op een gegeven moment. Maar dan zeg ik, helemaal in de wedstrijd naar voren gereden. En supergoed, sterk gereden. Ook goed verdedigd, maar ook aanvallend. En prachtig, jongen. Echt super enthousiast hier met z'n allen. De 5e plek is wereldprestatie. Echt.
0: Ja, dat is zeker een wereldprestatie. En is het seizoen nou net begonnen? Zit je halverwege? Hoe moet ik het zien?
1: Nee. Dit is de laatste wedstrijd.
0: Dit is de laatste.
1: 4. En dat is natuurlijk in Duitsland en zo. En Europese wedstrijden. En dit was de laatste hier in Assen. Tijdens de Superbike weekend. De Engelse Superbike. En deze wedstrijd. Dit is vandaag een wedstrijd om 16:30. En morgen is het om 11:30. De tweede wedstrijd. Er geldt ook dezelfde kwalificatie als die vanmorgen heb gedaan. Dus dat betekent morgen moet hij weer starten op de 12e positie.
0: Ja.
1: Maar dit is echt fantastisch, jongen. Echt geweldig. Het hele team is helemaal wild, want dat hadden we niet verwacht. En het werd ook zo spannend de laatste ronde. Denk, als hij die man niet afvalt en zo, weet je wel. Dus nogmaals, de bloeddruk zal wel op 22 zitten op dit moment. Maar het is geweldig. Goede aansluiting en goed sterk gereden. Ook in die groep van 6. En dan elke keer weer een mannetje halen en de koppositie dan in die groep vasthouden. En we zijn echt helemaal uit de bol hierover.
0: Ja, kan ik me voorstellen, ja. En dan begin je dus op die 12e plaats. En dan zeg je zelf al, die start is niet al te best.
1: Nee.
0: Ja, dan moet hij dus heel veel inhalen.
1: Ja, ja.
0: In die ronde die je rijdt. Ja. En dat is de grote
1: dan moet
0: klasse
1: hij ook
0: van
1: en kijk, wat hij nu goed deed vergeleken met de andere keer. Dat hij moet aanpikken aan zo'n groep, zeg maar. Dan kan hij echt mooi meekomen. En in die groep kan hij dan zich proberen naar voren te werken. En als hij de aansluiting niet bij zo'n tweede groep hebt, ja, dan rij je alleen en dan komt hij er nooit meer bij. En dat deed hij dus nu goed.
0: Ja.
1: En dat kon je mooi zien. Dat elke keer een plekje opschuiven, 2-3 man voorbij. En op een gegeven moment lag hij voorop in die groep van 6, want die andere 4 die waren al een eindje vooruit. En toen werd hij op een gegeven moment lag die 6e voorhand op die groep en toen ging er gelukkig nog 1 onderuit in die eerste 4. Dus daardoor werd hij nu ook 5e.
0: Mm-hmm.
1: Hij lag zelfs de laatste ronde nog 4e. Maar in die laatste grit in mijn bocht was het nog een jockey. Ja, misschien is ook die ouder of zo. Maar die hadden nog net even in. Maar 5e is echt super
0: mooi.
1: Ja,
0: een super prestatie.
1: Vooral voor ons.
0: Ja.
1: En ook voor de sponsors natuurlijk. En ook voor, dit is natuurlijk een leerjaar voor hem. Hè. Wat eerder gezegd, als 14 jaar. Zijn jongens van 16 en 17 rijden al een paar jaar in die klasse. Ja. Zijn allemaal dezelfde motoren, 250cc. Dus het gaat echt hard ook. En vooral in een thuiswedstrijd hier op Assen. Ja, geweldig, geweldig. Echt is niet normaal.
0: Nou ja, maar in ieder geval, je zei dit was voor eerst de laatste wedstrijd. Wat ik leuk zou vinden, natuurlijk in Noord-Veluwe Sport. Dat jij toch een keer samen even een keer komt met Levi in de studio.
1: Zeker. Bij
0: Noord-Veluwe Sport er nog eventjes over praten. Mag ik je in ieder geval bedanken voor dit interview. We hebben een paar mensen te gaan nog. En dan zit dit uurtje er ook weer op. Oké, dankjewel. Goed weekend. En morgen ook succes, hè? Ja, en morgen moet hij er niet weer afvallen. Of hij moet er niet afvallen.
1: Hij blijft erop zitten.
0: Oké, dan is prima. Oké, goed weekend. Bedankt. Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Ja, de Lobo's Gospel Show, een medley van Lobo. En Lobo, Willem,
1: ja?
0: Nederlandse formatie, een Nederlandse zanger?
1: Ja, je hebt een Nederlandse Lobo en je hebt een Amerikaanse Lobo.
0: Kijk, dat bedoel ik. Kijk, en de professor wat betreft muziek staat natuurlijk alweer achter mij te wachten op zijn programma. Dat gaat hierna komen. En dus ja, een Nederlandse en een Amerikaanse versie. Goed, aan de telefoon hebben we de heer Lindeboom. Ja, meneer Lindeboom, ik heb er alles al eens een beetje nageplozen. Wat jullie 100-jarig bestaan. Nu weer een grote show in Attenbroek. Goedemiddag overigens.
2: Ja, goedemiddag. En zeg maar gewoon Wim, Henk, hoor.
0: Oh, dat is fijn. Dan zeg ik gewoon Wim. Dat praat wel net zo lekker. En je had ook altijd meer te zeggen. Ik wil het ook wel in plaat doen. Zeg het maar.
2: Ja, doe maar gewoon normaal. Doen we gek genoeg.
0: Daarom. Nee, maar 100 jaar bestaan. Voor een vereniging, dat is heel lang.
2: Dat is zeker heel lang.
0: We hebben
2: april bestonden wij 100 jaar als klein diervereniging.
0: Ja, we hebben vanwege aan de telefoon samen nog over gehad, maar ik zat zelf ook bij een vogelvereniging. Maar ja, de een naar de ander, die legt het loodje, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja, dat klopt. De vergrijzing slaat toe, hè, bij heel veel verenigingen. Dan zie je bij canarieverenigingen, zangkoren, pasduivenverenigingen. Overal is de krimp. En aan de onderkant komt er niks bij en aan de bovenkant vallen alleen maar mensen af.
0: Ja.
2: Maar bij ons in de kleindiervereniging Lut en Sport en Weesp gaat het nog hartstikke goed. We hebben nog steeds ruim 40 leden en een hele mooie club. En die elk jaar een mooie tentoonstelling organiseert.
0: En die tentoonstelling, is die nu toevallig om met het 100-jarig bestaan in de manege aan de Vijzelweg in Attenbroek? Of is dat gewoon een vaste locatie voor jullie? Zijn jullie daar elk jaar?
2: Ja, dat zijn we elk jaar. Het is wel toevallig, want de vereniging bestaat 100 jaar. En we houden voor dit jaar voor de 35e keer de IJzervlietshow. En dat is dan in de manege aan het Vijzelpad te Hattem.
0: Ja, en voor degene die er naartoe wil. Iedereen is natuurlijk welkom natuurlijk, om te bezoeken, hè?
2: Neem ja, ik aan. Vrijdagavond 25 september, dan zijn we van 7 tot 10 uur open.
0: Dan hebben jullie de keuring.
2: Van 's morgens 10 uur tot 's middags 3:30 en de toegang is gratis.
0: Kijk, en jullie beginnen donderdags met de keuringen?
2: Vrijdag overdag is de keuring. Donderdagavond worden de dieren gebracht. En okay. Dit jaar hebben we al bijna een record aan dieren, want we zitten op 745 dieren. En die worden vrijdag overdag gekeurd. Vandaar dat we 's avonds om 7 uur is de officiële opening. Dus zeg maar vanaf 7 uur, 7:30 is iedereen welkom.
0: Ja, ik zat me zo af te vragen. Je hebt van alles, hè? Hoenders, watervogels, dieren, konijnen, alles. In vredesnaam, hoeveel keurmeesters heb je wel hier nodig?
2: 13.
0: Oh, 13.
2: 13 keurmeesters. We hebben grote hoenders, we hebben dwerghoenders, we hebben konijnen, cavia's. Siervogels en oorspronkelijke duiven. Dat zijn de zogenaamde lachduiven, oftewel de tattelduiven, cavia's en kleine knagers.
0: Nou, als ik me dan even bij de vogels hou, hè? Als ik hou me even bij de vogels. Hoeveel keurmeesters heb je voor de vogels? Is het keurt een keurmeester ook de watervogels en de hoenders, of is dat allemaal weer apart?
2: Nou, weet je wat het probleem is? We hebben te maken in Nederland altijd nog met een vogelgriep. En op het moment is dat rustig in Nederland. En dus we hebben dispensatie gekregen dat 30 inzenders van 30 adressen hoenders mogen insturen. Maar als er hoenders ingestuurd worden, dan mogen er geen watervogels komen.
0: Oh,
2: die combinatie is niet correct.
0: Oh, nu begrijp ik dat. Okay.
2: Maar we hebben wel 5 fazanten en we hebben de oorspronkelijke duiven dan. En dat mag wel gezamenlijk.
0: Oh, nu begrijp ik het. Ja. Maar ja, goed. Ja, dan kijken we even naar de dagen. Dus de vrijdagavond zijn de bezoekers al welkom.
2: Ja.
0: En de zaterdag tot en met, wat zei u, 4:00?
2: Tot 3:30, want kwart voor 4:00 dan mogen de eigenaar en de dieren weer meenemen.
0: Ja, kijken we even naar het Vijzelpad. Ik ben er een beetje bekend. Voor degene die richting Zwolle komt, dat is gewoon de Zuiderzeestraatweg. En ik mag geen reclame maken, maar ik doe het deze keer toch. Dan heb je dus Cafetalia Nagelhout.
2: Helemaal goed.
0: En daar kun je dus linksaf het Vijzelpad op.
2: Ga je linksaf het Vijzelpad op en dan is het nog 1500 meter. En dan net onder de A50 door links staat de manege.
0: Ja, kijk, dus dat is heel makkelijk. Ook voor degene die... Want ja, jullie willen graag bezoekers. Dat is natuurlijk Dat is natuurlijk mooi, dat straks ook heel veel...
2: Uiteraard, het mooiste is dat gezinnen komen, want omdat we dit jaar een jubileum hebben, hebben we ook een kleurwedstrijd gehouden onder alle basisscholen in Wezep en in Hattemerbroek. Dus die kinderen hebben allemaal onwijs een kleurplaat gemaakt en die hangen we allemaal op tijdens de tentoonstelling.
0: Kijk, dat is mooi. Nou, ik wens je een hele goed weekend. Ik hoop volgende week dat je een hele mooie show hebt aan de Vijzelpaard bij een manege. Ach, en misschien kan ik je volgende week nog even bellen hoe het afgelopen is.
2: Ja, helemaal goed, Henk. Altijd goed.
0: Oké, dankjewel, Wim.
2: Bedankt.
0: Hoi, goed weekend en succes volgende week.
2: Dankjewel. Goed.

0: chocola malgré tout.
1: Frans Gal of Francis Gal, hoe spreek je het uit? Het is Frans en dat is voor mij totaal abacadabra, Willem. Engels gaat wel bij mij, maar ik ga de titel ga ik ook niet benoemen. Dat doe ik helemaal niet, want dan kom ik er helemaal niet meer uit. Goed, ik las een stukje over... Ja, en ik ben er zelf een liefhebber van, Willem. Heb ik het over het forelvissen. Ik ben er verscheiden keer geweest. Maar ik heb nog nooit meegedaan aan een wedstrijd. En nu is er volgende week is er een wedstrijd op zaterdag 26 september. En dat allemaal bij de forellenkwekerij allemaal in Doorspek. Ja, aan de telefoon heb ik Mart de Haan. En die kan alles vertellen wat er volgende week allemaal gaat gebeuren. Bij de forellenkwekerij in Doornspek. Maar goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, vertel. Ja, sportief 6, een mooie prijs en winnen tegelijkertijd een bijdrage aan een goed doel. Dat is ook al heel belangrijk.
2: Ja, dat klopt. Het kwam eigenlijk, Adrie, die kwam met het idee van, joh, zullen we wat leuks doen voor een stichting? Nou, de stichting is dan ZZF geworden. Die doet onderzoek naar kinderziektes waar je niet vrolijk van wordt, zeg maar.
1: Nee.
2: Maar ze kijken ook naar ziektes als je arm breekt zomaar af. Wij noemen dat botcarrosie, maar hun hebben daar hele dure woorden voor.
1: Mm-hmm.
2: Toen dachten wij, nou weet je, we gaan daar een leuke actie van maken. We gaan een forelwedstrijd organiseren. Hele leuke prijzen hebben we. Een pontje paling, zalm, een horloge, hengels. Dus er is zat prijzen. We hebben ook een loterij erbij zitten.
1: Ja.
2: Voor de kinderen hebben we een springkussen. Dan komt iemand glittertattoos zetten. Wat willen jullie nog meer weten?
1: Het is gewoon een complete dag. Het is niet puur het forelvissen. Het is daar gaat het om. Maar het is eigenlijk een complete dag voor de hele familie.
2: Ja, dat
1: pa
2: is
1: en ma zijn aan vissen en de kinderen kunnen, zoals je zei, die hebben kunnen andere dingen doen. En dan wordt er nog een barbecue georganiseerd, ja.
2: Ja, klopt ook nog. En een lunch tussen de middag.
1: Ja, dan moet je kijken.
2: We gaan eerst 3 rondjes vissen. Dan gaan we lunchen met z'n allen. Dan gaan we weer 3 rondjes vissen. En dan in die tussentijd gaat de barbecue aan. Zodat we wel op tijd kunnen gaan barbecuen.
1: Ja, is er een max aan, Mart, voor inschrijvers?
2: Nou, we hadden gehoopt eigenlijk op een 100, 150 man. We zijn op 47 geëindigd. Want we hebben wel de installatie nu gestopt. We moeten ook alles bestellen. Dat soort dingen. We moesten ook alle prijzen nog nakijken.
1: Ja, precies. Het inschrijven kan dus niet meer.
2: Nee, het inschrijven kan helaas niet meer. We hebben afgelopen maandag om 8 uur gezegd, s'avonds, jongens, we stoppen. Want ja, we hebben ook nog een privéleven. Ik zit s'nachts tot 2:30 zit ik nog dingen in elkaar te flansen op de laptop.
1: Ja.
2: Dus ja, we hebben wel gezegd van jongens, nu stoppen we echt, want het wordt te gek. Kijk, sponsoring kan gewoon altijd. Dat is heel makkelijk.
1: Hoe zeg je dat nog eenmaal?
2: Sponsoring.
1: Oh ja,
2: dat mag altijd geld sponsoren.
1: Ja,
2: dat is allemaal geen probleem.
1: Nee.
2: Dat houden we allemaal netjes bij. Alles gaat ook gewoon echt naar de stichting ZZF.
1: Ja. Nou, dat is
2: ik zou
1: sowieso
2: gewoon zeggen, kom allemaal gewoon gezellig langs, bakkie koffie, zal geheid een koekie of een plakkie cake zijn.
1: Ja, nou ja, maar in ieder geval voor mensen die willen komen kijken, dat kan natuurlijk altijd.
2: Ja, kunnen allemaal komen.
1: Ja, nu ben ik een beetje bekend bij die vijver van, ik weet niet, ben je de eigenaar trouwens?
2: Nee, dat is
1: Teunis. Oh, dat niet. Nou ja, maar in ieder geval, ik ben er wel een beetje bekend. Ik kom er regelmatig daar vissen. Mm-hmm. Is het één vijver daar bij het restaurant, zeg maar? Of wordt er gevist door meerdere vijvers? Want de één is natuurlijk voor de zalm. Daar wordt niet gevist.
2: Nee.
1: En achter bij de weg wordt dan ook niet gevist. Het is dus één de grote vijver bij het restaurant. Daar wordt gevist. Ja.
2: Vijver 1, die gaan we dan gebruiken voor deze bijzondere dag.
1: Oké. Nou.
2: En de poort is om 8:00 open, 's morgens. Dus iedereen kan gewoon om 8:00 binnenkomen. Zou ik wel doen, in ieder geval om te drukken.
1: Ja.
2: Kan je ook nog een beetje redelijk je auto kwijt.
1: Ja. Ja, Parkeerplaatsen.
2: En als iedereen goed. Gewoon goed parkeert, dan kunnen we er sowieso allemaal kwijt.
1: Ja, daarom. Ik was in die parkeerplaats. Vind ik tenminste een mooie grote parkeerplaats, hoor. Als je daar komt. Nou ja, voor degene die het... Die er naartoe wil. Laten we beginnen met de sponsor. Dus ga dit sponsoren. Want je doet het niet alleen voor de forellen. Voor het forelvissen. Je doet het ook voor een goed doel.
2: Ja.
1: En zoals je zei, zeldzame ziektes. En vooral dan bij kinderen. Ik wil zeggen dat, dat daarvoor gesponsord wordt. Is al heel, heel belangrijk. Vind ik altijd. Goed.
2: Want de medische... jongens die de pilletjes ontwikkelen en dat soort dingen. En de regering die zegt gewoon, nee, dat gaan wij niet betalen.
1: Nee, nee.
2: En dat is gewoon jammer.
1: Ja. Ja.
2: Totdat ze een kindje krijgen die het zelf heeft. Hè, en dan is het van, huilen geblazen.
1: Ja, dat is meestal zo. Maar in ieder geval dus, het inschrijven qua vissen kan niet meer. Je bent natuurlijk van harte welkom als toeschouwer om eens te komen kijken. En misschien is het ook leuk voor degene die denkt van... hé, ik vind dit zo leuk om te zien, omdat het vissen niet meer kan. Nou ja, dat is natuurlijk ook voor de eigenaar van de viskwekerij. Of van de viskwekerij is het natuurlijk ook leuk dat hij straks ook wat iets meer toeloop krijgt, zeg maar, om te gaan vissen daar.
2: Ja, klopt. Dat we naar de Forellenpark de Haren zijn gegaan, hebben we expres gekozen. Omdat de vorige eigenaar, die was niet echt heel netjes naar de klanten toe.
1: Nee.
2: Wij weten van Teunis dat hij gewoon eerlijk is, open is. En hij zal je altijd helpen.
1: Ja.
2: Wij lopen ook met 4 man rond om te helpen. Want we hebben een paar mensen erbij zitten die nog nooit geforeld hebben. Maar die zeiden gelijk van, joh, wij vinden de actie goed. Wij doen het voor de actie en niet voor het forellen.
1: Nee, nee.
2: Maar ja, die geven wel straks een beetje tips van... joh, probeer dat eens uit of probeer dat eens uit.
1: Zijn er bepaalde een aantal vissen die je mee mag nemen of niet?
2: Alles wat je vangt mag je meenemen.
1: En je kan het daar ook eventueel nog laten roken, hè? Of kan dit niet nu, morgen of volgende week niet?
2: Dat weet ik eigenlijk niet of Teunis nu dat allemaal kan roken. Want je moet eerst even 24 uur laten besterven en dan pas roken.
1: Ja, precies. Ja, klopt.
2: Want je moet ze natuurlijk ook zo maken.
1: Ja, ja, en ik rook ze zelf thuis en dan heb je daar wel een beetje werk mee. Ik weet zo'n
2: zeker.
1: Ja, ja.
2: En eventueel als zou iedereen zeggen, joh, we sponsoren het en we doen het naar een voedselketenbank. Prima, dat kunnen we ook zo regelen.
1: Ja, ja.
2: We bellen die mensen op en dan moet dat gewoon geregeld kunnen worden.
1: In ieder geval kom allemaal naar de Haren, forellenkwekerij de Haren. En het is heel makkelijk te vinden, hè. Je gaat vanaf naar de wijk, ga je door, spek door. Het dorp door en dan heb je het gelijk aan de rechterkant. Staat in ieder geval een bord aan de weg. Dan ga je de Haren, is dat niet de Harenweg? Ja, geloof het wel, hè. Die ga je op.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Moet een paar bochten door en dan ben je er ook zo. En vanaf Oldebroek, zeg maar, kom je richting Elburg. Dan is er nog voor Doornspijk, maar dat staat prima aangegeven. Dus daar ligt het niet aan. Ik wens je
2: wel na de begraafplaats.
1: Het is na de begraafplaats. Ja, precies. Maar het is voor het dorp zelf.
2: Ja.
1: In ieder geval, ik wens je een heel veel succes volgende week met die hele mooie actie die jullie doen. Want ik vind het een hele mooie actie.
2: Wel.
1: En ik hoop dat er veel gevangen wordt aan vis.
2: Ja.
1: En ik hoop dat er toch sowieso de inschrijvingen zijn geweest qua vissen. Maar dat er toch veel toeschouwers komen en zeggen van nou, dit gaan we toch eens even bekijken.
2: Zeker.
1: En ik hoop dat er nog een heel zootje sponsors bij komen.
2: Ja, dat hopen we ook nog. Dat we nog een beetje sponsors erbij krijgen natuurlijk. Geld, donaties zijn altijd allemaal welkom.
1: Ja, ja.
2: Ik weet ook de klitter tattoos en vragen ze ook een 50 cent voor, geloof ik, of een eurootje.
1: Ja, ja.
2: Dat gaat ook allemaal naar de stichting toe, ZZF.
1: Oké. Mag ik je bedanken voor dit interview, Mart? En,
2: ik jullie ook.
1: En ik hoop dat je een hele fijne weekend hebt. In ieder geval sowieso dit weekend, maar ook volgend weekend.
2: Ja, en volgend weekend is het heel mooi weer, zeggen ze.
1: Ja, daarom. Ja, en dat heb je ook nog nodig.
2: 25 graden.
1: Ja, zeker. Heb je nog nodig. Ah, maar dan kun je het toch zo mooi zijn. Ik mag er ook altijd komen. Geniet dan gewoon van de natuur. Kom dan gewoon even kijken
2: zeker.
1: En geniet van de natuur. In ieder geval heel fijn weekend en succesvol onderweek.
2: Oké, dan zien we elkaar nog wel volgende week.
1: Nou, ik zit elke zaterdag hier. Ik heb de verplichting aangehaald en dan moet ik het ook maar doen, hè.
2: Ja. Maar tussendoor even.
1: Ik zou 's morgens nog even kunnen komen. Dat is oké, zien we elkaar nog.
2: Hebben jullie eigenlijk ook een rijende, zo'n vliegende kiep?
1: Die halen we af en toe nog eens van stal. Zeker. Okay.
2: Misschien is het leuk als jullie rond een uur of vier komen.
1: Ja, maar dat redden we allemaal niet. Want alles moet aangesloten worden. En daar zit nog wel iets werk in.
2: Oh, oké. Okay.
1: Het is een behoorlijke grote kar. En dan moet allemaal internetkabels, alles moet aangesloten worden. Microfoons moeten aangesloten worden. Daar ben ik wel zo. Als we dus weggaan met hem, dan zijn we al een klein halve dag mee bezig. Vooral alles op zijn plaats staat.
2: Oké.
1: Maar in ieder geval, ik wens jou en je team een heel fijn weekend. En volgende week heel veel succes. En dat er heel veel geld opgehaald wordt voor dit goede doel.
2: Ja, oké. Hartstikke bedankt.
1: Fijn weekend. Hoi, hoi.
2: Oké, hetzelfde. Dag.
1: Here it comes now. I take it back, Sandy Posey. Dat was een oudje. 1967, allemachtig. Dan zijn we heel wat jaartjes terug, Willem. Ja, ik praat even met mijn collega die al zit te wachten hier. Goed, het is 3 minuten voor de klok van 6 uur is het alweer. Ja, ik wou zeggen 5 uur, maar dan weer 6 uur. Aan de telefoon hadden we de heer Wim Lindeboom. Dat ging allemaal over die tentoonstelling. Ja, Cilia Vister was ik erg blij mee. Voor het BMX rijden. Volgende week heeft ze een heel belangrijk weekend. En dat allemaal in Zoldert in België. En helaas kunnen we haar dan niet bereiken. Want dan zijn ze echt bezig met de wedstrijd. Maar die week daarop proberen we haar zeker nog weer aan de telefoon te krijgen. Want we gaan haar volgen. Maar de Haan, die hadden we aan de telefoon over het forelvissen van volgende week. En dat allemaal voor een goed doel. En natuurlijk Gerrit-Jan Veldhoen hadden we ook nog even aan de telefoon. Dat is morgen volgende week voor die Demo Classics. En dat allemaal in Oosterwolde aan de Grote Woldweg. De Drie Merkenweg. En er was er nog één. Goed, en dat wordt ook een heel groot weekend met een tent en alles erop en eraan. Egbert, die hadden we aan de telefoon, die was dol enthousiast, want Levi Vlier, hij werd 5e en in Assen. Goed, ik wens je nog een heel fijn weekend. Straks is het de beurt aan Willem Vlieger hier met het programma Tijdloos en Herman Zieluis, Dave Hermans Muziekschotel, allemaal bij Loco FM. Goed weekend, hoi hoi.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

0: Kamerkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, een hele goede avond en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder voor de afgelopen 4 uur van Noord Veluwe Sport. Ja, 4 uur lang. Nou ja, hij zou blij zijn dat hij even kon lopen. Dat is één ding wat zeker is. Want ja, dan gaat het wel, ga je het wel merken. Maar dat is makkelijk zo. Maar nou op zaterdag beginnen om 6 uur. Nou ja, vooruit. Ik kan in alle rust konden klekken eten. Dat is één ding wat een voordeel was. Dat is makkelijk zat. Tot aan de klok van 8 uur. En dan gaan we lekker muziek draaien die betrekking heeft op de data van vandaag. En dat is 19 september. Maar we begonnen eerst met alarmschijf. Ja, die viel dus ook wel eens in 19 september. Maar dan van het jaar 1976. Ja, de alarmschijf dus van deze week. Maar dan van 1976. Albert West met Memory of Life. En na de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Uit zijn begintijd, uit zijn Sun Records tijd. Hey, Miss Fanny.

Ja, ik zat er vanmorgen al mee te zingen toen ik hem hoorde op de tv kwam die langs. Op YouTube kwam die van langs. Ik dacht, nou, daar ga ik vanavond in ieder geval draaien. De Traveling Wilburys met End of the Line. Op een vliegtuigschip USS Randall vertrekt Elvis Presley op 19 september 1958 vanuit Brooklyn naar West-Duitsland voor zijn militaire diensttijd die nog 18 maanden duurt. Op 1 oktober 1958 komt het schip aan in Bremerhaven. Kan ik natuurlijk wel in Wijngaard gaan draaien halverwege Amsterdam en Bremerhaven, maar nee. Nou, maar gewoon Elvis Draaier van LP van het jaar 1958. That's when your heartaches begin.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Johnny Outer samen met Marcie Lee, Telefoon Baby. De tweets van Chubby Checker breidt op 19 september 1960 de eerste plaats van de Billboard Top 100. Dit liedje is geschreven door Hank Ballard, die het in 1958 heeft opgenomen voor de B-kant van Teardrops in Your Letter. Zal die later ook niet denken van, haak hem, zal het wel opgenomen? Ja, je weet het niet. De versie van, die zal misschien ook wel een hele andere versie van, misschien een hele andere snelheid, ik weet het niet, maar... De versie van Chubby Checker ontkent in wereldwijd een ware rage. Het is de enige single in de Amerikaanse muziekgeschiedenis die erin geslaagd is 2 afzonderlijke jaren de eerste plaats te bereiken. Op 13 januari 1962 staat de twist van Chubby Checker opnieuw bovenaan in de Billboard Top 100. Ja!

Le Fils du Bord de Mer, een single uit het jaar 1965. En 1964 was een heel succesvol jaar voor hem. Want hij had de best verkochte single van het jaar 1964. Ja, die ene, met al zijn broertjes en zusjes. Ik kan even niet op titel komen. Maar hij stond ook al nummer 3 in dat jaar over 1964. En 1965 had hij bijna 5 hits in de Nederlandse top 40. Dus wat dat gaat... dat waren hele goede jaren voor Salvatore Adamo. Nu zit ik weer aan die single te denken. Maar ik kan er even niet op komen, maakt niet uit. Dave Clark, de drummer van de Dave Clark 5, presenteert op 19 september 1964 een zomerse aflevering van het Britse televisieprogramma Thank Your Lucky Stars. Hij ontvangt de Searchers, die hoort u straks. Bill Haley en de Comets, Clive Bennett en de Rebel Rousers, Tom Jones en de Lady Birds. Maar eerst de Dave Clark 5 uit het jaar 1964. Een van hun grootste hits, Bits and Pieces. MUZIEK

Uit 1964 waren dit Searches. Band afkomstig uit Liverpool. Ja, dit was eigenlijk de band die het eerste succes had in Liverpool. Ja, nog iets eerder als de Beatles, ja. Herb Albert en de Tijuana Brass treden op 19 september 1966 op in het paleis van Prins Rainier en Prinses Grazia, en dat doen ze allemaal, in Monaco. Ja, in 1966. Ja, dat was net voor Herb Albert en de Tijuana Brass. De Spanish Flea.

De Bee Gees met Country Lanes van het album Main Course uit het jaar 1975. Op 19 september 1968 is de eerste voorstelling van de bijna 13 weken durende Autumn Show van Cliff Richard in het Palladium in Londen. De eerste twee weken zijn de Shadows verhinderd omdat zij op tournee zijn door Denemarken. Daarom wordt Cliff Richard begeleid door de Chris Barber Jazz Band, ook in Nederland bekend. Ja, bij Tros TV toen de tijd. Of Tros Radio, wat was het? Tros Radio. Ook zijn er optredens van de komiek Mike Yarwood en de Palladium Orchestra. Cliff Richard zingt tijdens deze Autumn Show onder meer When I'm 64 van de Beatles, If I Ever Should Leave You en Shout. Cliff Richard heeft eerder deze maand met zijn goede vriend Bill Latham en diens moeder een groot Gregoriaans huis betrokken in Highgate. Bill Latham, is de voormalige vriend van Jacqueline Webb, de 7 jaar jongere zuster van Cliff Richard. Cliff uit het jaar 1968 kan natuurlijk wel Congratulations gaan draaien, maar hij had nog een andere hit in het jaar 1968 in de Nederlandse top 40. Marianne, hier is Cliff.

Homebound van Simon & Garfunkel. Op 19 september 1968 overlijdt de Amerikaanse countryzanger Red Foley. Hij wordt in juni 1910 geboren als Clyde Julian Foley. Zijn bijnaam heeft hij te danken aan zijn rode haar. In 1944 heeft Red Foley zijn eerste hit met Smoke on the Water. Chattanooga Shoeshine Boy is in 1950 zijn allergrootste hit in de Amerikaanse hitparade. Zijn dochter Shirley Foley trouwde op 7 november 1953 met Pat Boone. Die schenken hem 4 kleindochters, Sherry, Linda, Debbie en Laura Boone. In 1967 wordt Red Foley geïntroduceerd in de Country Music Hall of Fame. We gaan luisteren naar die allergrootste hit, Chattanooga Shoeshine Boy. Hier is Red Foley.

De Swinging Blue Jeans uit het hele mooie jaar 1964 met Turkali, Miss Malay. Stephen Wolf krijgt op het 19 september 1968 een gouden plaat voor Born to be Wild. Deze single is op 13 juli 1968 binnengekomen in de Billboard Top 100. Born to be Wild van Stephen Wolf bereikt daar de tweede plaats.

Born to be Wild van de Stephen Wolff. Ja, op 9 september 1986 dus. Een gouden plaat in Amerika. Ja, lekker. Kijk op de klok, het is bijna 6 uur, dus, 6 uur. Dus we gaan er even uit voor reclame en nieuws. Na de klok van 6 uur gaan we gewoon lekker beginnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. Welke het is, gewoon lekker blijven luisteren. Body Knox met Party Doll. Na de klok van

0: 105FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos. En we om met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En die is uitgezocht door Marcel van Esterbeeren van de Facebook-site Cats Forever. En wat zocht hij uit vanaf het album Like the Old Days? Morning Light. Toen werd geschreven door een echtpaar. Ja, een echtpaar. Ja, Piet Veerman en zijn vrouw Neeltje. Die hebben deze plaat toen tijd geschreven. En op deze LP hebben ze nog meer. Riding Train hebben ze ook geschreven. En ja, twee platen hebben ze geschreven. Ja. En ik heb ook een keuze gedaan van die mooie LP. Want dat was Love in Arms staat. Oh, die is ook heel mooi. Van, Save the Last Dance staat erop. Nashville, Lucky Star. She Was Too Young. Cindy. Love in Arms. Ja, ook heel mooi. Maar ik heb gekozen voor The Children's Crusades. En dat is toen de tijd geschreven door Jaap Schilder en Ellen Parfitt. Die heeft een enkele platen geschreven voor de Cats. En ook Sailing Home was hij verantwoordelijk voor de tekst van die plaat van Piet Veerman. Ja, maar ik heb gekozen dus voor Children Crusade. Hier zijn de Cats.

A Children's Crusade van The Cats. Ik ben verliefd op jou, want Paul Severs staat vanaf 19 september 1970 twee weken op de eerste plaats van de Belgische hitparade. In Vlaanderen zijn er zo'n 120.000 exemplaren van deze single verkocht. Dus elk gezin in België had toen de tijd deze single. In ons land wordt Ik ben verliefd op jou in november 1974 in de Engelse uitvoering van in de Engelse uitvoering een hit voor Octopus. I'm so in love with you bereikt de 16e plaats in de Nederlandse top 40. En speciaal draai ik deze plaat voor Karin Meijer uit Duitsland. I'm so...

The Marbles met The Walls Fell Down. En we gaan naar de jarige. Ja, Bill Medley, die is vandaag jarig en die wordt vandaag, of die is vandaag 86 jaar geworden. Ja, je kent hem natuurlijk in uitvoering in, met zijn duo The Righteous Brothers, samen met Bobby Hatfield. Maar hij heeft ook solo heeft hij enkele hits gehad. En zeker zijn allergrootste, I Have the Time of My Life, van samen met Jennifer Warnes uit die film waar ik altijd de titel vergeet. Dirty Dancing, ja. Maar ik heb gekozen voor misschien wel de mooiste hit die jullie hebben gemaakt. You've Lost That Love and Feeling. He's in The Righteous Brothers.

Keith West, excerpt of a teenage opera. In Engeland vindt op 19 september 1970 het eerste Glastonbury Festival plaats. En het is ja, dit jaar de helft geweest. Ja, en het is alweer 56 jaar geleden dat het voor het eerst was. Mark Bolan treedt erop, Ian Anderson en Al Stewart. Ja, dat zijn bekende namen, laat ik zo stellen. En ja, we gaan twee platen draaien. Eén van Ian Anderson, ja, die zou later bekend worden als... ja, wat was die leider min of meer van Jethro Tull. En dat is een single uit het jaar 1972 gaan draaien, Locomotief Brad. En Mark Bolan, ja, de liedzanger van T-Rex. En het is Jeepster. En we gaan beginnen met Jethro Tull.

Jeter van Mark Bolan en T-Rex, oftewel Tyrannosaurus Rex. Ja. Wat gaan we doen? We gaan naar de LP. Ja, die stond 9 weken nummer 1. En dat gebeurde allemaal op 19 september 1981. De eerste plaat die daar begon heel veel concerten mee. Ik heb het over Tattoo You van de Rolling Stones. En ja, die Start Me Up, die staat op die LP. En toen ben ik bij één concert geweest van de Rolling Stones. En ja, dat was in de jaren 80, volgens mij 85, 86. Ja, ik weet het niet meer precies, maar ja, toen stond ik helemaal vooraan. Dat weet ik nog goed, want ik had gewoon geluk gehad dat ik helemaal vooraan mocht staan. Ja, het enige nadeel was dat je dicht bij die boxen stond. Maar ja, toen begon ze met Start Me Up. En ja, Waiting on a Friend hebben ze ook geschreven. Of die hebben ze ook gezongen toen die avond. En dat is blijft voor mij een van de mooiste platen van de Rolling Stones, Waiting on a Friend.

De Love and Spoonful, Darling Be Home Soon, single uit het jaar 1967. En wij gaan naar 1981, want Paul Simon en Art Garfunkel staan op 19 september 1981 in het Central Park in New York. Dit gratis openluchtconcert wordt door 400.000 fans bijgewoond. De opbrengst van t-shirts, buttons enzovoort gaat naar de plantsoenendienst van het bijna failliete New York. Voor het eerst in 11 jaar staan Simon en Garfunkel weer samen op een podium. De dubbel LP met de hoogtepunten van dit optreden komt op de 13 maart 1982 binnen in de albumlijst van Billboard. De concert in Central Park van Simon en Garfunkel bereikt daar de 6e plaats. Een live registratie van dit concert wordt door Veronica in 2 delen op 30 juni en 28 juli 1982 op Nederland 2 uitgezonden. The Sound of Silence, Simon en Garfunkel. En dan moet u naar de teksten luisteren dan. Hoe het publiek tekeer gaat.

Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown en Tears of a Clown van Smokey Robinson en the Miracles, die komen op 19 september 1970 binnen op nummer 32 in de Nederlandse top 40. Smokey Robinson en the Miracles hebben Tears of a Clown in 1967 opgenomen voor hun album Make It Happen. 3 jaar later wordt het liedje op initiatief van John Marshall van de Motown kantoor in Londen alleen in Europa op single uitgebracht. In de week van 12 september 1970 staat Tears of a Clown op de eerste plaats van de Britse hitparade. In ons land blijft de single op 5 steken. In West-Duitsland bereikt Tears of a Clown de 7e plaats. Na dit Europese succes brengt Motown Tears of a Clown alsnog in de Verenigde Staten op single uit. Vanaf 12 december 1970 staat Tears of a Clown 2 weken lang bovenaan in de Billboard Top 100. En we gaan naar een nummer 1 hit, maar dan in Nederland. Op 19 september 1964, ja, hoe kan het ook anders, stond de Beatles nummer 1 met I Should Have Known Better.

De Beatles met I Should've Known Better. Ja, misschien in 1976, want op 19 september 1976 plaatste Amerikaanse promotor Sid Bernstein een pagina grote advertentie in de New York Times. Hierin roept hij de Beatles op weer bij elkaar te komen voor één concert. Hij is bereid John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr hiervoor $200 miljoen te betalen en dan 3 uur lang optreden. Hè? Buddy Holly met Ray Vaughan. Oh,

0: Kent u deze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud.
1: Ja, dat moest dus een andere jingle zijn. Maar ja, dat kan er gebeuren. Maakt niet uit. Ja, dat was in ieder geval Buddy Holly met Ray Vaughan. En hierna komt de Weekend Express met Fred Schaftenaar en Ron Piest. En die blijven lekker doorgaan tot 10 uur. En daarna komt Ben Punt met Stemloos en Love Songs. Dat is het enige wat ik nog weet. Dat maakt het zat. Hé, hey, wat tijdens betreft, ik ben de volgende week vrijdag weer gewoon met... ja, en dan ook met de top 40 van 25 september 1976. Maar dat is dan tussen 7 en 8. Ik wens je een hele fijne avond met de programmeerder verder. De programmeerder van de lokale omroep. En een heel fijn weekend. En wat mij betreft, tot volgende week vrijdag. Doei!

0: werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Welkom bij de Weekend Express op LOZ FM en op Blue FM. We zijn begonnen met Ten City.
1: Jawel.
0: That's the way love is.
1: We zijn weer aanwezig, helemaal en volledig. Zelfs de directie is
0: aangeschoven. Ja, ja, dat is wel fijn. Dat zijn ze ook eens een keer. Horen ze ons ook een keer.
1: Ja, en zien ze ons ook eens
0: Zien ze ons ook eens een keer, want we zien ze bijna nooit. Nee, de directie van de Weekend Express.
1: Ze hebben jou nog niet gezien met een baard.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat is zo. Dus. Hij moet er wel weer af trouwens. Maar ja? Ik heb geen baard. Ja. Ik moet er veel... dat gaat alle kanten op straks.
1: Ja, nou ja.
0: Maar ja, goed. Weet je, de functie van Sinterklaas is weer vrijgekomen. Dus je weet het nooit.
1: Ik zou zeggen, voor degene die zich roepen voelt, solliciteer.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Voor Sinterklaas. Hey, we gaan de show maar even doen, hè?
1: Ja, vertel eens, Fred, wat hebben we allemaal in dit uur? Volgens mij heb je hem weer Nokia volgezet.
0: Ja, we hebben best wel weer lekkere muziek, hoor. Ja. Zometeen de Weekend Express Dance Mix van Pedro van der Laan. Who Cares About? De nummer 2 natuurlijk. Lange versie van de week. We duiken in onze eigen platenkast. En we hebben een feel-good rijplaat. En een one-hit wonder. En deze.

0: keer was het wel.
1: Hoop. Leuke muziek gemaakt, deze gast.
0: Ja.
1: Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix. Ja. In uur 1.
0: Pedro van der Laan. Die hebben we vorige week ook gedaan, volgens mij.
1: Ja, vorige week hadden wij Who Cares About, nummer 1.
0: Ja, en dit is alweer nummer 2. En je had er al meer binnen, volgens mij, toch?
1: Of? Ja, nummer 3 heb ik nog. Daarna weet ik niet meer. Ik heb wel een nieuwe weer. Een nieuwe mixer, zeg maar, op, ja, okay, aan het front. Die doet voor meerdere stations. En vond het ook wel leuk om voor de Weekend Express wat te mixen. Ja. Rond de 6,5 minuut, 7 minuten. Top, top. Allemaal muziek wat wij ook draaien. Jaren 80, jaren 90.
0: Kijk,
1: top.
0: Kijk.
1: Hartstikke leuk. Welkom.
0: Nou, je hebt hem al gezegd. Kom maar binnen.
1: Ja, dus hij moet nog even wat mixjes opsturen. Maar daarna gaan we ook eens even kijken wat daar allemaal tussen zit. Dus
0: nou,
1: dat is wel leuk.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan in ieder geval nu luisteren naar Pedro van der Laan met Who Cares About, de mix nummer 2.
1: Komt jou.
2: Taking administration and how...

0: Hey, weg was hij. Pedro van der Laan, die mixen hem. Who cares about nummer 2?
1: Wat een leuke mix.
0: Hij was wel plotseling weg. Ik heb daar heb ik hem niet op gecontroleerd op het einde.
1: Nee.
0: Dus
1: nee.
0: Een beetje jammer.
1: Ja, normaal is dat er een fade-out.
0: Cut and I Joe, die houdt ook meteen op natuurlijk. Rare Dex, dus wat dat betreft...
1: Misschien dat het einde wel was van...
0: Zou kunnen. Ja. Applausje.
1: Ja, doe de deur maar even open.
0: Applausje, mensen. Ja. Heel fijn. Who cares about nummer 3 ligt er ook nog. Maar goed, ik heb ook Eloy heet hij van zijn voornaam.
1: Oké.
0: Okay. Ook bereid gevonden voor die mix van ik net zei. Dus we hebben er weer een paar bij.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: De database die stroomt lekker vol. Zet je nou te gapen door de microfoon? Ja.
1: Nee hoor, dat lijkt maar zo.
0: Oh, jongens, rustig.
1: Waarom nou?
0: We gaan de lange versie van de week draaien.
1: Ja.
0: Vier lange versies vanaf vinyl in de pol. Allemaal Climby Fisher.
1: Ja.
0: En dat was een leuk lijstje. Dus dat allemaal wel redelijk dicht bij elkaar hoor. De meest onbekende inderdaad onderaan. Ja. Nou ja, dat was een beetje te verwachten. En de nummers 1 en 2 eigenlijk heel dicht bij elkaar.
1: Ja. En eigenlijk degene die gewonnen heeft, dat was ook eigenlijk ook wel een beetje bovenop.
0: Ja, maar de nummer 2 was weer wat aan de lange kant. En is een rustige versie en een hip-hop versie. We gaan we ook wel een keertje draaien. Is ook nog wel weer een fijne.
1: Ah, die hip-hop versie lijkt me dan nog een keer leuk.
0: Ja, die kunnen we wel een keertje doen.
1: Ja.
0: Lange versie van de week. We gaan hem even doen. Eerste winnaar, zometeen de procentjes.
1: Ja hoor.
2: The Weekend Express. Lange versie van de week.

0: De lange versie van de week, gewonnen door Climby Fisher. Dat kon ook niet anders, want nee. Ze stonden daar inderdaad met z'n vieren gewoon lekker in. Ja, Love Changes Everything, de popmix. Want er stonden vier verschillende versies op.
1: Kijk. Dus je had nog moeite met kiezen ook.
0: Ja, dus dat was deze kwam qua tijd een beetje lekker uit voor ons.
1: Nou.
0: En zal ik een leuke maxi-single. Ja, de procentjes even doen.
1: Ja, Love Changes Everything. Uiteindelijk 33% van alle stemmen. Rise to the Occasion. Dat was de andere grote knijter van een hit.
0: Ja.
1: 27%. Dan staat op 3. Keep the Mystery Alive. 22%. En This Is Me. Helaas maar 18. Maar
0: wel een fijn hoor trouwens.
1: Ja.

0: dat kan ook haast niet anders. Want Kleine Fischer heeft volgens mij alleen maar hele fijne muziek gemaakt.
1: Ja, en uiteindelijk waren zij ook zelf wel tevreden met deze plaat.
0: Jawel,
1: Love Changes Everything. Ja, want ze zijn bij ons in de plaatzaak geweest.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: ja. Ja, nee, dat was ook zo. We hebben een fotootje gemaakt.
1: We hebben een fotootje van.
0: Ja.
1: Dus
0: wij hebben bewijs.
1: Ze waren er blij mee.
0: Ja. We hebben bewijs.
1: Ik heb een nieuwe plaat.
0: Oh, vertel. Ja, maar heb jij al wat nieuws voor volgen?
1: Nou ja, ik ben even aan het achteren aan het kijken. Volgens mij moet ik Billy Ocean opnemen met Bittersweet.
0: Ja.
1: Even checken hoor.
0: Ja.
1: Martika.
0: Oh, Martika's Kitchen?
1: Nee, die andere.
0: Oh.
1: Ben je er nog?
0: Ja.
1: More Than You Know.
0: Oké.
1: Okay. Nou, die komt er in ieder geval aan. En ik zag Labia Cifra staan.
0: Oh.
1: Met Nothing's Gonna Change. En Temptations komt eraan.
0: Oh, dat is
1: dus er komen alweer een paar aan. Ik zag ook nog even Little Steven staan. Maar die is wat lang, denk ik. Revolution. Niet Bittersweet. Of Bitter Fruit.
0: Oh, Bitter Fruit,
1: maar
0: ja.
1: Die andere, maar die is, ja, andere is wat langer. Dus ik moet even kijken. Maar ik ga er even een paar opnemen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat er morgen dan weer online gaat staan. Want het moet natuurlijk morgen wel weer
1: zeker
0: online.
1: Zeker, zeker, zeker. Nieuw plaatje op dan?
0: Ja, wat heb je gevonden, jongen?
1: Nu wel?
0: Oké. Okay. Ja, ja.
2: Hey, Fred en Ron. Wat gaan jullie nu draaien?
1: Nou, een plaatje van Nederlandse bodem dus. De nieuwe single van Rondé.
0: Oeh.

altijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: Prince and the Revolution van het album Purple Rain. Dit is de deluxe editie. En daar stond dan de single edit op van When Doves Cry. Dus ik denk, daar pakken we die er even bij. Dat is wel handig, hè?
1: Dit was ook een gesponsord dingetje van onze grote vriend Pinocchio Store.
0: Dat is een dure box.
1: Ja, als wij hem hadden moeten kopen, dan hadden we het denk ik niet gedaan.
0: €298.
1: Ja, en hoeveel zit er dan in?
0: Ja, de 4 albums, geloof ik. En 6 cd's, als je de cd-versie pakt. 6 cd's. En 4, maar wel een leuke muziek uit de Vault. En een lange versie natuurlijk van Let's Go Crazy. En dat soort
1: dingen. Ja.
0: Maar ook wel muziek uit de Vault.
1: Nou ja, ik ben blij dat we hem gesponsord hebben gekregen. En daarvoor nog steeds dank aan onze Pinocchio Store.
0: Fijn. Even duiken in onze eigen plaatkast.
1: Ja, je had weer dat, hè?
0: Die hele grote joekel hierachter.
1: Ja.
0: En ik heb daar Billy Ocean uitgehaald.
1: En welke van Billy Ocean?
0: Iets onbekender, maar wel een fijne plaat. Calypso Crazy.
1: Oké, en is dit ook nog een speciale uitvoering?
0: Een extended version, hè?
1: Ja, maar niet dat hij door speciaal gemixt is.
0: Gewoon een fijne, langere versie van Calypso Crazy van Billy Ocean.
1: Laten we lekker luisteren.
0: Uit onze eigen plaatkast.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En

0: Uit de eigen platenkast, de extended version van Calypso Crazy, Billy Ocean.
1: Nou, wat een fijne plaat.
0: Doet het nog steeds volgens mij, want ik zag laatst weer even een filmpje voorbij komen met grijze dreadlocks.
1: Hij is aardig grijs.
0: Ja, maar hij klinkt nog wel steeds hetzelfde.
1: Ja, nou, dat vind ik ook nog wel knap hoor.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: Hey, we gaan naar de Feel Good Saturday plaat. We gaan zometeen Herman even proberen te bellen. We hebben hem getest.
1: Ja.
0: We moeten wel eventjes het volume even een beetje in de gaten houden, maar goed. Nee. Vorige keer knalde het er overheen een beetje. Ja.
1: Maar ik heb nu ook Herman al geappt. Ja. En ik heb bericht terug. Hij zit te wachten op ons. En hij heeft al...
0: Hij heeft gewonnen ook.
1: Ja, nou, ook hij heeft nu ook nog eens... want we gaan in plaats van Feel Good... gaan we nu richting naar de playplaat.
0: Ja.
1: En daar had hij ook al een goede, zegt hij.
0: Nou, dus, mooi.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: We gaan eerst even de winnaar draaien van deze week. De Feel Good Saturday Night plaats.
1: Jawel.
0: En zometeen krijg je de procentjes.
1: Helemaal goed. I feel good.

0: Pat Benatar.
1: Ja.
0: De feelgood-zetternijplaats. Gewonnen door Herman.
1: Herman is de grote winnaar.
0: Zullen we halen hem ja, we halen er gewoon meteen bij. Ja. We gaan even kijken of hij er is. Herman.
2: Ja, hallo.
0: Kijk, hij is
1: kijk. Ja, helemaal uit het verre Duitsland. Ja, dat is een stukje verder
0: ja, hier naartoe. Ja, daar moet je even een verbindingje voor leggen.
1: Ja, maar het is weer helemaal gelukt. En Herman, ik mag jou feliciteren, want jij bent de grote winnaar van deze keer van de Feel Good Saturday Night plaat. Je had Pat Benatar ingebracht met Love is a Battlefield. Uiteindelijk 32% van alle stemmen. Fred die had, is tweede geworden met Simple Minds en Sanctifier zelf. Uiteindelijk 28%. Die van mij, UB14 met Higher Ground. Uiteindelijk 21% op 3. En John had via Facebook ingebracht Denzel met Pump It Up. En dat werd uiteindelijk 19%.
0: Ja, viel me nog mee. Echt een dansplaat vergeleken met die andere drie. Maar ja, goed. Ja, wel,
2: liggen we allemaal bij elkaar natuurlijk.
0: Ja, het ligt wel dicht bij elkaar. Ja.
1: Het ligt heel dicht bij elkaar. Maar uiteindelijk ja, denk ik van wel een terechte winnaar. We hebben de plaat al gedraaid. En ja, ik blijf het wel een hele fijne plaat.
0: Hele fijne plaat.
1: Hey, maar
0: volgende week doen wij een na de playplaat.
1: Ja, een na de playplaat weer. Wij hadden echt zoiets van... Ja, het is alweer een poos geleden dat we dat gedaan hebben. Dus we gaan...
0: Ik heb de pot weer schoongemaakt. Dus borsteltje erin.
1: Ja, glazuur extra er weer op.
0: Man, hij is weer helemaal klaar.
1: Ja, even door de oven heen gaat glazuur erop bakken. Want ja, met deze platen die wij in gedachten hebben... daar zou echt spontaan het glazuur uit de pot weg kunnen springen, hoor. Fred, welke had jij?
0: Zal ik beginnen?
1: Ja.
0: Nou, ik ga voor Grand Master Chicken.
1: Ja.
0: Met Check Out the Chicken.
1: Oh, ken je die, Herman?
2: Ja, daar heb ik wel eens van gehoord.
1: Oké. Okay.
2: Maar die wil ik liever niet meer horen.
1: Nee. Nou, dan ben je gelukkig niet de enige. ik ga voor Georgie Davis. En dat kwam omdat ik in eerste instantie dacht... Stevie Wonder. I just called to say I love you. En dat vind ik eigenlijk, dat doet me dan direct denken aan die Georgie Davis. Dat,
0: ja. Steve Wonder is meer en meer toch wel weer een classic, hè?
1: Ja,
0: toch.
1: En die Georgie Davis, ja, ik vond dat helemaal niks. En Black Star, dat is volgens mij ook de enige single die hij heeft gehad.
0: Ja, denk ik
1: ook.
0: En daar moet ik het ook bij houden, hoor, vind ik.
1: Ja, dat is al heel lang geleden gelukkig. En we horen het eigenlijk ook nooit meer op de radio. Dus in dat opzicht hoop ik ook niet dat ik win. Of dat we zeggen...
0: Ja, dan moeten we hem doortrekken.
1: Dan moeten we hem doortrekken. Komt hij bij ons in ieder geval nooit weer op de radio. welke had jij voor jezelf bedacht, Herman?
2: Ik heb Snappy met dat kleine krokodil.
1: Och, ja.
0: Nou. Dan pakken we wel de Duitse versie dan, hè, denk ik.
2: Ja, want die was in meerdere versies, geloof ik.
1: Ja, dus ja. Elke taal in Europa wel ongeveer uitgebracht.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, er kan nog één plaatje bij. Daar mag nog één slechte plaat bij. Dan kunnen wij één van deze vier doortrekken. Dat is ook meteen een risico, want als we Snappy niet doortrekken, dan mogen we hem nog een keertje draaien.
1: Ja, nou, dat zit ik ook niet op
0: te wachten. Gaan we niet doen, maar het zou theoretisch gezien zou het.
1: Ja, er zal maar iemand zijn die dat gaat aanvragen, zeg.
0: Dus dat kan via ons mailadres, weekendexpressfm@gmail.com. De Facebookpagina is ook weer actief, het logo met de vier padjes. En dat doe je mee aan ons programma. Wij gaan nog even een One Hit Wonder draaien.
1: Oh, wie... Daar
0: kwam ik ook weer wat van tegen. Charles D. Lewis.
1: Kan je dat dan nog toevallig? Soca Dance.
0: Soca Dance, moet je even zoeken.
2: De Soca Dance, die ken ik wel. Ja,
0: songwriter uit Barbados. Had eigenlijk maar één hitje. De Soca Dance uit 1990. Hij schreef het nummer samen met producer Gary Gordon Smith. De combinatie van soca, een aanstekelijk refrein en een vrolijke dans maakte het een Europese zomerhit. Werd in Frankrijk en België zelfs een nummer 1 hit.
2: Oeh.
0: Ja. Het nummer verscheen bovendien in de hitlijsten van ongeveer 30 andere landen. En groeide uit tot een opvallende zomerhit uit 1990. Hij bracht ook nog andere nummers uit. Soca City en Stay. Maar ja, dat werden allemaal geen hitjes.
1: Nee, dat heeft zelfs niet eens in de tipraden gestaan volgens mij. En uiteindelijk heeft dit plaatje maar plek nummer 28 gehaald.
0: Ja,
1: dus eigenlijk helemaal niet zo hoog. Okay. En heeft maar 5 weken in de top 40 gestaan. Dus we gaan er even naar luisteren. En dan bedanken wij jou alvast, Herman, voor jouw inbreng. En dan graag tot volgende week.

0: De One Hit Wonder van deze week in uur 1 is van Charles D. Lewis. En de Soca Dance.
1: Lekker zo, hè? Wel een heel vrolijk plaatje, hoor.
0: Hey, we gaan nog één plaatje doen tot aan de klok van het hele uur. Dan zijn we zometeen nog een uurtje bij je.
1: Ja, hoor. We gaan nog de Two Brothers on the Fourth Floor. Oftewel de twee broers op de vierde verdieping. There's a Key gaan we nog draaien. En dan zijn wij na de boodschappen en het nieuws gewoon weer bij je terug met uurtje 2.
0: Tot zo.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, dus sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express. We zijn begonnen met Alicia Bridges. I love the nightlife.
1: Nou, dat doen wij ook, hè?
0: Zeker.
1: Nou.
0: Een beetje een remix van deze plaat, want het origineel is meer disco. Dit was ja. Meer in een nieuw jasje eigenlijk.
1: Maar wel leuk.
0: En we gaan het twee uur even doen.
1: Ja, ook daar hebben we natuurlijk weer het nodige voor je klaarstaan. Zometeen Ruud Evers met de Weekend Express Dance Mix nummer 10. En dan doen we part 1.
0: Ja, ik heb hem in 2 gesplitst, want hij was 15 minuten.
1: Ja, 15 minuten is dus, wel te lang.
0: Dat is wel een beetje te lang, ja. Want we hebben ook nog andere items. Dus ik maak er gewoon 2 keer 7 minuten van.
1: Nou, hoe fijn is dat? Dat heb je zelf geknipt en geplakt en gedaan, hè?
0: Ja.
1: Nou, helemaal mooi. Daarna gaan we Pim Pam Patter 3 from 1. We gaan terug naar 19 september 1990. Vervolgens hebben we Ramawa nieuws. En Cabaret met Bert Visser. We hebben de tip van de week. En de one-hit wonder. En Vanessa Williams met He's Got The Look.

0: Vanessa Williams in The Weekend Express. And He's Got The Look.
1: Jazeker.
0: Niet te verwarren met You Got The Look.
1: Nee,
0: van
1: dat
0: Prince.
1: Was en Roxette.
0: En Roxette had ook de look. Maar die had weer gewoon de look.
1: Ja, nou ja, zo staat het hier
0: ja,
1: ook eigenlijk.
0: Ja, zo
1: alleen
0: tussen haakjes.
1: He's Got staat tussen haakjes.
0: Leuk thema.
1: Ja.
0: Songs met de look en de titel.
1: Daar nou, daar hadden we er zo al 3 of 4.
0: Ja.
1: Nou.
0: Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix in 2. En die is van Ruud Evers. Hij is bij nummer 10.
1: Ja.
0: Eigenlijk bij nummer 10 en nummer 11. Want ik heb hem even gesplitst in 2.
1: Ja. Maar hij vond het niet erg, hè?
0: Nee, vond het niet erg. Nee, want weet je, 15 minuten. Ja, we hebben ook nog de Pim Pampet, de 3 from 1. We moeten nog draaien, ramen waar nieuws. We hebben ja, cabaret, tip ja, van de ja, week.
1: Poef.
0: Ja, wij moeten
1: one
0: zoveel doen.
1: Wonder hebben we ook nog.
0: Ja, daarom. Dus wij kunnen 15 minuten, dat krijgen we gewoon niet weg. Vorige keer hebben we een uitzondering gemaakt met Tony Scott.
1: Ja, maar dat was omdat Tony Scott overleden was.
0: Ja, precies.
1: En dat was toch wel een grote vriend van de show.
0: Zeker. Dus we gaan eerst even deel 1 draaien. Volgende week deel 2 van de nummer 10. Maar misschien heeft hij ook alweer de nummer 11 gemaakt, hoor.
1: Ja, je weet
0: dat
1: me
0: zou
1: nooit.
0: Zomaar kunnen. Maar eerst even nummer 10, part 1. De Weekend Express Dance Mix van Ruud Evers.
2: Take an administration and how.

0: Ruud Evers.
1: Jawel.
0: Die mixte hem voor ons in uur 1.
1: Wat een mooie mix.
0: Even een einde aan aangemaakt. Niet omdat hij slecht is, maar omdat hij gewoon 15 minuten duurde. En ik heb hem na 7 minuten gewoon even afgekapt.
1: Maar wel een fijne mix.
0: Hele fijne mix. Ja, lekker met disco.
1: Dit zijn wel de mixen waar wij van houden.
0: Even een applausje doen?
1: Ja hoor, doe er maar even open.
0: Ja.
1: Ja, dan kunnen er niet zoveel meer in hier, hè?
0: Nee, dat scheelt, hè?
1: Dat past niet allemaal.
0: Nee. Het is een iets kleiner groepje geworden. Ik heb ze net op de sodomieter gegeven, die deur. Want ja, weet je, dat kunnen we niet hebben de afgelopen iedere keer.
1: Nee, en de kinderen liggen ook al op.
0: Ja, daarom.
1: Dat willen we niet.
0: Hey, we gaan naar Pimpapette.
1: Ja, Pimpapette, 3 from 1. We gaan terug naar 19 september 1990.
0: Ja, daar zand in. MC Saar en The Real McCoy met It's On You. Die gaan we als eerste doen.
1: Lekker.
0: Er werd ook gestemd op Karen Wheeler. Was een beetje een verrassing voor mij, maar wel een leuke plaat. Living in the Light.
1: Oh, lekker.
0: En daarna gaan we even een nieuwe auto doen.
1: Ja, en dat wordt weer klimmen zometeen, want jij mag weer de trap op.
0: Ja, lekker trap lopen. Lekker man, goed voor de conditie.
1: Ja hoor.
0: Pim-pam-pet. 19 september 1990. Eerst naar MC Saar en daarna naar Karen Wheeler.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meute niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
2: Nou, heb ik weer. Mooi voor mekaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
3: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1.

0: september 1990 kwamen wij uit bij MC Saar en The Real McCoy. Daar kreeg ik de tikjes niet helemaal lekker uit.
1: Nee, maar dat geeft niks. Dat
0: is toch fijn, hè, vinyl?
1: Vinyl geeft toch altijd een warmer geluid, vind ik.
0: Ja, ik probeer altijd wel een beetje dat open haard sfeertje er een beetje uit te halen, maar goed.
1: Ja.
0: En Karen Wheeler hoorde je net met Living in the Light. We gaan even een nieuw jaar doen, mensen. Pim Pam Petten.
1: Ja, we zijn er weer helemaal klaar voor. En Fred die heeft

0: Heel veel werk verzet net. Die moesten volgens mij wel 3 of 4 keer de trap op. Er moesten kabeltjes vervangen worden, verlegd worden. Er moest een microfoontje ingeplugd.
1: Het ligt er allemaal weer dus.
0: Er allemaal weer en nu mag hij nog een keer naar boven. Want nu moet hij nog een
1: slingel
0: aan dat rad gaan geven. Nou, dus ik zou zeggen...
1: Ik ben zo weer terug.
0: Vertel maar wanneer je boven bent.
1: Ja, vertel hem op of zo, weet ik veel.
0: Ja, ik kan hem op vertellen. Ja. Hey. Ja, nee, moppen vertellen, daar ben ik niet erg goed in. Zo. Daar had ik nog niet op gerekend.
1: Zo, hè?
0: Ja, maar je moet zo nog een keer, want we moeten even zien waar hij op uitkomt.
1: Oh ja.
0: Je had beter boven kunnen blijven.
1: Nou, dan loop ik weer even heen, goed?
0: Ja, loop me vast. Ik ben heel benieuwd waar hij nu op uitkomt.
1: Poeh. 1987.
0: 1987. Nou, we gaan eens even de zakjebanden erbij pakken. En jullie weten, ik heb een echte zakjebanden, een echte Samsung. En die is heel groot. Dat had al lang niet meer gehoeven.
1: King size.
0: Ja, we hebben al lang allebei weer een nieuwe bril. Maar een nieuwe glazen natuurlijk, want alleen een nieuwe bril kom je er niet mee. Ik kom uit op 1987, week nummer 39, Fred. En dat is 26 september.
1: Oké. Okay.
0: 1 dagje later is mijn broerjaar.
1: Ja,
0: nou. 27.
1: Gaan we weer voor hem zingen, hè?
0: Dat zou hij leuk vinden, denk ik, hoor. Hey, op 1. Ik kijk zo even het lijstje door, want er staan echt heel veel leuke platen in.
1: Oké.
0: Terms Trent D'Arby met Wishing Well. Dat is plek nummer 1. Plek nummer 2, de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. What love, what have I done to deserve you?
1: Oh, die is leuk. Pet Shop Boys,
0: ja. Michael Jackson met I Just Can't Stop Loving You op plek
1: minder,
0: nummer 3.
1: Minder.
0: De Boobies uit Italië staan er ook in. Sabrina met Boys.
1: The Boys.
0: Ja, daar heeft het over dan, hè?
1: Ja.
0: Boogie Box High, ken je dat nog? Dat was met
1: George Michael.
0: Jive Talking staat er ook in. En Stock Aitken en Waterman, die staan er wel heel vaak in, hoor. Met Roadblock.
1: Oké, nou de keuze is reuze www.top40.nl.
0: Ja, nog één favoriet van mijzelf.
1: Oké.
0: Die wil ik wel even genoemd hebben.
1: Ja.
0: Dennis Edwards met Don't Look Any Further.
1: Oh ja, die hebben we vorige week gedraaid.
0: Ja, maar het blijft gewoon een fijne plaat.
1: Zeker. Hey, we gaan nog één plaatje doen.
2: Hey Fred en Ron.
1: Ja, sorry.
2: Loop niet zo te ouwe hoeren.
1: Hey, ja, joh.
2: Draai gewoon even een plaatje.
1: Ja.
0: Nou, gaan we doen, hoor.
1: Dat gaan we even doen, hoor.
0: Delight met Groove is in your heart. En dan hebben we zometeen Ramoa nieuws.
1: Ja, en wereldnieuws zometeen.
0: Oh ja, wereldnieuws.
1: Wereldnieuws.
0: Echt, wereldnieuws.

0: Delight. Hoorde je bij de Weekend Express. 19 september 1990 stond deze plaat in de Nederlandse top 40.
1: Ja, zeker.
0: En volgende week gaan we naar
1: 1987.
2: Ja, dat crazy, man.
1: Waar staat dan weer? Hè?
0: Ja, dat is Delight.
1: Oh.
0: Ja, rare gasten. Ja.
3: Weekend Express. Raar, maar waar nieuws.
0: Nou, zeker. Ja. En zoals ik al zei, ook een blokje wereldnieuws zometeen.
1: Ja, ja, ik heb de eer om jullie daar van op de hoogte te gaan brengen.
0: Ja, misschien ben je al op de hoogte natuurlijk. Ja, zou kunnen, maar goed. We gaan eerst even naar Brabant. Vught.
1: Oh, wat is daar gebeurd?
0: Nou, daar is een man van een hoogwerker gesprongen.
1: En, helemaal uit zichzelf?
0: Ja, helemaal uit zichzelf. Want hij moest daar een nest Aziatische hoornaars ontwijken.
1: Oh.
0: En dat zijn nare beesten, kan ik je melden.
1: Ja, die steken heel raar, heb ik begrepen.
0: Ja, hij was bezig met het snoeien van een boom toen hij het met de gevaarlijke wespen werd geconfronteerd. Op beelden is te zien hoe hoog de man in de hoogwerker stond toen hij sprong. Ondanks de grote hoogte was de man volgens de politiewoordvoerder na zijn val aanspreekbaar. Er was wel een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd weer afgemeld. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zal een gebroken been, gebroken arm, gekneuzen.
1: Ja, dat zal van alles gebroken zijn.
0: Dat denk ik. Het slachtoffer zou volgens de persfotograaf ter plaatse ook door hoornaars gestoken zijn. Nou, daar heb je last van.
1: Daar heb je misschien wel een paar dagen last van.
0: De gemeente Vught laat aan RTL Nieuws weten dat de man geen medewerker was van de gemeente. Nee, want dan ben je nog verantwoordelijk ook misschien.
1: Ja, pas op.
0: Maar wel was ingehuurd om bomen te snoeien. Het bedrijf waar de man voor werkte was niet direct bereikbaar voor commentaar. Ook laat de gemeentewoordvoerder weten dat het nest met hoornaars vanavond nog wordt weggehaald.
1: Nou.
0: Zijn nare beesten inderdaad.
1: Ja. Hey, wereldnieuws.
0: Jazeker.
1: Sinterklaas gaat met pensioen.
0: Ja.
1: Nou, niet getreurd trekt, hè, want dat we nou niet gaan denken dat er...
0: Nee, dan hebben we weer zo'n raar verhaal bij de Sinterklaasjournaal natuurlijk. Ja.
1: Nee, de acteur Stefan de Wallen die stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. Zo meldt de omroep NTR. De Wallen, die de rol sinds 2011 vertolkte, neemt hierbij ook afscheid van zijn bekende uitspraken. Je kent ze wel, hè? Hallootjes.
0: Ja, die ja.
1: En dag hoor.
0: Dag hoor.
1: Dag hoor.
0: De acteur, ik kan het best gaan doen, hè?
1: Ja.
0: Hoor je dat? Dag hoor. Ik kan het best.
1: Nou, je hebt bijna de baard ook al. Ja, dus, ja. Had zo gekund. Misschien moet je even een open sollicitatie doen.
0: Ja, even open sollicitatie.
1: Ja. De acteur die stopt met pijn in zijn hart en dankt de cast, de crew en alle kinderen van Nederland. Hoewel de NTR de opvolger nog niet officieel heeft bevestigd. Lekte het Instagram-account SintTalk al uit dat Daan Schuurmans de rol overneemt.
0: Ja, die zegt zelf van niet.
1: Nee, op de Instagram-post van zijn partner, de Brascha van Doesburg, lijkt dit gerucht te bevestigen. De nieuwe Sinterklaas maakt zijn debuut tijdens de landelijke intocht op zaterdag 14 november in Graven, de gemeente Landelt van Kuik. De gemeente betaalt €500.000 voor dit evenement dat vanaf 12 uur live te zien is op NPO3.
0: Ja, zijn vriendin of partner wou het bericht ontkrachten. En die had dus een berichtje er gepost waarbij het bericht juist erger werd.
1: Ja.
0: Maar Daan Schuurman zegt, nee, ik ben het niet. Ik weet wel wie het wel gaat doen.
1: Nou,
0: ik denk dat hij het gewoon gaat doen.
1: Ik denk ook dat hij het gaat doen.
0: Ja, kunnen we lang kort over zijn, maar dat denken wij inderdaad.
1: Ja.
0: Hey, we gaan nog even naar een stukje cabaret.
1: Ja, daar zaten we al op te wachten.
0: Bert Visser. Ja, die praat beleefd, maar zo denkt hij niet.
1: Nee, nou, nu gaan we horen hoe hij echt gaat denken.
0: Precies. En daarna hebben we de nieuwe single van Eric Clapton.
1: Oh.
0: Ja, die moet je
1: even
0: horen.
1: Ja, daar gaan we even voor zitten.
0: Krijg je van ons helemaal gratis. Tip van de week bij de Weekend Express. Het nummer heet Roll On. Dus eerst even naar Bert en daarna naar Eric in de Weekend Express.
1: Zeker.
4: Nou, moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik er niet voor. Ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Ik kan niet vinden. Nou ja, dan komt er heel veel politie achter je rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk. Want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel omslijmen. Ja. En dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen die agent. Ach, agent. Reken snel. Potverdorie. Nee, u heeft gelijk. Dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Foei, bed, stoute bed. Nooit meer doen. 400 gulden, pot voor een dikkie. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je, vuile Gaddafi. Vuile kipnukken met een pet op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zit je vriendin die zit naast je en die zegt, ha, sneu geld.
1: Sneu geld.
4: Dat komt er net bij. Dat is hartstikke mooi, ja. Dankjewel. Dat had ik net even nodig. Dankjewel. Ja, sneugeld. Dag, staafmixer. Vanmiddag, trouwens, het is allemaal nog inleidingen. Het is allemaal nog gratis, dit. Ik ga zo beginnen. Ik was hier vanmiddag ook bij de Albert Heijn, om de hoek, en er stond een hele oude man achter me. Ook een voorbeeld over eerlijk zijn. Zo'n oude man achter me, en die had één blikje. Ik had een hele kar vol, tv-jongen zijn, en ik ga trakteren, dacht ik, gezellig. Maar die oude man, die hele oude man hoor, echt 107, 108 zeker. Ja, dan kun je zien aan zijn rimpels, en als je hem doorzaagt aan de ringen. Nou, wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt, ach meneer, ik heb één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je? Natuurlijk, u heeft één blikje, ga nu maar even. Maar dat denk je niet! Je denkt, nee, lelijk oude mummie, achteraan, weg! Kijk, hier moet je staan, Tutankhamon, hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. Maar, en ook zo was ik ook. Ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker. Vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker. Ja, even. Om 2 uur. En ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg dag bakker. Ik mag bakker zeggen. Ik ken hem. En dan is 2 uur. En dan vraag ik aan die bakker. Bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser. Ik heb nog een halfje wit. Dan zeg je heel vaak. Doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt, bakker, kijk nou eens achter je. Een oven. Meel. Jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel, hè? Ja, moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarnaast zit de slager. Die is tot 6 uur open, kom ik om 6:10 die slagerij binnen. 6:10, doe ik deur open, staat die slager in daar. 6:10. En je zegt altijd, ach meneer Visser, hebben we zonde, we hebben de winkel net schoon. Loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. 2 tataar, zei ik wijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag, kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij, mag niets meer zijn. Dan zeg ik ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan was ook thuis ook een bal in de soep. Ja, maar je was wel eerlijk. Dat wou ik dan maar mee zeggen. Je was wel eerlijk. Nog 1 klein dingetje. Ik had verkeering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto. En we gaan rijden naar Zwitserland. Saas 2, prachtig skigebied. En ik daar naartoe. En zij zit naast me. We rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij. Met kaart op de knieën. Oh, Bert verdorie. Bert. Die afslag daarnet. Die hadden we moeten hebben. Nou zeg je. Liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door. Dan kiegen we wat, dat denk jij niet. Dat denk jij niet. Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten zo wat in Polen, trut. Ben je eindelijk in een Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet in zo'n gleuf. Nou, dan kom je dan kracht van macht 5 weer terug, weet je wel. Huur de skis, loop je met die gehuurde skis weg. Hoor je vriendin achter je. Goh, maar zijn die dingen zwaar? Moet je haar hout tillen? Ja. Er zijn met 2 van die stokjes. En van die tackle boots aan, weet je wel. Nou, ik doe mijn skis onder. Karfskietjes, klak, klak. En die ski weg. Hoor ik mijn vriendin? Hoor ik mijn vriendin achter me. Mijn vriendin achter me. Mijn vriendin. Bam!

0: klootzak! Zwarte piste lul! Wat zeg je? Liefje, laat me glijden, ik hou van je en ik vang je wel op. Maar niet, laat me glijden, ik spring wel opzij, hup die gletsjer in de weg. Ja, niks. Joh, maar ik doe het toch ook niet, ik doe het ook niet, ik lul me mee. Ik heb net zo, ik heb een hele grote bek, maar net als jullie, ik lul op. Maar net, waarom was ik een rode? Ik was een rode, omdat kennissen van mij, daarna gaan we echt beginnen, hebben een tweeling gekregen. Ik heb hekel aan kinderen kijken, maar ik denk, nou ben nou toch een rode, ik ga een tweeling bekijken. Nou, ik bel aan, goddank was één van de twee niet thuis, dat scheelt. En toen mocht ik het kind ook even vastpakken. En altijd als je een kind vastpakt, dan zegt de moeder altijd, je moet het hoofdje wel goed vasthouden. Alsof dat eraf flikkert. En, nou ja. Dus ik had het kindje vast, ik had een heel mooi pak aan, anthracite kostuum, Max zo strak weer, heel strak. Gooi het kind over mijn schouder, hoor ik... Glop, tot in mijn bilnaad. Eén strik Nutritia met brokjes wortel. En die moeder grijpt niet, weet je wat zo'n moeder doet? Oh, wat doet die nou bij oom Bert? Wat doet de kleine man nou bij de oom Bert? Wat doet hij nou? Hij legt uit hoe ik op internet kom. Nou goed. Toen ik mijn hele pak naar de klote man. En liefst zult dat kind dan bij de benen pakken, vijf keer rondzwaaien, weet je wel. Een streepje vliegen, man.
1: Dit is de Weekend Express.
2: Tip van de week.

0: bij de Weekend Express. De nieuwe single van Eric Clapton.
1: En je krijgt hem gewoon gratis van ons, hoor.
0: En hij kan het nog steeds. Gitaar spelen en zingen. Hè?
1: Wat een fijne plaat, hoor.
0: Fijne nieuwe single. We gaan nog even een One Hit Wonder draaien. Johnny Kemp had ik nog even bijgepakt. Zanger, songwriter en producer uit Nassau, Bahama's. Hij begon op 13-jarige leeftijd met optreden in de nachtclubs. In 1979 verhuisde hij naar New York. En daar kreeg hij ook een platencontract bij Columbia Records. Zijn grote doorbraak kwam in 1988 met Just Got Paid. Een energieke mix van R&B, funk en de toen opkomende New Jack Swing. Het nummer werd geproduceerd door Johnny Kemp en Teddy Riley. Dan heb je ook wel een goede producer te pakken natuurlijk.
1: Nou.
0: En bereikte de 10e plaats in de American Billboard Hot 100. En zelfs de nummer 1 in de dance chart van de R&B. Kemp bracht onder andere nog een album uit Johnny Kemp uit 1986. En Secrets of Flying uit 1987. Daar stond dit nummer ook op. En andere nummers waren Just Another Lover, Dancing With Myself en Birthday Suit. Wel fijne maxi-singles trouwens, want ze staan ook in de kast.
1: Oké.
0: Hij overleed in 2015 op 55-jarige leeftijd.
1: Oh, dus ja. Hij is niet oud geworden.
0: Hij is niet oud geworden, nee.
1: Nee, jammer hoor. Maar dit is een hele fijne plaat natuurlijk. 1988 in de top 40. 19e plek heeft hij uiteindelijk bereikt. En heeft 7 weken in de top 40 gestaan.
0: Ja, ook niet heel lang eigenlijk.
1: Nee.
0: Maar wel een fijne plaat.
1: Ja, deze ken je en je hoort hem. En je denkt, ja, iedereen kent deze plaat ook gewoon.
0: 1 hit in de Nederlandse top 40. De One Hit Wonder bij de Weekend Express. Yeah.
1: Yeah.
0: Johnny Kemp. And Just Got Paid.

0: Er dit een tijd van komen?
1: Ja!
0: En er is een tijd van gaan?
1: Nee!
2: Ja, kusjes. Verder voor iedereen.
3: Prettig kusjes. Weekend.
4: Ja, halverwege alweer, maar goed hè. Nog wel een prettig weekend.
3: Ja.
4: Hey, we gaan nog één plaatje doen, dan gaan we lekker afronden.
3: Ja, onze twee uurtjes zitten er alweer op. En ja, hoe jammer dat ook is, kun je ons niet zo lang missen. Dat snappen wij.
4: Ja, dat snappen wij zeker. Ja, ja.
3: Dan moet je toch even uitzending misluisteren. Dat kan alleen bij LOZ.
4: Ja.
3: Daar kun je ons even terugluisteren. En anders zijn we de volgende week gewoon weer dezelfde tijd, dezelfde zender. Ga nou niet de radio uitdoen, want na ons komt natuurlijk ook nog heel veel fijne muziek.
4: Zeker.
3: Leuke collega's. En we draaien nu nog één plaatje, Tara Kemp.
4: Met geen familie van?
3: Nee, het was geen familie. Ook in geen enkele, in geen veld of wegen. Tara Kemp met Hold On Tight. En dan zeggen wij nu alvast een joepdoei en de mazzel. Graag tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: QFM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Donkere wolken boven Elburg, maar het is volgens mij nog droog. Dan is het misschien mooi tijd voor wat instrumentale muziek tot 9 uur. En dan ook nog eens tot 11 uur, want als het zaterdag is. Goed, we gaan als eerste plaat naar een Nederlandse groep, Classics. Die heeft een titel gemaakt van de Persuaders. Dat was ooit een detective serie op de Nederlandse televisie. Volgens mij de jaren 70, 80 met onder andere Roger Moore. Maar dit is dan hun uitvoering.

Veel later gemaakt hoor, in 1994, de classics Team from Persuaders. En toen het uit de originele filmversie, zeg maar, bij die bij de serie hoorde, dat was een orkest. Maar dit was inderdaad merendeel gitaar. Goed, we gaan van de gitaar naar het volgende instrument. Het is een piano met Jaap Dekker boogie woogie set, zoals ze dat vroeger noemen. We gaan naar 1974.

Weken geleden heb ik ooit eens een keer van Jaap Dekker gedraaid in een groen knollenland. Dat is ook een heel oud liedje. Goed, van een piano gaan we naar België. We gaan naar een organist. André Brasseur, die heeft toen de tijd in jaren 65, van 1965, een prachtig nummer gemaakt. Early Bird. Het ging over de lancering van een van de eerste satellieten. Maar André Brasseur heeft natuurlijk nog veel meer mooie nummers gemaakt. We gaan naar heel mooi nummer, Far West. Misschien nog nooit van gehoord, maar dit is toch maar weer even uit 1966.

Mooie uithaler van de Belgische organist André Brasseur. 1966. Van een orkest of organist gaan we naar een orkest. We gaan naar een nummer die ooit bekend is geworden. Het vocale nummer door Peggy March. 1961. En later deed José Hubé, onze Nederlandse zangeres, er ook nog wat mee. Maar Frank Purcell met I Will Follow Him, oftewel ook een bijtitel. Chariot.

Als ik kijk naar de synthesizers, wie is er ooit in bekend geworden met synthesizers? Nou, we hebben onder andere natuurlijk Jean-Michel Jarre. En we hadden ook Vendelis, die waren natuurlijk ook heel bekend. Maar we hadden ook nog een Nederlandse groep die speelde met de synthesizer. En dat is de groep Nova. En we gaan naar 1982, want het is met het nummer La Luna. Volgens mij is La Luna de maan.

0: Stemmos presenteert De Lange Uitvoering.
1: De Lange Uitvoering, ja, dat is wat. Volgens mij heb ik hem nog nooit gedraaid. Ik heb hem ooit jaren geleden, spreek ik over heel veel jaren geleden, Slagerij van Kampen gezien in Utrecht. En, maar dit nummer is ook uit 1997 en dat duurt toch een minuut of zeven. Daarom heb ik ook gekozen voor de wat langere uitvoering, Heartbiz Kids.

0: Ja, het was er dan, slagerij van Kampen. En ze bestaan nog steeds, want ze zijn opgericht in 1982. En ze zijn nog rustig, ze hebben nog een leuke bezetting. Dus het bekendste nummer was trouwens ook Watusi Warrior Drums. Ik ga eens kijken of ik die ooit nog eens even kan vinden.
1: Stemloos met de avondspecial.
0: Voor de avondspecial, dan gaan we naar Volendam, Tol en Tonnel. Er zijn een aantal leden, dat moet ik even een stukje voorlezen, want het is wel leuk om informatie, zou ik zeggen. Het was een Nederlandse popduo, bestaande uit de Volendamse broers Kees en Thomas Tol. Begin 1990 stonden ze 2 weken op de eerste plaats van de nationale hitparade, met het nummer Eleni. Ook in het buitenland was het een hit.

Kees en Thomas Tol maakten een lange tijd deel uit van de formatie BZN. De eerste was zelfs een van de oprichters. De laatste was tevens componist van de Volendamse groep en maakte de hoedanigheid ook onderdeel uit van de beroemde Paling Sound, een benaming die sinds 1968 aan de Cats werd toegekend. In 1988 stappen de broers kort na elkaar uit BZN om samen verder te gaan. Hun eerste album, waarop dat Griekstalige nummer eerste hit de nationale hitparade bereikte met Eleni, werd een groot succes. Maar laten we maar wat gaan draaien. We hebben de special van drie nummers.

0: Je kunt rustig stellen dat de kwaliteit wel uit Volendam komt, want Tol en Tol, drie nummers. De eerste was Beyond Borders, de tweede Centennial en de derde Rounding the Cape, in allemaal uit 1989.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat.
0: Ja, we gaan volgens mij naar een Duitser, Horst Fischer.

Wonderland bij nacht. Nou, de volgende is er weer een heel speciale, want ik heb het even nagekeken net. Want in 2002 trouwden Alexander en Maxima. En in de kerk zat Karel Kraaienhof met een accordeon. En die speelde Adios Nonino. Nou, die heb ik gevonden. Dus ik weet niet of dat nou helemaal iets voor instrumentale stemloos. Maar dat is, ja, misschien is het wel mooi nog, hè.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: We gaan naar een film die niet zo bekend is, denk ik, van Ennio Morricone begeleiding. La Califa, 1971.

In het begin van de uitzending hadden we dan ook een organist. Dat was André Berseur uit België. Maar Stef Meter, ik weet niet precies waar die vandaan komt. Maar die heeft een medley gemaakt van Can I Get There by Candlelight, Circle of Life. Dat is van Elton John en Games People Play. Nou, laten we die maar eens even laten horen. Stef Meter.

Dat is over dan het eerste uur van de twee uur die ik heb. Stemloos. Ik ben niet aan alle nummers toegekomen, maar ja, dat kan niet anders soms, hè. Ik kies het wel een beetje uit, maar de ene nummer is wat langer dan de andere natuurlijk. En dan bekijk je het totaalplaatje, maar dan kom je niet altijd uit. Maar dat geeft niet. Dan moet je weer een beetje creatief zijn. Goed, na 9 uur of na 11 uur, wat u wilt. De love songs.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een marsloper door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada en dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. 105.5.
0: Dit is Loe FM met de mooiste love songs. Presentatie Ben Ransdorp.

Vijf minuten over negen of vijf minuten over elf. Ja, welkom in het tweede uur en laatste uur. Maar dan met de mooiste love songs natuurlijk op Blue FM. Van 69 met Andy Kim gaan we over naar de Berlin. Take my breath away. En hopen we maar niet dat je slechte adem hebt. Want ja, dit is in ieder geval van Top Gun uit 1986.

Voor zover ik weet scoorde die film heel erg goed, hoor. Top Gun. Tijd voor de broertjes die toen nog bij elkaar waren, maar volgens mij leeft er nog maar eentje. De Bee Gees en More Than a Woman, en dat is allemaal 1977.

is 1977 met broertjes Gibb, More Than a Woman. Ik was van de week nog even aan het kijken bij YouTube. En dan vind je ook allerlei muziekopnames. Maar volgens mij, Shilla Black, dat was allemaal zwart-wit. En wie weet is het allemaal in kleur overgezet door AI. In ieder geval 1966. Love is just a broken heart.

Liefdesliedjes zijn natuurlijk van alle tijden. Nou ja, het zal je toch maar gebeuren. Je zegt aan je, tegen je vriendin, doe je hoofd maar even op mijn schouder. En daarvoor gaan we wel aan naar 1959. En over wie hebben we dan? Paul Anka.

Ja, ik was nog maar 7 jaar in 1959. Put Your Hand on My Shoulder. Van Amerika gaan we naar een Griekse zangeres. Ja, dat was in 1972. Maar die heeft natuurlijk ook al eens een keer de liefde gezien.

0: Lou FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Voor de avondspecial gaan we naar Neil Diamond. Want wie was Neil Diamond? Neil Leslie Diamond, geboren 24 januari 1941. Is een Amerikaanse song-songwriter. Heeft alleen al in VS meer dan 56,5 miljoen platen verkocht. Waarmee een van de best verkochte muzikanten uit de geschiedenis is. Diamond heeft 10 singles geschreven en opgenomen die nummer 1 bereikte in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en de Adult Contemporary hitlijsten. Onder andere Cracking Rose, Song Song Blue, Longfellow Serenade, I've Been This Way Before. If You Know What I Mean, and Desiree, and You Don't Bring Me Flowers. Weet u nog wel, met Barbara Streisand. Laten we beginnen met de eerste.

De eerste twee nummers van de special van vier nummers. Crackling Rose uit 1970. En hier net You'll Be a Woman Soon, 1967.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

1969 was de laatste en daarvoor uit een latere periode Love on the Rocks 1980. We gaan het einde maken aan een special van Neil Diamond. We gaan dan naar een Amerikaanse zangeres die later op een solo carrière begon. En wie kan het anders zijn? Ja, onder andere natuurlijk Diana Ross. Maar nu met de Supremes samen, Reflections. Het is 1967.

0: We waren dus in 1967. We gaan naar een mooie plaat. Het is een duoplaat.
1: Love Songs. Met de duetplaat. Op Lou FM.
0: We gaan naar Captain and Tennille. Dat is ook weer zo'n mooie. Want ja, als man zijnde heb je ook wel eens een behoefte van een leuke vrouw te ontmoeten. En verder mee om te gaan in ieder geval.

Captain Tennille, 78. We gaan een aantal jaren verder. We gaan naar 1988, want ik had eerst gedacht dat het 87 was, maar het is dus 88. Want ik zag dat hij op nummer 2 belandde in de top 40. Nou, dat is ook een mooie piekpositie. Maar dit is ook wel een bijzonder naam, want dat bijzonder nummer, want je kunt dat ook wel eens gebruiken bij trouwfilms.

En wat bedoelde ik nou met die kun je gebruiken bij een trouwfilm? Nou, op het moment, ik heb vroeger wel eens een stukje gefilmd bij het tekenen van een huwelijksakte. En op het moment dat de handtekeningen werden gezet, heb ik het stukje muziek daarna onder gezet. Sign your name. En dat, sommige mensen kregen daar ineens tranen van in hun ogen. Ja, dat kan ook allemaal gebeuren. Goed, geen tranen, maar wel een mooie plaat van Olivia Newton-John. We gaan naar 1976. Sam.

7:10 op 11:07. Ja, we zijn er alweer bijna doorheen. We hebben nog wel een mooie plaat, eerlijk gezegd. Want we gaan naar Tina Turner. Two People. We gaan naar 1986.

Ja, het is bijna 10:02, oftewel 11:52. Is dat weer het einde van onze Love Songs? Ik hoop dat u het mooi heeft gevonden. Of jullie, mag ik ook wel zeggen, denk ik.

En natuurlijk wat ik altijd een beetje zeg aan het einde. Voor de dinsdagavond nog een prettige avond. En voor de zaterdagavond slaap lekker. En wel trusten.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumenten vuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

drinkje nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 14:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Posch deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Posch meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.